0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in onze provincie voor grote drukte gezorgd. Op de N361 bij Lauwersoog beboette de politie meerdere foutparkeerders. Natuurmonumenten greep in op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Er keken ruim 200 mensen naar de eclips, terwijl de toren maar is gekeurd voor maximaal 45 mensen. Het dak van Forum Groningen stond zo vol dat al snel niemand meer werd toegelaten. Bij een stalbrand aan de Scheveweg in Vlagtwedde zijn gisteren aan het eind van de middag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. En het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Onze provincie heeft minder last van de droogte dan andere delen van het land. En bovendien geldt hier geen beregeningsverbod. Ook akkerbouwer Menko Zwol in Spijk is daar blij mee.
5: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden. En dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Radio Noord. De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, welkom bij de Ochtendploeg. Zeg maar de afterparty voor de zonsverduistering en de nacht van de vallende sterren. We gaan het er zeker over hebben, tussen nu en 10:00.
8: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 13 augustus. Met hier in de ochtendploeg Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over het weer kunnen we redelijk kort zijn vandaag en morgen. Twee tropische dagen, temperaturen boven de 30 graden en volop zon. Hoewel het buiten nu nog best heel aangenaam is na een uiteindelijk best ook wel koele nacht. Vanaf 9 uur is er overigens ook code geel door het KNMI afgegeven voor onze provincie. En ook voor de rest van het land. Dat duurt in ieder geval tot morgenmiddag 2 uur. Nog even twee daagjes puffen. Ja, gisteravond hebben we gekeken.
2: Ja, zeker. Uiteraard. Ja,
0: hadden jullie brilletjes?
2: Ja, zeker. Ja. Ik las vorig jaar al ergens, begin vorig jaar, over dat er een eclipse aan zat te komen gisteren. En toen dacht ik van, nou, laat ik meteen maar brilletjes bestellen.
0: Oh, dat kon
2: ergens nog goed op. Ik geloof dat ik er 1 euro per stuk voor heb gegeven, ongeveer. Oh. In 25, zoiets. Dus ik had ze op tijd in huis.
0: Ja, ze voor 50 euro ook voor marktplaats kunnen zetten.
2: Ja, weet je, achteraf denk ik van, joh, ik had 10.000 van die dingen moeten kopen. Ja. En dan had ik ze voor heel veel geld kunnen verkopen.
0: Ja.
2: Was ik rijk geweest, nou.
0: Oh, heb jij nog meer tips voor ons, Rob? En wij veel te laat achterkomen wat we nu alvast in huis kunnen halen voor wat in de toekomst gaat gebeuren?
2: Nou ja, goed, over een jaar is er weer een eclipse. Hè? Die is dan in Nederland volgens mij voor 49% te zien. Dus dat is een stuk minder dan... Okay.
0: Wat goed dat je zo ver vooruit kijkt. Had jij een brilletje?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, wel één om te delen, maar dat is uiteindelijk prima.
0: Ja,
1: je gaat niet een uur lang door zo'n brilletje kijken.
0: Ik had er niet één, dus ik was aangewezen op onze stream. Wat trouwens erg leuk was om na te kijken met dat ene beeld van die verduistering. En daarnaast dan onze verslaggevers op allerlei plekken waar het heel erg druk was. Ik ben nog wel even in de tuin geweest toen het... ik heb door de gordijn op een gegeven moment heen gekeken. Zelfs dat vond ik al te scherp, dus dat heb ik ook maar niet meer gedaan. Maar ik ben wel even in de tuin geweest toen het ineens ging schemeren. Wat een hele bijzondere gewaarwording was.
2: Ja, ik heb ook eerst in de tuin gekeken en ook nog een beetje met een schuin oog naar onze uitzending. En daarna zijn we eventjes erop uitgetrokken naar een mooie vrije plek in de omgeving.
0: Ja. Ik zag op tv ook een mevrouw die zei, ja, ik ga stiekem toch naar de zon kijken. Dacht ik, ja, moet je ook openlijk doen. Is gewoon niet slim.
1: Nee.
0: Dat is iets anders dan, ik ga stiekem door rood licht lopen of zo.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik vond het wel bijzonder, want als je heel even tegen de zon inkijkt, dan zie je al een plek voor de ogen. Dat gaat snel.
0: Een van de plekken waar we waren was Noordpolderzeil. De Rijksuniversiteit was er ook in de persoon van sterrenkundige Theo Jurriëns. Joyce Kranenborg zat eventjes naast hem en sprak met hem.
3: Theo, het hoogtepunt is geweest.
4: Ja.
3: Wat vond je ervan?
4: Ja, het was een mooi feestje. En allemaal blije mensen, iedereen happy. Hartstikke goed.
3: Ja. Was dit wat je ervan verwacht had?
4: Ja, dat weet je nooit. Ik bedoel, één belangrijke randvoorwaarde bij een verduistering is mooi weer. En dat weet je nooit, dat hebben we niet in de hand. Nou ja, het is natuurlijk prachtig weer geweest. Veel enthousiaste mensen. Dus je weet nooit hoe het wordt. Maar het is wel heel mooi.
3: Ja, en er kwam ook nog iets extra's bij natuurlijk.
4: Ja, die mooie bijzon. En die zie je niet zo vaak. En ik heb nog nooit in mijn leven een zonsverduistering tegelijk met een bijzon gezien. Dus...
3: Wat kun je omschrijven? Wat is een bijzon?
4: Een bijzon is een effect in ijskristalletjes in de lucht. Die als het ware het licht weerkaatsen, waardoor je de kleuren van een regenboog krijgt.
3: Ja. Dus kunnen we dan zeggen dat deze zonsverduistering van 2026 nog weer extra bijzonder is?
4: Ja, en hij is bijzonder dankzij al het enthousiasme van de mensen. En deze blijft lang op het netvlies.
3: De dames die er al de hele dag zitten. Het hoogtepunt is voorbij. Hoe was het?
5: Fantastisch. Adembenemend. Bijzonder. Mooi om mee te maken. Sfeervol. Gezellig.
3: Ja. Waren er mensen, hè?
5: Ja, ik hoorde 3000. Ja. Maar dat is toch wel heel veel. Ja,
3: ik heb niet geteld.
5: Maar als je nu ziet hoeveel er al weg zijn. Is ongelooflijk. Dat, we blijven nog mooi even zitten. We kunnen straks in 1 stuk doorfietsen.
3: Gaan jullie ook als laatste weg?
5: Nee. Morgen om 5 uur gaat de wekker weer.
3: Oh nee, nou, dan zou ik maar op zien.
5: Dus dan ga ik naar de deur.
3: Nee, ik ga ook nog even naar José toe. Ja, José zat hier ook als eerste.
6: Vergeel.
3: Genoten.
6: Ja, fantastisch. Fantastisch. Is echt, geen woorden voor.
3: Nee, zo bijzonder. Je bent er echt een beetje sprakeloos van bijna, hè?
6: Dit is heel bijzonder. Dit is echt heel bijzonder. Ja, dat gaan we nooit weer zien. Of we moeten al de wereld overreizen om het ergens te kunnen zien. Maar nee, ik vond het echt ontzettend leuk.
3: Ja.
6: En wat Aranka ook zegt, het is zo gezellig. Zo gemoedelijk allemaal. En ik vond het echt Superleuk.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja.
0: In tijden dat we elkaar soms naar het leven staan, dat we ook een moment hebben dat we met z'n allen samen iets doen. Hartstikke leuk. In Noordwijk overigens was ook iemand die zijn vriendin ten huwelijk vroeg.
1: Oh.
0: Op dit moment. Dat is wel een goed moment, zeg. Dan heb je het goed uitgekozen, toch? Ja.
1: Ja.
0: En ze zei ja, heb ik begrepen.
1: Oké, gelukkig, ja.
0: Ja. We gaan het er straks nog over hebben, hoor, over die zonsverduistering. Ook nog allerlei vallende sterren gezien. Jij, Rob, je had eentje gezien?
2: Jazeker. Ja, ik ben wat vroeger opgestaan vanochtend. 4:15. Dat was ongeveer het hoogtepunt van de Perseidenzwerm, begreep ik.
0: Ja, dus, had je geen bril voor nodig dit keer?
2: Daar had je geen bril voor nodig. Ook gewoon in de achtertuin bekijken. En ik heb er een paar gezien.
0: Oh, nou.
1: Wat een goed idee. Ja,
0: ik zat in de auto, ik heb niks gezien.
2: Volgens mij heb je morgen weer een kans. Dus
1: okay.
2: Heb je niks gezien, dan morgen nacht even kijken.
0: Lekker op 2:00, geen enkel risico. Nee, ben je gek, joh. Het is 12:06, er is de ochtendploeg. Tot 10:00.

0: Working 9 to 5, begin van de werkdag met Dolly Parton.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag naar Camping Boekenschat in Ter Apel. Ronald Hut, goedemorgen.
3: Edwin, goedemorgen.
0: Hebben ze bij jou op de camping ook gekeken gisteren?
3: Nou, ik heb er wel wat mensen over gehoord, ja. Maar je kon bij de camping niet echt alles volledig zien. Dus je moest wel een stukje verderop in het dorp zijn. Maar ik heb het zelf niet gezien, hoor, moet ik zeggen.
0: Nee, had je te druk of vond je gewoon niet zo boeiend?
3: Nou, nee. Maar ach, nee. Ik zie het wel helemaal op televisie, dus ik kijk later wel heen.
0: Ja,
3: ik vond het ook ik vond het wel minder belangrijk, zeg maar.
0: Ja, er zijn belangrijke zaken in de wereld. Maar soms zijn onbelangrijke zaken ook heel fijn, hè?
3: Nou, dat klopt. Wij hadden toevallig nog wat campinggasten die kwamen net binnen. En ja, dan moet je toch daar je energie in maken.
0: Dat gaat door natuurlijk. Dus er komen nu nog steeds mensen binnen. Het is een beetje het eind van de vakantie natuurlijk al.
3: Nou, wat je inderdaad ziet nu, vooral met dit weer, is dat de mensen ook nog een beetje kort komen. Op 3 dagjes, 4 dagjes. Zo van, het is prachtig mooi weer van, oh, we gaan even kamperen. En, ja, we hebben gewoon enorm veel geluk met het weer, zo moet je zien. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is wel waar voor een camping. We hebben natuurlijk, het is droog, hè, maar we hebben een fantastische warme zomer gehad. Misschien wel een beetje te warm.
3: Ja, wij hebben natuurlijk wel een geluk, wij hebben heel groot meer. Hè, dus ik ben ook inderdaad aan het sproeien. En we hebben heel mooi groen gras, ja, dat je de hele dag aan het sproeien bent. Nee, al prima. Dus dit is het meest unieke, al het meest mooie wat wij kunnen hebben bij de camping.
0: Ja,
3: absoluut.
0: Jij bent een hele tevreden campingman deze zomer.
3: Ja, jongen, ik heb gewoon mensen gehad die kwamen van Italië of van Spanje. En die zeiden ook van, jongen, zelfs in de schaduw was nog te warm. Dat was bij ons gewoon perfect. Ja, dan rij je 600 kilometer en dan denk ik bij mezelf van, nee, jongens, kom maar lekker naar Trapel. En hier is het ook mooi weer.
0: Ja, nou ja, en dat mensen het daar nog even zeggen van, het is nu warm deze dagen. Ik pak nog even lekker 3 dagjes. Dat is wel slim eigenlijk, hè?
3: Ja, inderdaad, wat je zei, het loopt aan het eind van het seizoen. We hebben volgende week het hele grote Scepter Apelpolootse
0: Dooi. Oh ja, jaarlijks.
3: En dan is het gras niet meer zichtbaar. Dan is, er komen 2500 mensen.
0: Zo.
3: En ik moet wel proberen dat ik ze allemaal kwijt kan.
0: Zo, dat is dus,
3: bijzonder.
0: En is er dan nog ruimte voor gewone campinggasten?
3: Nou, er zijn wel wat mensen die komen ook, maar wij komen van Sept dat ze nog, ik zeg maar, we zitten vol. En dan hebben ze, ik moet gewoon eerst de spelers de voorrang geven.
0: Ja.
3: En dan, als er dan nog ruimte is, dan kunnen nog wat mensen komen kijken.
0: Ja. Maar dat is een leuke week nog.
3: Wat zeg je?
0: Dat is nog een leuke week in het vooruitzicht.
3: Ja, jongen, dat is prima, dat is prachtig. Joh. Dat is, vanaf volgende week woensdag hebben we gewoon echt een week lang. Zeg een beetje van woensdag tot woensdag is echt een waterpolo-toernooi. En dan is het gewoon volle bak. Ja, dat is echt. Een drukte van hier tot, nou geweldig hoor. Ja. Er komen 13 buitenlandse teams, dus kun je wel voorstellen. Dat
0: hartstikke leuk.
3: Allemaal een plekje een caravan, een tent en alles is ook verhuurd. Dus alles zit gewoon vol.
0: Mooi. Ja, ja. Nou wens ik je veel plezier alvast. Werkdag is weer begonnen.
3: Ja, super.
0: We bellen elkaar binnenkort wel eens weer.
3: Kom gauw.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dag Ronald. Mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: 1965, Billy Stewart en Summertime werd jarenlang ook gebruikt in de Nederlandse top 40 bij de klapper van de week. Ja, eigenlijk Porky en Best, dit van Gershwin. Summertime, gedraaid op een zomerse dag. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de ochtendploeg. Wat gebeurt er buiten Groningen zoal? Nou, de Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met Nederland en een criminele organisatie opgerold in het Spaanse Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn volgens de Spaanse politie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende zou onder meer grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen hebben gesmokkeld via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Spaanse Costa del Sol. De 5 verdachten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog, met 0,5%. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog en ook andersom. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs, maar uit de nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld naar voren, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
2: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd, wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: En de Nederlands voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Hij wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De 46-jarige Spanjaard speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. Als trainer is hij nog een redelijk onbeschreven blad.
3: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nadia de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
1: NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, de eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League. Het Groningse nieuws komt eraan om 6:30. Rob, wat zit erin?
4: Nou, het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Toch hebben zij ook zorgen. Welke hoor je zo?

0: Say You'll Be There. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie voor grote drukte gezorgd. Bij Noordpolderzeil en Lauwersoog verzamelden duizenden mensen zich voor een mooi uitzicht. Het dak van het Forum in Groningen stond zo vol dat al snel niemand meer werd toegelaten. Op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden bij de stad keken ruim 200 mensen naar de zonsverduistering. Omdat de toren van natuurmonumenten gekeurd is voor maximaal 45 mensen, besloot boswachter Bart Swiers in te grijpen. Hij verzocht mensen de toren te verlaten, maar daar gaf lang niet iedereen gehoor aan. Op foto's is te zien dat zowel de trappen als het uitkijkplatform vol stonden met mensen. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Op de N361 bij Lauwersoog heeft de politie ingegrepen bij gevaarlijke verkeerssituaties. Het was daar tijdens de eclipse zo druk dat mensen hun auto's langs de provinciale weg parkeerden en over de weg naar een uitzichtpunt liepen. De politie heeft op de dijk bij Lauwersoog boetes uitgedeeld aan meerdere foutparkeerders. De politie, handhaving en staatsbosbeheer hebben vanwege de drukte tijdelijk het verkeer geregeld. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De zonsverduistering van gisteren was het best te zien door een speciale eclipsbril. Maar niet iedereen hield zich aan dat advies. Zo trof verslaggever Robert Pastoor en Lauwersoog een man uit Zoutkamp die zijn lastkap van zolder had gehaald.
2: Als je hier door kijkt, hij heeft nog twee kansen ook. Het is een enkel glaasje en een dubbel glas.
3: U durft het wel aan?
2: Nou, anders vraag ik iemand die mij mijn auto terugbrengt als je geen ogen meer hebt. Jawel hoor, dit durf ik helemaal wel aan. Als je hier doorkijkt, dan is het blijft er maar zo weinig licht over.
1: Andere mensen die geen eclipsbril hadden zorgden voor projectie van de zon op een vel papier, bijvoorbeeld door een vergiet of een kijkdoos te gebruiken. Het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod zoals elders in het land. Toch houdt akkerbouwer Menko van Zwol uit Spijk zijn hart vast voor zijn tafel aardappelen.
4: En ze moeten nu nog 3 weken groeien, maar dat halen ze gewoon niet. En als er een hittegolf komt, zoals deze week weer voorspeld is, dan hebben ze gewoon alle reserves nodig om bij te zetten. En die zijn er niet. Dus ik denk dat eind van de week heel veel percelen gewoon aan het eind zijn.
1: De droogte leidt tot kleinere aardappelen en dus kortere frieten dan gebruikelijk. Een ander gewas, de ui, heeft het zelfs nog een stuk lastiger dan de aardappel. Bij een stalbrand aan de Scheveweg in Vlagtwedde zijn gisteren aan het eind van de middag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. De eigenaar heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brandweer gaf om 6 uur het zijn brandmeester, maar was nog lang aanwezig voor nabluswerkzaamheden. De schade aan de stal is groot, zegt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
5: Ja, de schuur is compleet afgeschreven, ja. Die is helemaal uitgebrand. Er is niks meer aan te redden, helaas.
1: En aan de Hogeweg in Ter Apel heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed in een akker met stro. Een groot deel van het land is daarbij afgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de akker om het vuur te blussen. Door het droge stro laaide de brand telkens op andere plekken op. En daardoor had de brandweer moeite om het vuur te blussen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen ons lopend vuur van gisteren over het beeld van Lenin in Oost-Groningen. Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in, was de stelling in het lopend vuur. Door het weer met Gert Voerman en atlete Jorinde van Klinken. Zij plaatsen zich gisteren eenvoudig voor de EK-finale bij het discuswerpen.
8: Goedemorgen Edwin.
9: Goedemorgen Edwin.

0: zijn claim to fame. En de serie Neighbours natuurlijk. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: Lopend vuur.
0: Discussie in de Oldamster politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lenin. De beeld staat nu bij de voorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne in Oostwold. En daarna moet hij naar het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. Nou, het CDA is daar niet zo blij mee. Die zegt, waarom zou je een massamoordenaar dan verbinden met de Graanrepubliek? Maar de VCP zegt ja, maar je moet het zien in de context ervan. We hebben die discussie gisteren ook gehad. In ons loopt het vuur met de stelling... na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Maar dat hebben we allemaal binnengekregen, Daphne.
2: Henk die zegt druktemakers, een paar weken en hij staat weer in Tjuchem. Toen hij daar stond, toen zei ook niemand er iets over.
0: Hij staat er inderdaad natuurlijk al heel erg lang. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Henk Hoop heeft hem hier ooit naartoe gehaald. Toen hebben we die discussie daarover niet gevoerd.
2: Nee, precies.
0: Dus, nee, tenminste, ik kan me dat niet heugen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar goed, het is nooit te laat om een discussie te voeren.
2: Nee, tuurlijk. Bart die zegt, schei uit jongens, geschiedenis is geschiedenis... en het communisme hoort bij Groningen, net als Lenin en Marx. Koos die vindt, als het een normale grootte had, dan was het geen probleem. Maar dit enorme gevaar valt in Nederland volledig uit de toon... en hoeft wat mij betreft ook niet zo opvallend in het landschap te staan.
0: Zet je naast twee windmolens, valt er niet meer op.
2: Nee, goed punt, goed punt. Peter die zegt, nee, zo'n beeld moet niet in de opslag. Openbaar laten staan ergens in het Oldambt. Je gaat het lied De Graanrepubliek van Alex Vusseling ook niet verbieden... omdat hij begint met Stalin en Lenin.
0: Zwaar, ja.
2: Ja, Angela die zegt, nou, we kunnen het ook gewoon omsmelten... dan brengt het nog wat geld op.
0: Ja.
2: Ja. Ook weer zonde. Frans die zegt mooi laten staan. En Barbara die zegt nog achtertuin, achtertuin. Ja, geen propaganda, maar deel van de geschiedenis van de Graanrepubliek. Mensen maken zich druk op, zonder de feiten te kennen.
0: Ja. Alex Visser zat gistermiddag trouwens nog bij Nieuwien tussen de middag. Om hierover te praten, leuk. Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Dank voor je mening, dank voor je stem. Uiteindelijk was 48% van de stemmers het eens met de stelling.

0: Ze heeft tegenwoordig een dikke verkerings met de voormalige premier van Canada, Justin Trudeau. Deze Katy Perry en Chain to the Rhythm. Het is bijna 7:15. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Het is nu nog eigenlijk best frisjes buiten. Wanneer gaat de temperatuur stijgen?
1: Ja, dat begint rond deze tijd. Hè. Vlak voor zonsondergang zie je vaak de minima. Nou, ik zag bijvoorbeeld Noordhoorn, die had 12,1. Wagenborgen, die had 14,1. Logensoog, 15,6. Een beetje de hoogste die ik gezien heb. Dus temperatuur is op pakweg tussen 14 en 16 graden. 12 en 16 graden precies te zijn. En rond deze tijd, ja, de zon is nog net opgekomen, gaat die temperatuur oplopen. En we krijgen een hele warme dag, een tropische dag. Het is vandaag droog. Het is vandaag zonnig en temperaturen zo in het uiterste noordwesten, echt langs de kust, 30, 31 graden. Maar dan loopt hij al snel verder op. Wel, 30, 31 graden is ook al hoog. Maar dan loopt hij sneller op tot pakweg 34 graden in het zuidoosten van de provincie, op diverse plekken. Met een zwakke tot matige oostelijke richting, de wind. Maar ik moet er wel eens bij zeggen, de zogenaamde hittekracht is 6. Dat is niet zo heel erg hoog. Dat is een redelijke belasting. En dat komt omdat die lucht droog is. Als je teruggaat naar eind juni, toen hadden we ook een beetje vergelijkbare temperatuur, net nog iets warmer. Maar vooruit, toen lag die hittekracht bijna op 10. En toen was de lucht heel erg vochtig. Dus het is wel warm, maar droge lucht.
0: En morgen net zo'n dag?
1: Morgen is vandaag, vanavond nog lang zonnig en warm, rond zonsondergang. Ik dacht rond de klok van iets voor 9 uit mijn hoofd. Dan zit die temperatuur rond de 25 graden. Nou, vannacht vergelijkbare temperatuur, misschien een 1 of 2 graden warmer, maar min of meer toch wel vergelijkbaar. En morgen tropisch warm met temperaturen van 32 graden in het uiterste noordwesten. En dan kan het misschien wel regionaal 35 graden worden in het zuidoosten van de provincie. Met volop zon. De wind die zwakt op matig uit de zuidelijke richting, maar gaat in de loop van de dag naar een westelijke richting. En dat heeft te maken met wat koelere lucht wat het opkomst is.
0: Dankjewel, Gert.

0: een tropische dag. Dus hebben we de bak met tropische plaatjes opengetrokken vandaag. Louis Fonsi, Demi Lovato, Échame la Culpa. We gaan naar het EK Atletiek in Birmingham. Daar heeft atleet Jorinde van Klinken slechts één poging nodig gehad om zich te plaatsen voor de finale bij discuswerpen. De eerste worp van de atleten van Groningen Atletiek was gelijk voldoende voor plaatsing voor de finale.
1: Ja, één hengen klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top.
2: Voelt het?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen, dus dat komt denk ik echt wel helemaal goed.
2: Bij kogel een persoonlijk record, zegt dat iets? Zegt dat iets over je vorm? Of zegt dat niks over je discusvorm?
1: Nee, dat zegt zeker wat over je vorm. Het is een fysieke sport, dus hoe je fysiek in vorm bent maakt in elk onderdeel uit. Dus als je met kogel goed bent, betekent dat dat je fysieke capaciteit gewoon groot is. En dat kan je er met discus ook uithalen. Maar dat is niet alleen afhankelijk daarvan, dus je moet je techniek ook op orde hebben. Dat is nu hetgene wat nog een beetje achterblijft. Ik zit dus nog een beetje in die kogelpatronen. Maar ja, dat betekent wel dat het erin zit. En ik ga er echt vanuit dat we dat er zeker uit gaan halen.
2: Nou, mocht je op kogel, moet je op discus. Je hebt 70 meter gegooid dit jaar. Dat weet ook iedereen. Je komt hier als favoriet, daar loop je ook niet voor weg. Wat voor gevoel gaat dat geven in de finale?
1: Ik weet natuurlijk wat ik kan. En dat probeer ik hier gewoon te laten zien. En niemand heeft de wedstrijd van tevoren gewonnen of verloren. Dus zo probeer ik erin te gaan. En ik weet dat ik hele goede papieren heb. Maar het belangrijkste is dat ik weet wat ik kan. En dat we dat er echt uit proberen te halen.
0: Atlete Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek. Ze heeft de beste papieren. Dus morgenavond. Ze is namelijk het favoriet voor het goud in Birmingham.

0: Christopher Cross in de ochtendploeg en alright. Ik zat een beetje te grasduinen in ons archief van deze dag. Het is 13 augustus. Hoe tijden veranderen. Vandaag in 1998, dat is dus nog helemaal niet zo gekke lang geleden. Dat is 28 jaar geleden, was de gemeente Groningen de eerste gemeente die inschrijvingen en verhuismeldingen via e-mail accepteerde.
1: Wow.
0: Daarvoor moest je bellen of er naartoe.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt nu niet meer accepteerd.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is echt via de mail.
1: Ja.
0: Dat is 28 jaar geleden. Ik kan nagaan hoe snel dat gaat in de tijd.
1: Echt, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, bijzonder. Ja, ja. Ja.
0: 13 augustus vandaag, straks na 7 uur, een bijzonder verhaal over iemand die de loterij heeft gewonnen, maar het lot niet meer heeft. En ze kan hem nog winnen, die loterij, maar het lot moet het een beetje bepalen. Aan het eind van het jaar weten we meer. Ik vertel je er straks meer over. Nu

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws dan, met Rob de Vries.
6: De zonsverduistering heeft op meerdere plekken in de provincie tot grote drukte geleid. Op de N361 bij Lauwersoog beboette de politie meerdere foutparkeerders. Natuurmonumenten grepen in op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Daar keken ruim 200 mensen naar de zonsverduistering, terwijl de toren maar is gekeurd voor maximaal 45 mensen. Ook in Noordpolderzeil waren er duizenden mensen, onder wie sterrenkundige Theo Jurjens, die naast de eclips ook nog een extraatje zag.
7: Ja, die mooie bijzon. En die zie je niet zo vaak. En ik heb nog nooit in mijn leven een zonsverduistering tegelijk met een bijzon gezien.
6: Door ijskristallen lijkt het dan alsof er een tweede zon te zien is. En het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. De prijzen stijgen. Onze provincie heeft minder last van de droogte dan andere delen van het land. En bovendien geldt hier geen beregeningsverbod. Akkerbouwer Menko van Zwolle in Spijk is dan ook blij met zijn beregeningsmachine.
8: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden en dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even langs de prikklok. Zo, je bent er officieel bij. Zometeen katten, snelle auto's in het nieuws en een winnend lot in de kliko. En nu Roxette.
18: Radio Noord.
19: Goedemorgen.

0: Roxette en Fading Like a Flower in de ochtendploeg op wat een warme dag gaat worden. De temperatuur loopt langzaam op van best frisjes in de nacht.
1: Ja.
0: Goed om te slapen naar vandaag. Nou, pak een beet. 33 graden, 34 graden langs de kust. Ietsje koeler, graad of 30. En de zon is er volop bij. En dan pakken we een carbonpapiertje, die leggen we ertussen. En dan hebben we morgen nog zo'n warme tropische dag voor de boeg. Het gebeurt wel eens dat het treinverkeer stil ligt. Dat heeft dan vaak te maken met een ongeval of een storing. Op 24 juli, misschien weet je het nog, lag het treinverkeer tussen Meppel en Groningen ook stil. Had een hele bijzondere andere reden. Er liepen namelijk katten langs het spoor. De treinmachinist Jos van der Veen zette de trein toen maar stil, want hij zag het gebeuren.
2: Als machinist zijn, als je heel vaak ergens rijdt, dan vallen je dingen op die normaal gesproken er niet thuis horen. En zo ook in dit geval. En ik zag drie zwarte gedaantes heen en weer gaan, waarvan twee kleintjes.
0: Ja, twee kittens en een kat. Nou, die werden naar Meppel gebracht, naar het dierenasiel. Via de dierenambulance uit Meppel naar het asiel in Bijlen, zo is het. En toen zei hij er al bij, nou ja, mochten ze niet gechipt zijn, wil ik ze eventueel wel adopteren. Nou, dat is nu gebeurd. Eén van de kittens is door de treinmachinist Jos van der Veen opgehaald.
2: Nou, ik ben sowieso een kattenmens. En wij thuis hebben sowieso al meerdere poezen en een kater lopen. In totaal lopen er al 6 bij ons op de boerderij. En ik dacht, nou, 1 of 2 meer of minder mag voor mij wel.
0: Ja, steenkool, zo heet hij. Tanji in het Koreaans. Want daar is zijn dochter net van terug. Tanji de kitten. Hij heeft trouwens gezegd, ik heb nog meer zien rondlopen daar.
1: Ja.
0: Ja, en eventueel haalt hij die ook op. En die wil hij ook wel houden. Dus dan moet je hem niet in een boom laten gaan. Want ook in Drenthe, in Veenhuizen, zit een kat in een boom. En de brandweer is al meerdere keren er naartoe gegaan, melden onze collega's van het Drenthe, om die kat eruit te halen. Gisteren ook nog met ladder, vangdoek. En elke keer als de brandweer vlakbij is bij die kat, dan kruipt hij net een beetje hoger. Ja, hij oogt er wat verzwakt, maar wil de boom niet uit. 3 dagen lang zit de kat er al. En de kat uit de boom kijken lukt dus ook niet in dit geval.
1: Helaas.
0: Ja, we blijven nog even bij onze buren. Er gebeurt toch een hoop in de katlijn van het nieuws, zullen we maar zeggen. Want de eigenaar van een gestolen Mercedes in Valthermond loopt via Facebook €20.000 uit voor de gouden tip. Die leidt naar de daders. Noah Moes heet, die is 25. Had zijn auto pas 4 dagen. En toen werd hij gestolen, deze zwarte Mercedes, in de nacht. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen of vrouwen door de straat lopen naar de oprit toe en binnen een minuut met de wagen wegrijden.
1: Hè?
0: Dat is heel snel, hè?
1: Ja.
0: Vermoeden is dat ze een wat signaal voor de zendersleutel hebben weten te onderscheppen en zo er vandoor zijn gegaan. Maar dat is echt wel ongelooflijk, dat je dus binnen een minuut met een dure auto er vandoor kan gaan. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt middels de beloning, €20.000 is een hoop geld, de auto terug te vinden.
3: Jeetje, wat een extra dure auto dan.
0: Dan heb je als
3: diefstal wordt natuurlijk wel vergoed door de verzekering. Maar ja, goed, €20.000 eventjes uit neertellen.
0: Zo.
3: Naast de aanschafprijs van die auto.
0: Voor iemand van 25, dan heeft hij het ergens in het leven goed gedaan.
3: Nou,
0: zou je kunnen zeggen.
3: Misschien heel veel Eclipse-brilletjes verkocht.
0: Oh ja, dat hadden we het vanochtend over. Rob, die heeft al vorig jaar een Eclipse-bril besteld. Het is echt super slim van hem. Maar dacht hij achteraf, ik had er 10.000 moeten bestellen. Dat had ik ze allemaal kunnen verkopen.
3: Dan was ik heel rijk geweest.
0: Nou ja, over rijk gesproken. Dit is een heel verdrietig verhaal. Dat gaat over een mevrouw uit Engeland. Kath Main. Die had een lot. Haar moeder had het voor haar gekocht. Met de cijfers 8, 10, 26, 30, 35 en 42. Want dat vult ze namelijk altijd in. Nou ja, toen was de trekking. Ze gingen naar de winkel toe om te controleren. Winkeleigenaar zei, nee, niks gewonnen. En het biljet is in de prullenbak gegooid. Maar toen lag ze een paar dagen later in de krant dat het jackpot in de winkel was gevallen waar zij haar lot vandaan haalt. Met haar cijfercombinatie.
3: Oh.
0: Ja. Maar ja, het lot is inmiddels met de vuilnisman mee. Oh, heel verdrietig. En omdat er een verbouwing is, stond de bewakingscamera uit. Dus is ook geen bewijs dat die moeder daar binnen is geweest. Het is wel te zien op beelden van de kapperszaak. Daar zie je de moeder met het lot wel naar binnen lopen. Maar dat is toch niet voldoende bewijs voor de loterij, zeg maar. Wat er nu gebeurd is. Als voor donderdag 3 december niemand zich meldt met het winnende lot, dan gaat het geld alsnog naar deze mevrouw.
1: Ah.
3: Nou.
0: Die zegt misselijk te zijn van de spanning. Ah.
1: Nou, dan moet je nog even.
0: Ah, nou. Moet je een half jaar in spanning, ga ik dat geld krijgen? Hoeveel geld? Heel veel geld. Miljoenen. 14 miljoen.
1: Oh.
0: Ah. Wat een verhaal, hè? Je hoorde dit.

0: Een Duitse band in de jaren 90. Mr. President en Coco Jumbo.
1: Lopend vuur.
0: Misschien een beetje dekken in het onderwerp. Ach, dat kan best. Dit is voor de mensen die wel eens gaan vliegen. En wel een stukje verder vliegen. Nou, dan krijg je onderweg wat in het vliegtuig. Althans, vroeger was dat zeker zo. Er zijn steeds meer maatschappijen die dat al niet meer doen. Zeker de vakantiecharters niet. Maar KLM deed het nog wel. Een gratis broodje kaas kreeg je altijd op de Europese vluchten van KLM. En ga je intercontinentaal, wat ik overigens nog nooit gedaan heb, dan krijg je geloof ik veel meer. Dan krijg je ook gewoon echt eten en zo. Maar goed, KLM volgt daarmee andere luchtvaartmaatschappijen die de afgelopen jaren stopten met een gratis snack aan boord. Ze stappen over op betaalde snacks en maaltijden, want, zo zegt KLM, de klant wil dat graag. Daarvoor, ja, zo wordt het, okay. Wordt het altijd verkocht. Het aanbod wordt wel uitgebreid. Dat is net als met de zegeltjes bij zo'n grote supermarkt. Dit is nu ook, hè, dat kun je langer sparen, omdat de klant het wil.
2: Ja,
0: nou, het broodje kaas verdwijnt. De stroopwafel blijft wel gratis overigens. Net als koffie, thee, water. Maar al het andere, daar moet je voor gaan betalen. Ja, wat vinden we daarvan? Nou, mooi onderwerp voor ons lopend vuur. Met de stelling, een snack hoort erbij in het vliegtuig.
3: Ja, ik had dat laatst eigenlijk pas voor het eerst. Want toen vloog ik naar Kenia. Oh ja, dus dan ben je wat langer onderweg. Dus
0: maar dan krijg je toch een maaltijd, of niet? Of ook niet?
3: Ja, dan krijg je ook een maaltijd. Ja, ja. Zeker. En naar Zweden trouwens ook inderdaad die snack. Maar ja, meestal neem ik zelf ook wel wat mee. Dus ik heb er eigenlijk niet zoveel behoefte aan ook.
0: Ik heb wel eens op, want ik vlieg niet zo super vaak, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar we zijn vorig jaar naar Creta geweest en zo. En dat is 3 uur, geloof ik. Ja. Zorg je gewoon zelf dat je wat in de tas hebt.
3: Ja, precies.
0: En een flesje water naar de douane. Maar ik heb wel eens even op die kaart gekeken wat je daar betaalt voor een snack.
3: Ja.
0: Een simpele oplossoep, zou ik maar zeggen. Daar je zo 6, 7 euro voor. Hè?
2: Oh ja.
0: Voor 45 cent. In de, of zo'n zakje noedels. Ook 6, 7 euro. Die koop je ook voor een paar cent. Ja,
3: en dat kan je best zelf meenemen. En dan gewoon heet water erdoorheen laten
0: gooien. Ja, maar om de waterkoker nog mee te nemen in het vliegtuig.
3: Nee, maar je kan gewoon...
0: Nee, dan krijg je ook niet meer naar zo'n charter. Dan krijg je helemaal niks.
3: Eeuw.
0: Nee, nou, heet water moet je ook gewoon een paar euro voor betalen. Ja. Wat vind jij, Rob?
2: Ja, weet je, het is fijn dat je wat kunt kopen in het vliegtuig. Maar het hoeft er niet gratis bij, vind ik. En dit doen ze natuurlijk ook om die ticketprijs een beetje laag te houden. KLM geldt natuurlijk zeker op die continentale vlucht als een dure maatschappij. Ja, wil je de concurrentie een beetje volhouden, dan moet je die ticketprijzen natuurlijk verlagen.
0: Wij noteren voor jou oneens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Reageer, vinden we leuk. En ook vertel even wat je hebt gekregen als je een keer gevlogen hebt. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Een kleine meerderheid is voor op dit moment 55% zegt eens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. De Groningse handbalster Lois Abbing is jarig. Ze is net gestopt met handbal.
2: Ja.
0: 34 jaar vandaag. Bettine Vriesekoop. Er was een tijd dat zij Nederlands trots in de tafeltenniswereld was. Tussen alle Chinese geweld in pakte zij gewoon allerlei titels. 65 geworden vandaag. Jurgen Rijman, de cabaretier en tv-presentator. 60 jaar geworden vandaag. Maxime Hartman, bekend van het woord... Niet?
3: Nee, sorry.
0: Mand.
3: Ach ja.
0: Het filmpje dat hij... Dat, korter omschrijven. Man. Ja, dat is Maxime Hartman. Hij is 63 geworden. En de man die dit bedacht... De Pin-Up Club. Hij bedacht ook klasgenoten. Bijvoorbeeld Jeff Rademaker, 6-jarig. Hij wordt 77 vandaag. En het is de verjaardag van James Morrison. Hij viert vandaag zijn 42e verjaardag.

0: jarige James Morrison met Nelly Furtado. En Broken String zometeen om 19:30, dus over een paar minuutjes. Het Groningse nieuws, wat zit erin, Rob?
1: Een hardleerse fietsendief.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie tot grote drukte geleid en ook tot ingrijpen. Het dak van het Forum Groningen stond al snel zo vol dat niemand meer werd toegelaten. Op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden bij de stad keken ruim 200 mensen naar de eclips. Omdat de toren van natuurmonumenten gekeurd is voor maximaal 45 mensen, besloot boswachter Bart Swiers in te grijpen. Hij verzocht mensen de toren te verlaten, maar er gaf lang niet iedereen gehoor aan. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Op de N361 bij Lauwersoog greep de politie in bij gevaarlijke verkeerssituaties. Het was daar tijdens de eclips zo druk dat mensen hun auto's langs de provinciale weg parkeerden en over de weg naar een uitzichtpunt liepen. De politie deelde boetes uit aan meerdere foutparkeerders. In Lauwersoog meldden meerdere mensen. Ook regelde de politie handhaving en staatsbosbeheer tijdelijk het verkeer. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Ook op de dijk in Noordpolderzijl was het druk. Daar verzamelden vele honderden mensen zich voor een mooi uitzicht. Deze twee vrouwen bijvoorbeeld, die stonden er al vroeg en hebben genoten van de eclips.
8: Fantastisch. Adembenemend, bijzonder. Mooi om mee te maken, sfeervol, gezellig.
9: Nou, ja, geen woorden voor. Het is echt heel bijzonder. Ja, dat gaan we nooit weer zien. Of we moeten al de wereld overreizen om het ergens te kunnen zien. Maar nee, ik vond het echt ontzettend leuk.
1: Bij een stalbrand aan de Scheverweg in Vlagtwedde zijn gistermiddag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden tientallen koeien. De eigenaar van de stal heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brand had veel impact op de boerenfamilie, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
10: Het is een familiebedrijf en natuurlijk is dat heel heftig. Ja, dat je bedrijf hier in vlammen opgaat, dat is natuurlijk vreselijk.
1: De brandweer gaf om 6 uur het sein brandmeester, maar was nog lang aanwezig om stroobalen uit te laten branden. De koeien die de brand hebben overleefd zijn naar een veilige plek gebracht. Een man uit Wildervank bij wie de politie 10 gestolen fietsen vond, blijkt vorig jaar ook al opgepakt te zijn. Hij werd vorige zomer aangehouden voor fietsendiefstallen rond zwemplassen het Gasselterveld en het Nijenhemelriek, meldt de RTV Drenthe. De politie kon destijds meer dan 15 dure fietsen aan de eigenaren teruggeven. Dit jaar kwamen er in korte tijd 4 aangiften binnen voor fietsendiefstal in hetzelfde gebied. Bij een inval vond de politie vervolgens 10 gestolen fietsen in zijn schuur in Wildervank. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. Een conflict tussen de gemeente Groningen en de eigenaresse van een woonschip gaat naar de Raad van State. De gemeente wil een 17 meter hoge mast laten controleren op veiligheid. Daarvoor moet het schip de binnenstad uit. De bewoonster is bang dat ze haar ligplaats dan kwijtraakt. De gemeente wil de vrouw nu dwingen. De Raad van State beslist binnen enkele weken of dat mag. En na jaren van pech konden de draverijen in Eenrum gisteren eindelijk weer eens doorgaan. De voorgaande 3 edities liepen uit op teleurstellingen door hitte, regenval en een ongeluk. Bestuurslid Erik de Haan was dan ook erg blij dat het deze keer wel goed verliep.
11: Nou, ik word al gelukkig van de belangstelling. Het is natuurlijk prachtig weer, beter ken uit. Nooit te warm, maar wel zonnig. Mensen zijn vrolijk, zonnebrilletje op. Kom hier voor een drankje en een gokje. En de piqueurs zijn tot nu toe ook tevreden. Boon ligt er gauw bij. Dus ja, ik ken eigenlijk nooit veel meer wensen.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, het kan een prima jaar worden voor de Groningse aardappelboeren. Onze provincie heeft namelijk minder last van de droogte dan elders in het land. Slechter gaat het met de ui. Je hoort er zo meer over.

0: tropische muziek vandaag op een tropische dag. Teaspoon en Summer Love. Nou, het kan je niet ontgaan zijn. Het is een gorddroge en hete zomer. En dat is ook te zien op het land. Gewassen zien er niet helemaal fris meer uit. En beregeningsmachines draaien overuren. Zoals bij aardappelboer Menko van Zwol. Verslaggever Eva Hulsje ging bij hem langs.
1: Menko van Zwol, boer in Spijk. We staan naast de beregeningsmachine over de aardappelen. Is dit de redding?
2: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden. En dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
1: Tja, die is niet voorspeld.
2: Nu nog niet, maar we houden altijd hoop.
1: Maar even zonder gekheid. We mogen hier beregenen in Groningen. Jullie mogen hier beregenen in Groningen. Dat mag elders in het land niet. Ja, zonder deze machine was het denk ik al snel klaar geweest.
2: Ja, dan waren het hele kleine aardappeltjes geworden dit jaar. Want best wel veel gewassen liggen nu al plat. Wij kunnen 2/3 van onze boerderijen ongeveer goed beregenen. Die gewassen die blijven oké, maar de hoeken die we niet mee kunnen nemen, die zijn helemaal geel en zijn al afgestorven.
1: En wat houdt dat in? Krijg je daar helemaal geen oogst van?
2: Nou, dat is al heel klein spul. De helft, denk ik. Misschien de helft als we geluk hebben.
1: Nou, was vorig jaar een ontzettend goed jaar qua oogst. Maar door dat enorme aanbod weer een rampzalig jaar qua prijs. Zou dit jaar niet eens andersom kunnen worden?
2: Dit zijn wel twee extreme jaren achter elkaar. Want nu is er gewoon tekort en dan gaan de prijzen weer in de lift.
1: Zien we dat ook al?
2: Ja, het stijgt nu heel hard. Het zijn een aantal centen per week gaat het omhoog. En dat is ook nodig, want we moeten uit een heel diep dal komen van vorig jaar. Dus nee, ik hoop dat dit jaar inderdaad financieel beter wordt als vorig jaar.
1: Maar zou het dan ook zo kunnen zijn, ja, dat je misschien wel met leden ogen naar je oogst kijkt, maar aan de andere kant denkt, ach, financieel is het misschien zo slecht nog niet?
2: Nee, nou, dat is de hoop inderdaad. Dat moet eerst nog geoogst worden. Andere boeren zeggen ook, ja, het regen komt 1 keer per jaar. Dus nu hebben we straks een gewas wat dan oké is, of we hebben de helft van de oogst. Maar als we straks in 1 keer een hele natte herfst krijgen en alles blijven zitten, dan zit je weer. Dus nou, boeren zijn altijd wat voorzichtiger. Als het straks echt in de schuur zit, achter de planken, zeggen ze, dan kunnen we pas de balans opmaken met wat het wordt.
1: Zullen we nog even naar het gewas lopen? Want ja, ik ben natuurlijk een leek, maar als ik hier zo kijk, ook aan de randen waar de beregeningsmachine misschien niet helemaal komt, ziet er niet heel slecht uit.
2: Nee, de planten zijn nu nog wel groen. Maar dit zijn tafelaardappelen. En die moeten dus eigenlijk in augustus de meeste kilo's groeien. Dus de meeste groei qua productie is in augustus. Maar ze zijn nu al op retour. Dus dat betekent dat ze eigenlijk, ze moeten nu nog 3 weken groeien, maar dat halen ze gewoon niet. En als er een hittegolf komt, zoals deze week weer voorspeld is, dan hebben ze gewoon alle reserves nodig om bij te zetten. En die zijn er niet. Dus ik denk dat eind van de week heel veel percelen gewoon aan het eind zijn.
0: Menko van Zwol, boer in Spijk. Als consument merken we overigens niet zoveel van de prijsschommelingen is de verwachting. Wel zullen de frietjes dit jaar korter zijn, doordat de aardappelen niet zo goed zijn gegroeid. En zometeen hier het weer met Gert Voerman. En we gaan nog even nagenieten van de zonsverduistering van gisteravond. Nou, Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: Bronson, Amy Winehouse en Valerie. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: We maken ons op voor twee puffdagen, denk ik.
1: Ja, echt tropische temperaturen vandaag, hoor. De zon doet zijn werk al. Winsum als minimum 13,9, zit nu op 14,9. Delfzijl 16,1, zat als minimum, zit nu op 17,1. En uiteindelijk vanmiddag op veel plaatsen zo'n 30 tot 31 graden. In het Zuidoosten zelfs zo'n 33 graden. Tropische temperaturen. Maar er zit wel een positieve kant dan in die zin dat de lucht erg droog is. En dat betekent dus dat die zogenaamde hittekracht vandaag op 6 zit. Dat is een matige belasting, want door die droge lucht kun je je warmte vrij snel kwijt. En dat betekent dus dat het wel tamelijk, ja, toch redelijk te doen is. Ik zeg het voorzichtig, want ik weet dat er heel verschillend over gedacht wordt.
0: En morgen net zo dan? Ook goed te doen? Of is het dan een beetje anders?
1: Morgen min of meer hetzelfde. Dat wil zeggen, die temperatuur gaat morgen wel wat hoger uitvallen. Zo'n 4 tot 35 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten, vlak langs de kust, die dan om 33 graden. De hittekracht van 7, dat is toch een redelijke belasting. Maar niet de 8 van tot 9 die we eind juni zagen. En vandaag een zwakke tot matige oostwind. Morgen eerst een zwakke tot matige zuidelijke wind. Maar in de loop van de dag gaat hij naar het westen toe. En dat heeft te maken met frissere lucht die eraan komt. En dan gaan we zaterdag al merken. Ik denk dat zaterdag de temperaturen tussen de 22 en 26 graden zitten. Dus kans op een regen- of onweersbui. Ik moet wel zeggen dat die temperatuurverwachting nog een beetje onzeker is. Maar zondag gaat hij verder naar omlaag. En dan zit je rond normaal met 22 tot 23 graden. En dan is het weer droog weer met zonnige perioden.
0: Dankjewel. Tot de volgende. En nog even terug naar gisteravond. Die spectaculaire zonsverduistering. Niet iedereen kon meer aan een eclipsbril komen. Nou, dat was geen probleem voor een man uit Zoutkamp. Net als 27 jaar geleden gebruikte hij iets heel anders om veilig naar een natuurverschijnsel te kijken. Zag verslaggever Robert Pastoor in Lauwersoog.
2: En deze meneer uit Zoutkamp ligt hier ook heerlijk nu nog een boekje te lezen. Ja, in alle rust. Wat verwacht u ervan?
3: Nou, wel een spektakel.
2: Spektakel?
3: Nou ja, om dat te zien wel. Dit is de laatste keer dat ik gezien heb was in 1999. En zo was het volgens mij een helemaal of volledige verduistering. En toen zaten we op, het was een charterschipper, en toen zaten we midden op de Eems.
2: Toen zat u zelf dus op het water?
3: Ja.
2: En hoe was dat, om dat te zien?
3: Ja.
2: Maakt dat een verschil? Want er gaan nu ook veel mensen op die boot.
3: Ja, nee, met eigenlijk geen verschil. Het gaat mij vooral erom dat je een horizon hebt. En toen was het helemaal toevallig. En we hadden ook niks om te zien. Vandaar dat toen, als je schipper bent, heb je altijd gereedschap bij je. En toen hadden we het lastkap.

0: glaasje en een dubbelglas.
1: U durft het wel aan?
0: Nou, anders vraag ik iemand die mij mijn auto terugbrengt als ik geen ogen meer heb. Jawel hoor, dit durf ik helemaal wel aan. Als je hier doorkijkt, dan is het zo'n, blijft er maar zo weinig licht over. Dus, nou ja, dat zeg ik, hoe lang is geleden? 27 jaar geleden. Nou, daar hebben we toen overleefd. Alleen toen moesten we met elkaar door de lastkap kijken. En nu heb ik hem helemaal voor me alleen.
2: Ja, het publiek kwam overigens niet alleen uit de directe omgeving. Robert Pastoor trof ook mensen uit België.
1: Wat ziet u?
3: Er is al een klein stukje uit de zon. Ja, het begint denk ik, ja.
1: Het is begonnen?
3: Dus, ik denk het wel, ja. Net een klein stukje langs de rechterkant.
1: Hoor ik iets Belgisch, klopt dat?
3: Ja, we zijn op vakantie hier.
1: En wat dacht u toen u hoorde dat dit in uw vakantie ging vallen, deze zonsverduistering?
3: Om eerlijk te zijn waren we het totaal vergeten. Maar plots bij het opzoeken van wat er te doen was in de buurt, toen zagen we op het activiteitencentrum Lauwersoog dat daar eclipsbrilletjes te vinden waren. Dus,
1: ze waren er ook nog?
3: Nee, we zijn gaan kijken en toen waren ze uitverkocht. Maar dan had mijn man nog wat verder opzoekwerk gedaan en blijkbaar konden we ze hier nog vinden en we hebben er nog twee kunnen scoren, dus we zijn blij.
1: Ja. Wat vindt u van het fenomeen? Houdt u zich ermee bezig of is het echt eigenlijk puur toeval dat u hier, dat dit nu allemaal zo samenkomt voor u?
3: Voor mij is het toeval, maar ik herinner mij wel nog toen ik klein was. Ik heb het al eens meegemaakt. Ik denk dat dat 99 was. Ik was toen 14 jaar oud. Het is mij wel bijgebleven, dus ik wou het ook zeker aan mijn dochter. Ja, ik wou de ervaring ook wel
1: laten zien. En hoe vind jij dit om dit te zien? Nu dat het eerste hapje is uit die zon.
4: Ik vind dat heel leuk, want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ja, het is wel een uitzondering.
1: Het gaat weer heel lang duren. Maar ik schat die kans in dat jij het toch nog wel weer een keer gaat zien.
4: Ja, tuurlijk. Ja,
1: tuurlijk, zo is het maar net.
2: Jawel. Robert Pastoor in de haven van Lauwersoog. En straks na achter meer over de eclips. Want in Spanje werd ook gekeken door Grunnigers. En die wil ik straks even.

0: Edwin Jongerijk en oh, Julia.
1: Lopend vuur.
0: Ga even de lucht in, want KLM stopt met de gratis broodjes kaas in de vluchten. Een stroopwafel kunnen we wel krijgen. Ja. Maar andere dingen niet. En er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die dat al lang niet meer doen, waar het vroeger toch eigenlijk wel heel normaal was. Een snack hoort erbij en het vliegtuig is ons lopend vuur. We zijn binnengekomen, Daphne.
2: Ja, Gea vertelt, ik weet eigenlijk niet beter dan dat je alles moet betalen bij de maatschappij waar zij altijd mee vloog. Dus zij nam gewoon eten mee en ging op de plaats van bestemming wat eten. En Wiebe vraagt zich af, ja, wat mis je nou eigenlijk? Dat vliegtuig eten is toch meestal maar zo. Je hebt daarboven geen andere keus, maar anders.
0: Ja. Misschien ook wel weer waar. Ja. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Praat met ons mee. Apples even, wat eet jij onderweg? Hoe doe jij dat als je gaat vliegen? Een snack hoort erbij in het vliegtuig. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 51% van de stemmers is het eens met de stelling. Ochtendploeg op donderdag met straks na 8 uur onder andere ons spelletje Wel is dat, waarin je een weerstation kunt winnen. En nu de

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
13: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
12: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
14: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
15: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
14: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
12: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
17: De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie tot grote drukte en ook tot ingrijpen geleid. Op de N361 bij Lauwersoog werden meerdere foutparkeerders beboet. Natuurmonumenten greep in op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden bij de stad. Daar keken ruim 200 mensen naar de zonsverduistering, terwijl de toren maar gekeurd is voor maximaal 45 mensen. Ook op de dijk in Noordpolderzijl stonden honderden mensen, onder wie sterrenkundige Theo Jurjens. Ondanks dat hij overal ter wereld al zonsverduisteringen heeft gezien, genoot hij van de gedeeltelijke eclips in Groningen.
18: Ja, het was een mooi feestje. En allemaal blije mensen, iedereen happy. Dus hartstikke goed.
17: En Jara van Kalmthout, die is opgegroeid in Vlagtwedde, heeft gisteravond met de Nederlandse estafettezwemsters de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. De tijd die de Nederlandse zwemmers neerzetten was iets boven het Europees record van Oranje uit 2009. Meer daarover straks om 8:30.
19: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
23: Radio Noord. De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, heb je ook zo genoten van de zonsverduistering? Goed te zien hier en nog beter in Spanje. Twee Groningers in Spanje, bel ik daar.

0: En zomerse muziek op een tropische dag. Cruel Summer. Gistermorgen op dit tijdstip belde ik met Spanje, omdat dat de plek is waar je die zonsverduistering het beste zou kunnen zien. Ik belde met Jeffrey Bout, de sterrenkundige die daar speciaal voor naar Spanje was afgereisd. En met Hilde van Slochteren, oud sportster uit Groningen, die daar inmiddels woont al een paar jaar. En fietsen verhuurt. Ik heb ze beide weer eens gebeld. Hilde, goedemorgen. Buenos dias.
1: Hele goedemorgen. Buenos dias. Buenos dias. Inderdaad.
0: Ja, hoe was het?
1: Nou, het was wel echt heel erg bijzonder. Ja.
0: Vertel.
1: Ja, nou, ja, ik stond op de afgesproken tijd. Hè. Nou ja, we waren iets eerder om 7:30. En 8:30 was de zonsverduistering. Met de cliënten van Dreambikes Cantabria.
0: En dat is jouw bedrijf en jij verhuurt fietsen, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja. Precies, precies. En nog honderden anderen natuurlijk. Het is een beetje het bekende beeld van wat je ook in Noordpoolzeil zag. Met uitzicht op de kust. En langzamerhand verdween de zon achter de maan. En op het moment, dat is natuurlijk, dat is wel iets bijzonders. Op het moment dat we de kring zouden zien rond de zon, of de kring van de zon rond de maan, kwam er een wolk voor de zon.
0: Oh, ja. Wat zonde.
1: Ja, ja, dat, ja. Dat was zonde. Maar ik vroeg me een beetje af, misschien weet Jeffrey daar straks een antwoord op. Want de intensiteit van die kring die is ook echt een stuk lager. Dus wat voor ons het meest bijzonder was, was dat het licht of het gordijn ineens dicht gaat. Ja. Het is alsof je ineens in de nacht staat met z'n allen. Heel nou, kort, een minuut.
0: Weet je wat, Hilde? Even Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat, Hilde, wat wil je precies weten van Jeffrey? Hij hangt nu toch?
1: Nou, leuk hoor, Jeffrey.
2: Hallo.
1: Ja. Of de intensiteit van die kring rond van de zon. En op het moment dat de maan helemaal voor de zon staat. Is die intensiteit dan echt een stuk lager? Want het zou best kunnen zijn dat wij die sikkels ook al door de wolken hebben gezien. Maar dat we ons daar niet zo bewust van waren. Omdat die wolk gewoon heel, heel dun was.
2: Oh ja,
1: begrijp je mijn vraag?
2: Ja, als je iets ronds hebt gezien, dan moet het wel die sikkel zijn geweest. Nee, zeg het verkeerd. Tijdens de totaliteit zie je de atmosfeer van de zon. En die is inderdaad veel zwakker dan wat je normaal voor de rest zag. Het zonsoppervlak, het sikkeltje.
1: Ja.
2: Dat is inderdaad, absoluut.
0: Ja. Nou mooi, ja. Dat hebben we gelijk zo kunnen doen. Hilde, nog even kort naar jou terug. Hè? Want je hebt dat gestaan met al die mensen die... Nou, je hebt je fietsen verhuurd, je kon ze net iets extra's bieden. Want je zei, nou, we hebben de zon er ook bij voor geregeld. Was het nou nog... Want wij hebben het natuurlijk hier gezien dat er toch nog iets van 10-15% zichtbaar was. Bij jullie, ondanks het feit dat er een wolkje voor ging, was hij echt even helemaal weg, hè?
1: Hij was helemaal weg.
0: Ja.
1: Hij was helemaal weg. Je zag zeg maar de schemering van de zon in het water. En op het moment dat hij achter de maan zat, was alles weg, was het donker. Je zag het licht van de vuurtoren. Je zag alle mobieltjes die aan het filmen waren. Maar ja, het was echt even helemaal nacht. En dat was spectaculair. Ik kreeg het ook koud ineens. Dus echt een hele bijzondere ervaring. Ik denk erover om met Theo Jurjes naar Tunesië af te reizen volgend jaar.
0: Nou, wat een goed idee. Dankjewel. Muchas gracias. En leuk dat je even in de uitzending was.
1: Oké, heel erg bedankt.
0: Ja, Jeffrey Bout, nogmaals goedemorgen. Jij bent er speciaal voor die kant opgereisd, want dit wilde je niet missen. Want het ging mis 27 jaar geleden, toen het eens bewolkt was. Is het de moeite waard geweest om die kant op te reizen voor je?
2: Ja, meer dan. Het was echt waanzinnig, vond ik. Ik vond het echt overdonderend mooi. Veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Want je kent alleen de foto's, maar dat is schijnig, kom ik nu achter die foto's. Ze laten eigenlijk niet zien wat je zelf ziet. Het is net alsof je op een website een schilderij ziet afgebeeld. Dan denk je, oh ja, nou, dan weet ik wel hoe het schilderij eruit ziet. Maar als je er echt voor staat, denk je, oh, wacht even. Hier is wel even heel wat meer aan de hand.
0: En dat, ja, het heeft je dus echt overdonderd.
2: Ja, het heeft me echt overdonderd. Ja, ik kan het vertellen. Ik stond dus ergens in het open veld. En het weer was al fantastisch. Dus van tevoren liep ik er al wel naartoe te leven. Ik ben steeds enthousiaster. Ik ga het echt meemaken. En ik wil dan wel eens zien wat het is. Nou ja, het was nog veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Het is ook wel grappig dat je... Ik stond daar dus met een groep mensen. En iedereen reageert op zijn eigen manier. Er stonden mensen gewoon letterlijk te huilen de hele tijd. En anderen stonden te genieten. En ik stond eigenlijk alleen maar te stuiteren. En ik liep op te roepen van... Oh, wat kijk, ik zie nu ook dat en dat. Oh, jee.
0: Nou ja, maar jij bent sterrenkundige. Jij kijkt heel vaak naar boven. Zullen we zeg maar leren nog iets van zo'n moment als gisteravond?
2: Ja, zeker. Nou, vooral wat ik zeg, dat het nog veel meer is dan dat je dacht dat het was. Kijk, bijvoorbeeld een ding is de zogenaamde diamantenring. Dat is het moment dat de zon weer tevoorschijn komt. En dan zie je de eclipse nog, met die atmosfeer, de corona. Maar dan breekt aan één kant die zon weer door. En dat, nou ja, daardoor, het is daar veel helder, dus dan zie je het plaatje van een diamantenring. Maar het is een beetje wat ze uit. Het is net alsof de gordijnen opengaan. Je ziet een heel mooi zwak beeld omheen. Alsof iemand eventjes met een mes dan het beeld kapot prikt van kijk eens. En dan ga je opeens beseffen hoe helder die zon is. Dat is echt heel overdonderend.
0: Ja. Ja. Mooi. Mooi als je met passie erover praat inderdaad. Ja. Nou, goede terugreis. Je gaat vast binnenkort ook weer terug, denk ik, Jeffrey.
2: Ja. Maar ik ga wel even een paar dagjes hier aan de deur hangen en dan weer naar huis.
0: Nou, geniet er nog even van dan. Dankjewel.
2: Oké.
0: Sterrenkundige Jeffrey Bout was dat. En... Ja, zometeen. Wel is dat, we spelen het weer. En je kunt natuurlijk ons weerstation winnen.
3: Radio Noord.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week Ruben Luders. Samen.

0: was bij All Stars het thema Samen is niet alleen. Mm. Ruben Lutters heeft het gebruikt voor zijn liedje. Samen niet alleen, Gronings Goud deze week.
1: Wel is dat.
0: We zoeken weer iemand voor ons spelletje Wel is dat. Nou, misschien wel een beetje in de hoek van Ruben Lutters. Zeg ik alvast een heel klein beetje voorzichtig erbij.
2: Oké. Okay.
0: Ja, nou, zometeen hoor je meer. Want Rijnder Smit, onze huishistoricus, die heeft drie aanwijzingen. En als je denkt te weten wie we zoeken, 050-3188-288. Voor het weerstation van Radio Noord. En stuur ons een appje met het antwoord. Over een half uur bellen we iemand terug. Zorg wel dat je de telefoon opneemt. Dit is aanwijzing 1.
3: Poeh, ik begin nou echt oud te worden hoor. Ik heb echt nog nooit van deze gast gehoord. Wel met een C natuurlijk, maar niet met een K.
0: Ja, Rijnder. Een mooie omschrijving, hè? Ja. Een boezeming tegelijkertijd. Ja. Maar misschien heb jij wel eens van deze gast gehoord. 050-3188-288.
3: Poeh, ik begin nou echt oud te worden, hoor. Ik heb echt nog nooit van deze gast gehoord. Wel met een C natuurlijk, maar niet met een K.
0: En toch heeft hij zich erin verdiept en komt hij straks met nog twee aanwijzingen over deze gast. 050-3188-288 is het appnummer van Noord. Maar jij komt in.

0: Waaien con Dios. Terug naar gistermiddag. Toen was er een stalbrand aan de Schevenweg in Vlagtwedde. En daarbij zijn 5 koeien omgekomen. Hoe die stalbrand kon ontstaan is niet bekend. De eigenaar van de stal heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
1: Vanmiddag zijn wij omstreeks 4:15 gealarmeerd voor een stalbrand hier in de Schevenweg in Vlagtwedde. Al gauw werd duidelijk dat de stal behoorlijk in brand stond. En daardoor heeft de meldkamer ook opgeschaald naar grote brand. Ten tijde van het uitbreken van de brand waren daar ook koeien aanwezig. Daar hebben we man en macht op ingezet om deze koeien eruit te halen. Helaas hebben er 5 niet overleefd.
2: Ja, want hoeveel koeien waren er eigenlijk in de stal?
1: Ja, er waren een 40-tal koeien in de stal aanwezig ten uitbreken van de brand.
2: Ja, nu zijn we dan een tijdje verder. Ja, wat is eigenlijk de stand van zaken momenteel?
1: Momenteel is de stand van zaken, wij proberen uitbreiding voorkomen. Dat is ook gelukt. We hebben het zijn brandmeester ook gegeven. Dus wij zullen nu de stal gecontroleerd laten uitbranden. En we zullen nog wel enige tijd staan.
2: Ja, ik begreep ook dat u samen ook met de boer in kwestie echt die koeien uit de stal heeft geraten. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook voor diegene best wel heftig was.
1: Ja, zeker. Het is een familiebedrijf en natuurlijk is dat heel heftig. Ja, dat je bedrijf hier in vlammen opgaat, dat is natuurlijk vreselijk.
2: Ja, want hoe gaat het eigenlijk nu momenteel met hen, van wat u in ieder geval heeft gehoord?
1: Ik heb hun nog niet kunnen spreken.
2: Ja, nu is het in ieder geval dan wat rustiger. Brandmeester, ja, wat gaat er eigenlijk nu dan nog gebeuren?
1: Zoals ik zeg, we laten hem gecontroleerd uitbranden. Dat de dichtste vlammen eraf zijn en dan zal er een kraan komen die zal ons assisteren met de laatste bluswerkzaamheden. Maar dat zal nog een beste tijd duren.
2: Ja, want zo op het blote oog lijkt het nog eigenlijk wel oké met de schuur? Ja, of is het eigenlijk helemaal afgeschreven?
1: Ja, de schuur is compleet afgeschreven, ja. Die is helemaal uitgebrand. Ja, er is niks meer aan te redden, helaas.
0: Brandweerwoordvoerder Emiel de Vries sprak met verslaggever Maarten Siepel. De koeien die de brand hebben overleefd, zijn naar een veilig onderkomen gebracht gisteren in Vlagtwedde.
3: Wel is dat.
0: Wat is zojuist van Reinder een ontboezeming? Dit is de ontboezeming.
4: Poeh, ik begin nou echt oud te worden, hoor. Ik heb echt nog nooit van deze gast gehoord. Wel met een C natuurlijk, maar niet met een K.
0: Nou, wie is het niet? Wie zoeken we niet?
5: Cornelis Jetsus kwam binnen.
0: Oh, de C en de K misschien, zou dat wat zijn? Cornelis Jetsus, die is van het Aap Dood Mies, hè?
5: Ja, precies, dat is de illustrator daarvan.
0: Uit Groningen, 1873 geboren. Ik denk, want ik had hem vroeger boven mijn bed hangen.
5: Oké.
0: Uit mijn hoofd, hè?
5: Ja.
0: Ik denk, wanneer ik krijg van Aap, Nood, Mies, Wim, Zus, Jet, Teun, Vuur, Gijs, Lam, Kees, Hok, Does, Weide, Schapen. Of is dat laatste voor
5: wanneer? Hok?
0: Een hok niet, dak, nee.
5: Is het bok of?
0: Bok. Oh ja, dan ga ik toch op het einde mis.
5: Ja, ja. Helaas.
0: Zo vaak op gestudeerd vroeger. Maar Cornelis Jetsus is het niet. Wie zoeken we wel? Aanwijzing 2.
4: Een paar steekwoorden. Meethuizen, YouTube en de jeugd. Ja, die kent hem wel.
0: 050-3188-288. Dan valt Cornelis Jetsus denk ik definitief af.
4: Een paar steekwoorden, meethuizen, YouTube en de jeugd, ja, die kent hem wel.
0: Nou, als je het weet, dan heb je ons 050-3188-288.
3: Wel is dat.
0: Zometeen krijg je het Groningse nieuws van Rob de Vries. Rob, wat zit erin?
6: Ja, dan hoor je welke oud-voetballer van FC Groningen een nieuwe club heeft gevonden in Italië.
0: En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Stelling luidt, een snack hoort erbij in het vliegtuig, nu KLM het afschaft. 51% van de stemmers is het eens met die stelling.

0: weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 8:58, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
7: Goedemorgen. Bij de Multatuli-straat in Stadswijk De Weijert is vanochtend een explosie gehoord. De politie kreeg iets voor 8 uur een melding binnen en doet onderzoek wat er aan de hand is. Een deel van de straat is afgesloten. Eerder deze week was er ook een explosie in dezelfde straat. Toen was het aan de Spiegelstraat. De explosieve opruimingsdienst Defensie kwam toen ter plaatse en bewoners mochten hun huis niet uit. Of de twee incidenten verband met elkaar houden is niet bekend. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie tot grote drukte en ook tot ingrijpen geleid. Dak van Forum Groningen stond al snel zo vol dat niemand weer werd toegelaten. Op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden bij de stad keken ruim 200 mensen naar de eclips. Omdat de toren van natuurmonumenten gekeurd is voor maximaal 45 mensen, besloot boswachter Bart Swiers in te grijpen. Hij verzocht mensen de toren te verlaten, maar daar gaf lang niet iedereen gehoor aan. Op de N361 bij Lauwersoog greep de politie in wegens gevaarlijke verkeerssituaties. Het was daar rond de zonsverduistering zo druk dat mensen hun auto's langs de provinciale weg parkeerden en over de weg naar een uitzichtpunt liepen. De politie deelde boetes uit aan meerdere foutparkeerders op de dijk bij Lauwersoog, zo melden meerdere mensen. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De zonsverduistering had gisteravond ook nog een extraatje in petto. Op een gegeven moment was er een bijzon te zien. Door ijskristallen lijkt het dan alsof er een tweede zon te zien is. Ook voor sterrenkundige Theo Jurjens was dat bijzonder.
8: Ja, die mooie bijzon. En die zie je niet zo vaak. En ik heb nog nooit in mijn leven een zonsverduistering tegelijk met een bijzon gezien.
7: Het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod, zoals op veel andere plekken. Zonder beregeningsmachine hadden de aardappelplanten van akkerbouwer Menko van Zwol in Spijk er anders bij gestaan.
9: Ja, dan waren het hele kleine aardappeltjes geworden dit jaar. Want best wel veel gewassen liggen nu al plat. Wij kunnen 2/3 van onze boerderijen ongeveer goed beregenen. Die gewassen die blijven oké, maar de hoeken die we niet mee kunnen nemen, die zijn helemaal geel en zijn al afgestorven.
7: Over de droogte gesproken. Aan de Hoge Weg in Ter Apel heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed in een akker met stro. Een groot gedeelte van het stroland is daarbij afgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de akker om het vuur te blussen. Door het droge stro leidde de brand telkens op andere plekken op. Daardoor had de brandweer moeite om het vuur te blussen. Jara van Kalmthout, die is opgegroeid in Vlagtwedde, heeft gisteravond met de Nederlandse estafettezwemsters de Europese titel veroverd. Op de 4x100 meter vrije slag. Van Kalmthout kwam in de finale in Parijs als derde Nederlandse zwemster in actie. In haar beurt zakte ze van de tweede naar de derde plaats. Daarna stak slotzwemster Marit Steenbergen alle tegenstanders voorbij. Van Kalmthout is dolgelukkig met de Europese titel, zegt ze op de website van de NOS.
10: Ja, het is echt ongelooflijk gaaf. Het was geen dat ik niet eens hiervan durfde dromen. En gaandeweg in het jaar, dan wist je wel van misschien mag je in de 4x100 gaan komen. En dan met deze meiden zijn gewoon, Marit en Nieuw zijn wereldtoppers. Imani ook supergoed. Ja, als je dan bij mag zitten en goud mag winnen, is echt ongelooflijk gaaf.
7: De tijd die de estafette vrouwen neerzetten, 3 minuten 31 en 79 honderdste, was net iets boven het Europees record van Nederland uit 2009. En stadje Björn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria. Dat uitkomt in de Serie B, tweede niveau in Italië. Meijer maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar Club Brugge. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor de regerend kampioen van België. Daar maakte de linksback 8 doelpunten en leverde hij 17 assists. Meijer werd 2 keer landskampioen met Club Brugge. Hoeveel Sampdoria voor hem betaalt, is niet bekend. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel. Wie zoeken wij? En wel is dat?
11: Een paar steekwoorden, meethuizen, YouTube en de jeugd. Ja, die kent hem wel.
6: Ja, rijden niet, zei hij. 050-3188-288 voor het juiste antwoord via de app van Noord.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Mama, ik verveel me.
16: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
15: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
16: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
15: Pret voor de hele familie.
16: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
17: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen. Na 3 jaar afwezigheid, onder andere door hitte en regen, waren ze gisteren terug. De draverijen in Eenrum en natuurlijk waren we erbij.
18: Radio Noord. Goedemorgen.
19: Hey Edwin, goedemorgen.

0: UB40 en Food for Thought is 8 minuten over half 9. Na jaren van pech konden de draverijen in Eenrum gisteren eindelijk weer doorgaan. De voorgaande 3 edities liepen uit op teleurstellingen door hitte, regenval en een ongeluk. En nu konden de liefhebbers onder prachtige omstandigheden eindelijk weer eens genieten rondom de grasbaan van Eenrum.
1: Goede start voor de eerste koers van vandaag. De 140 jaar KHRV Groningen prijs. 7 paarden van start en de grote favoriet nummer 2 Paco Bianco is gelijk goed van start.
2: Erik de Hond van de organisatie. Ja, hou. Belangrijk is het dat hier die peerden weer rondgaan.
3: Nou ja, om het bestaan zeg van de Stichting Draagsport Eendrum voor te kunnen zetten, moet het wel een keer een gesloten meeting zijn. En we hebben 2 uur of 3 om met pech gekampt. En daarvoor was corona, dus het werd wel tijd dat we weer een keer een leuke, probleemloze meeting kregen. En dat liep er vandoor wel op.
2: En hoe mooi is dat om dat weer te zijn?
3: Nou, ik word al gelukkig van de belangstelling. Het is natuurlijk prachtig weer, beter ken uit. Nooit te warm, maar wel zonnig. Mensen zijn vrolijk, zonnebrilletje op. Kom hier voor een drankje en een gokje. En de piqueurs bent er nu toe ook tevreden. Boon ligt er gauw bij. Dus ja, ik ken eigenlijk nooit veel meer mensen.
1: Terwijl aan de kop nog steeds vrij gemakkelijk. Die nummer 5 Rambo Nobel gaat erachter. Die tip van Rogier de Dekker, dat is de nummer 3 Veld en Queen A. En het spoor naast is.
2: Wat maakt dit evenement nou zo mooi?
4: Nou, wat je, als je van de peerspad hoort, dan gooi je de kikuut naar de grasbodem. En dat is hier in het noorden is dat toevallig nog een molen wat. Aduard, Arnhem en Jouden nog. Dus daar ben ik altijd vaste klant. Maar ik ben van oorsprong ook altijd al live hebben, nog zo bestellen.
2: Al heel lang, hè?
4: Ja, al heel lang. Vanaf 65, 66 al.
2: En het maakt het mooi, omdat... Want ik ken ook een wetenschapje down, leuf ik. Daar heb je ook doorvoerd mee, of niet?
4: Ik heb ook een wetenschapje down, maar... Door ben ik niet zo gelukkig in wat dat betreft. Ik daar wel met, maar het is niet zo dat ik er man in bonus van worden ben.
2: Hoe was dat? Zo lang gewoon erover rijden niet zo?
5: Nou, ik vind wel dat dat jammer is. Vooral voor het noorden. Hier moet ook zulke dingen hebben. En vorig jaar ben we de regen hier weggepest. Dus nu ben we er weer. En nu met geen zonnetje erbij.
2: Heerlijk toch, zo?
6: Ja, heerlijk. Ja, ik ken niet beter wens.
2: Heb je het ook mist?
6: Ja. Ja.
2: Rijmel naar deur gewoon. Ja, hoe mooi is het dat het er nou weer is, hè?
4: Nou, het is geweldig voor de dorp. Arnhem, laat ik zomaar stellen. Maar vorig jaar was ik hier zo. En toen zat ik in de auto en toen begon te gaan. Toen bedrijf ik daar in de auto zitten. En toen was 5 uur. En toen keurden ze toch. Toen kon ik zo onverricht als ook weer rustig gewoon. Dus dat kan ook gebeuren.
2: Ja. Vandoor genoeg?
4: Nee, vandoor genoeg. Nee. Ik ben nou wel... Bieden met een beetje reekbewijzen spreekt.
1: En daar opeens gaat de nummer 1 Pax Foco van de benen. Dat betekent dat opeens de nummer 5 Rambo Lobel vrij schel.
7: Nummer 1.
1: En Rambo Lobel lijkt alles onder controle te hebben.
2: Dit moet ook blind bestaan, denk ik wel. Hè?
3: Er kan ook maar voor dat we dit overhandelen. We hebben natuurlijk in Durpjes wat te maken met steeds minder vrijwilligers. Maar wie maakt niet klagen? We hebben nog altijd een grote hoeveelheid vrijwilligers. We hebben dit opgezet en de sponsor niet trouw erin. En we proberen er nog een flink aantal jaren door te zetten. En daar ben ik wel van overtuigd dat dat gelukt.
1: Maar alles onder controle voor nummer 5 Rambo Lobel. Voor de tweede plek nummer 6 Sotella. En dan Kloos voor de derde plek. Maar ik denk dat het nummer 9 Maxo Kingsdiep.
0: De draverijen van Eendrum in een bijdrage van Karel Jan Buurke. En zometeen het weer met Gert Voerman. En de laatste aanwijzing voor Wel is dat.

0: Ik wil dit toch ter discussie stellen.
1: Oké.
0: Ja, it's all about the money. Nou, ik dacht het niet.
2: Wel is dat?
0: Nee, joh. Het draait om het weerstation.
1: Ja,
0: van Radio
1: zeker.
0: Noord. Ja. Dit was aanwijzing nummer 2.
3: Een paar steekwoorden, meethuizen, YouTube en de jeugd. Ja, die kent hem wel.
0: Ja, we hadden Cornelis Jetsens al weggestreept van een apomie, leesplankje.
1: Ja.
0: Wie is het ook niet?
1: Enzo Knol kwam nog binnen.
0: Oh ja.
1: En TikTok Tammo.
0: Zitten nu al echt in de YouTube-wereld,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: Dan doen we nu de laatste aanwijzing en hij gooit de hele bak op zijn kop. Let maar op.
3: Zijn vrouw kan goed koken, die schrijft er boeken over. En we zagen hem ook op tv bij SBS6 te presenteren.
0: Nou, hoop aanwijzing in 1. Wie zoeken wij? 050-3188-288 is ons nummer.
2: Wel is dat.
0: Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: 2 dagen een beetje rustig aandoen. Vooral niet de hitte de overhand laten nemen, denk ik.
4: Ja, het wordt vandaag tropisch. En wat ook gaat opvallen is de dagelijkse gang. Dat is het verschil tussen minimumtemperatuur en maximumtemperatuur. Nieuw-Beerta afgelopen nacht 12,6. En dan verwacht ik vanmiddag toch 32 graden. Dat is even 20 graden verschil. En dat verschil zal op veel plaatsen gaan optreden. En zeker in het zuidoosten waar het wel 33, misschien lokaal wel 34 graden gaat worden. In ieder geval 33 graden. Droog, zonnig, wel hele droge lucht. Dat maakt voor het gevoel wat aangenamer. Hittekrachten rond de 6. En morgen overdag ook tropische temperatuur, een graadje warmer. Het zuidoosten regionaal wel 35 graden. Droog, zonnig met een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting die later naar het westen gaat draaien. En een weekend gaat het afkoelen. Zaterdag denk ik nog wel in het zuidoosten 5, 26 graden met een beetje geluk. Maar zondag is het met 21 tot 23 graden gebeurd. En misschien op zaterdag een regen of onweersbui.
0: Goed voor de tuin. Dankjewel, Gert. Wie zoeken wij? 050-3188-288 is ons appnummer.
3: Zijn vrouw kan goed koken, die schrijft er boeken over. En we zagen hem ook op tv bij SBS 6 te presenteren.

0: Fries Wolma en Henny Dolsma. En wie zingt Silver the Light? Nou, we gaan iemand bellen hoor.
1: Wel is dat.
0: En de vraag is vooral, neemt diegene de telefoon ook op? Want dat is de eerste voorwaarde uiteraard om het weerstation van Radio Noord te winnen.
2: Goedemorgen, met Ali Hartman.
0: Dag Ali, met Edwin van Radio Noord.
2: Hallo.
0: Hallo. Waar kom je vandaan, Ali?
2: Nou, ik woon heel dicht bij Meedhuizen.
0: Oh!
2: Jochem.
0: Nou, dan weet jij vast wel wie wij zoeken.
2: Ja, die ken ik persoonlijk. Die logeerde hier wel eens met zijn twee broertjes. En mijn jongste zoon die speelde wel eens met hem.
0: Nee.
2: Met zijn oudste broer. En mijn jongste zoon kwam vaak bij hem op de boerderij.
0: En wie zoeken we dan?
2: Nou, Calvin Boerma. En zijn artiestennaam is Calvin.
3: We waren vandaag op zoek naar Calvin.
0: Ja! Ja, dat was voor jou nog niet zo moeilijk. Ja, maar Reinder had echt moeite. Die zei, ik ken hem helemaal niet. Mijn generatie kent deze jongen helemaal niet.
2: Maar onder de jongens, omdat het filmpje bezig en dergelijke. Dus ja,
0: ja hij, onder de jeugd is hij ontzettend populair. We hebben hem ook nog een tijdje terug gezien in Expeditie Grun. Toen kreeg hij nog een lift van Ronald Niemeyer. Toen ze bezig waren met Hunted of zo heet dat programma af. Zoiets anders.
2: Ja,
0: Jachtseizoen. Ja, Jachtseizoen was het volgens mij.
2: Ja, met die oranje
0: overal. Ja, precies. Ja. Aardige jongen, want wij kennen hem alleen van het beeld natuurlijk.
2: Ja, een hele leuke, spontane jongen.
0: Ja.
2: Zijn broer ook hoor, en zijn ouders ook. Dus.
0: Nou, hartstikke goed. En die logeerpartijtjes, toen kon je niet weten dat je dat nu een weerstation op zou leveren.
2: Nee. Dat had ik nooit kunnen weten. Nee.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ik ben er echt blij mee.
0: Ja, nou, mooi. Horen we graag. Ja. Het is wat een hele warme dag vandaag. Wat ga je doen?
2: Nou, een beetje rustig aan.
0: Ja,
2: een
0: hè?
2: Beetje rustig. Ja, zeker. Ja.
0: Dat is wel verstandig, denk ik. Ja. En ben je wel eens iemand die vliegt? Ga je wel eens met een vliegtuig?
2: Jawel, ga ik ook wel eens, ja.
0: En wat vind je dan? Heb je recht op een snack als je in een vliegtuig zit?
2: Nou, weet je, als het op intercontinentale vluchten is, dan heb je wel zin in iets. Maar dat zakje pindas hoeft van mij niet.
0: Oké. Okay. Staat genoteerd. Dankjewel en blijf even hangen voor alle gegevens.
2: Dankjewel.
0: Dag Ali. Ja. Yo, hoi. Hoi.
1: Wel is dat.
0: Ja, een snack hoort erbij. In het vliegtuig is ons lopend vuur. Wat komt er binnen op 050-318-288, Daphne?
4: Babette, die vliegt helemaal niet. Die zegt, maar als ik dat zou doen, dan zou ik gewoon een broodtrommeltje meenemen.
0: Oh ja.
4: Ja, lekker makkelijk. Greetje vraagt zich af, dus het gaat om extra geld verdienen. Want je mag het natuurlijk niet zelf meenemen.
0: Jawel, zeker.
4: Ja,
0: je mag eten meenemen natuurlijk.
4: Ja, dat doe ik zelf ook altijd.
0: En drinken mag ook, maar dan moet je het wel na de douane hebben gekocht.
4: Ja, precies. Ja. Ik moet altijd nog heel snel mijn flesje water
0: leeg drinken. Ja. Dan kun je vullen na de douane. Ja,
4: precies.
0: Ja.
4: Voor Theo hoeft een snack niet. Nou ja.
0: Snack in het vliegtuig hoort erbij. Praat met ons mee op 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 51% van de stemmers is het eens met de stelling. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Straks na 9 uur meer aandacht voor de problemen bij de Blijhamsterbrug in Oude Pekela. En nu Taylor Swift. I had a

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
10: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
9: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels en mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
11: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
9: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
13: Bij de Multatuli-straat in Stadswijk De Weijert is vanochtend iets voor 8 uur een explosie gehoord. De straat is afgezet. De politie onderzoekt wat er aan de hand is. Eerder deze week werden er ook explosieven gevonden in dezelfde wijk, toen aan de Spiegelstraat. Bij een stalbrand aan de Scheveweg in Vlagtwedde zijn gisteren aan het eind van de middag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 dieren. Volgens de brandweer is de stal verloren gegaan.
14: Ja, de schuur is compleet afgeschreven, ja. Die is helemaal uitgebrand. Er is niets meer aan te redden, helaas.
13: En Yara van Kalmthout uit Vlagtwedde heeft gisteravond met de Nederlandse estafettezwemsters de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Bij de NOS vertelt ze dat ze een jaar geleden niet had durven dromen van een plekje in de estafetteploeg.
15: Ja, als je aan bij mag zitten en goud mag winnen, is echt ongelooflijk gaaf.
13: Meer nieuws straks om 9:30.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkenbijwagenborg.com.
19: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
20: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
21: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, de Blijhamsterbrug bij Olpekel is zeker tot morgenmiddag afgesloten voor het verkeer. Maar wie gaat er eigenlijk over het onderhoud van die brug?
25: Goedemorgen.

0: De muziek is extra zomers op een tropische dag als deze. Ryan Paris en Dolce Vita. Ja, de Blijhamsterbrug bij Oude Pekela is zeker tot morgenmiddag 12 uur afgesloten voor het verkeer. Bepaalde onderdelen zijn oververhit en moeten vervangen worden. Onderdelen zijn besteld en moeten opnieuw worden geïnstalleerd. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van die brug? Burgemeester Jaap Kuijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even het laatste nieuws. Dit is nog steeds de stand van zaken.
1: Dit is een stand van zaken, zover als wij begrijpen inderdaad. De brug zelf is ook niet stuk, maar het is de aansluiting van de weg op de brug. Dat moet natuurlijk netjes als brokkelt er allemaal af. En dat is inderdaad door de hoge temperaturen. En achteraf is daar een keuze gemaakt in montage die waar een betere voor is. En dat gaat de mensen van de provincie de komende dagen doen. Maar het is even wachten op de onderdelen.
0: Ja, en het is vandaag en morgen ook nog heel heet. Dat zal niet meehelpen, denk ik.
1: Nee, dat helpt niet mee. En ik heb vooral medelijden met de mensen die het moeten doen. Hè. Laat eerlijk zijn, alle mensen die op dit moment buiten werken met dit soort temperaturen en dan met ijzer. Ik kan me betere dagen voorstellen. Maar we doen ons best samen met de provincie om het zo snel mogelijk op te krijgen.
0: U zegt nu mooi samen, want gisteren was er wat onduidelijkheid over. De provincie wees naar de gemeente, gemeente naar de provincie. Hoe zit het nou dan precies?
1: Nou, dat hebben jullie met elkaar goed veroorzaakt, zou ik zeggen. Maar er is in de, al achter de schermen geen sprake van geweest. Toen die melding maandag binnenkwam, heeft de provincie meteen de weg afgesloten. Heeft alle voorbereidingen gestart met hun deskundigheid. Zijn ook meteen voortvarend gestart met de reparatie. Onze mensen hebben natuurlijk geholpen bij het afzetten van de wegen en dat soort dingen. Als je heel formeel kijkt, is de brug nog niet bij het kadaster ingeschreven en een aantal andere formele dingen. Informeel hebben we het feestje al gevierd, dus alles rond. En deze brug is en blijft gewoon van de provincie. Dus wat ons betreft is dat een discussie die vooral nu op de media gevoerd wordt, maar achter de schermen wordt er eigenlijk heel nauw en stevig op doorgewerkt en is de provincie bezig om te repareren.
0: Ja, ook als er straks nog meer achterweg zou komen.
1: Ja, zeker. We hebben daar een afspraak over gemaakt. Alles is getekend, enzovoort. Dus wat dat betreft, en ik gaf ook in mijn verhaal aan, de brug zelf is in goede conditie. Dit zijn dingen, met een hoge temperatuur die kunnen gebeuren. Wij zijn er niet bang voor.
0: Nee, maar wel balen natuurlijk, best een belangrijke route voor het verkeer, dat er nu een paar dagen uit ligt.
1: Nou ja, dat is inderdaad belangrijk. Het is natuurlijk niet voor niks een belangrijke provinciale weg. Daarom is het ook een provinciale brug geworden. U weet allemaal dat onze landbouw is heel aan het werk zijn. Vanaf volgende week wordt het nog weer drukker, want dan is de hele schoolvakantie voorbij. Dus ik hoop ook echt dat die deze week gereed komt, zodat iedereen er weer langs kan. En het is heel vervelend, omdat nu een deel van het sluipverkeer dat, ook al roep ik op dat niet te doen, maar u weet allemaal hoe automobilisten zijn. Die rijden nu door straatjes waar ze eigenlijk niet horen.
0: Maar ja, ze moeten ergens langs. Dus dat is ook lastig natuurlijk. Ja.
1: Nee, ze moeten ergens langs. Er zijn omleidingsroutes. En dan moet je echt een behoorlijk eind omrijden. Dus het is ook allemaal begrijpelijk. Maar als je er woont, is het niet fijn als er ineens veel meer auto's door je straat rijden. Terwijl er eigenlijk anders maar enkele auto's door de straat rijden.
0: Morgen 12 uur, dat noteren we voorlopig. En dan moet het weer.
1: Ja, voorlopig. IJzerwezen dienende. Kijk naar het weer en kijk naar de soms ingewikkeldheid om onderdeel te krijgen. Maar we hopen echt dat het morgen klaar is.
0: Een mooie uitdrukking bij 30 graden plus ijs en weer het.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Dat doe ik echt.
0: Hartelijk dank.
1: Dank je.
0: Burgemeester Jaap Kuijn van Pekela was dat. En zometeen het thema van onze top 3 hoor je naar James Blunt.
2: Radio Noord. Hele goede morgen. Buenos dias.

0: James Blunt in de ochtendploeg op Noord en Stay the Night. Je hoort het al, nieuwsoverzicht bij Rob bij de Multatuli-straat in de Weijert. In de stad is vanochtend even voor 8 uur een explosie gehoord. Verslaggever Goos de Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat weet jij er op dit moment van?
1: Er is een huis, een benedenwoning en daar is een enorme knal geweest. En dat niet alleen, ik heb inmiddels foto's van iemand gezien. Daar, althans zo wordt verteld door iemand die er 50 meter vanaf woont, daar is ook geschoten. Althans, je kunt zien in de ruit dat er een aantal gaten zitten. En ja, dat lijkt er heel erg op. Ja, het is wel speculeren, maar het lijkt er toch wel op dat dat echt van kogels afkomstig is. Er is veel politie hier, is veel afgezet. En ja, wat ik eigenlijk van iedereen in deze buurt hoor, mensen die van wat verder komen om hier toch even te gaan kijken wat hier aan de hand is. Ja, dat het vanmorgen een enorme knal was en dat iedereen opgeschrikt is. Ik sprak zo juist met een buurtbewoner die er vlakbij woont. Die lag met haar kleine, was net wakker, balkondeuren open. Mooie dag, zonnetje erbij enzovoort. En ze zei van ja, bam, een enorme knal hoorde ik. En we schrokken vreselijk. Mijn kind schrok ook vreselijk. We dachten, wat is er aan de hand? Ja, en toen zijn ze gaan kijken en toen zagen ze dat, dat eigenlijk bij de deur, bij de vooringang, dat daar het zwart geblakerd was. En vervolgens zagen ze ook dat er gaten echt in de ruiten zaten. Dus ja, dit noemen ze dan een aanslag. Maar als ik het zo zie en als ik ook zie wat er allemaal uitdrukt aan, aan politie, dan is dit, dan kun je dit niet anders noemen dan een aanslag.
0: Ja, en toevallig, of niet, misschien niet toevallig, een paar dagen terug, een paar straten verderop, werd in de Spiegelstraat werd ook een explosief gevonden. Zouden met elkaar te maken kunnen hebben?
1: Nou ja, de kans, toeval bestaat niet, zeggen ze ook wel eens, maar soms ook weer wel. Dus ja, de kans dat ermee te maken hebben zou aanwezig kunnen zijn. Het zou ook weer een heel ander verhaal kunnen zijn. Daar moest de EOD aan te pas komen. Die moest dat onschadelijk maken, zeg maar. Dit is toch weer een beetje anders. Dit is gewoon echt gewoon heel gericht een aanslag geweest. Daar is weinig twijfel over mogelijk als ik de verhalen zo hier in de buurt hoor. Ik zie ook dat wat buurtbewoners die krijgen van de politie op een donder, want die mogen niet achter de linten komen. Nou, die worden, deze meneer die wil even kijken, maar die wordt nu gecorrigeerd. Die mag er niet achter komen. Maar ja, de vraag is altijd inderdaad of het met elkaar te maken heeft. Ja, en als je de politie dat gaat vragen, zullen ze zeggen van ja, dat moet nader onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Maar ja, het is wel in dezelfde buurt. En dat betekent ook dat mensen dubbel geschrokken zijn.
0: Ja. En de Weijert, wat voor buurt is het eigenlijk waar dit heeft plaatsgevonden?
1: Doorgaans een hele rustige buurt, wat flatgebouwen, maar ook veel rijtjeswoningen, appartementen. Het is daar ergens op de hoek gebeurd. Ja, doorgaans is daar niet zoveel aan de hand, om het zo maar te zeggen. Maar ja, we weten ook inmiddels van allerlei andere aanslagen in ons gebied dat de buurt niet eens zoveel meer zegt. Dat het niet alleen maar bepaalde buurten zijn. Ja, en hier normaal gesproken is er niks aan de hand, hoor ik ook van een buurtbewoner. Keurige buurt, goed wonen, lekker weertje, mooie zomer. En dan opeens dit en staat iedereen buiten. Ik kan niet heel dichtbij komen. Ik zie wel aan de andere kant. Maar ik zal eens proberen om straks contact met die mensen te krijgen. Waar veel mensen buiten staan, daar kan ik nog niet bij komen. Ik vermoed dat er ook mensen zijn die eigenlijk hun huis op dit moment niet in kunnen of mogen. Want de politie is nu ook bezig huis aan huis aan te bellen, zie ik in Teams, om mensen te vragen wat ze gezien of gehoord hebben.
0: Jij houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel. Verslaggever Goos de Boer. En onze top 3 komt eraan. Wat is het thema vandaag? Vertel het je zometeen naar deze van ABBA. Waterloo!

0: ABBA, het is 9:20.
1: Top 3.
0: Om 9:45 onze top 3. Wist je dat 13% van de wereldbevolking linkshandig is? En al die linkshandigen, die hebben een eigen dag. En die dag is vandaag. De dag van de linkshandigen.
2: Oh, yes. Ja, nou, gaan we dat even vieren.
0: Ja, met lichaamsdelen. En niet alleen de linkerhand. Nee, elk lichaamsdeel is goed. Put your head on my shoulder. Het is dubbel op. Een hoofd en een schouder. Knie en teen. Jacob Tiedeke en Bianca Kool met Paul Enka. En put your hand on my shoulder. Prinses Pink, hè?
2: Ja.
0: Jan de Groot, You and Your Hand.
2: Yes.
0: Hand, dat is ook goed. Ellie komt met Kenny Loggins. En Footloose, dat betekent eigenlijk iets als een zorgeloze. Ja. Maar voet is wel goed als je dat lostrekt. Ja, dus ach, we rekenen hem goed. Elk lichaamsdeel is van harte welkom in onze top 3 050-3-188-288. De lijnen staan open. Bel ze gerust door. Appen mag ook 050-3-188-288. Lichaamsdelen in onze top 3 straks.

0: geband met oorsprong in Groningen. En IOS is ook schitterend. En hoe het voelt. Zometeen over een paar minuten het Groningse nieuws om 9:30. Rob, wat heb je voor ons?
1: Ja, dan gaat het onder andere over een bijzondere beloning.
0: Horen we zometeen meer over. En natuurlijk ook ons lopend vuur naar die tijd. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Is de stelling. Kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Top 3 ook. En we gaan nog eventjes kort nagenieten van de zonsverduistering van gisteren.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. En zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Het is 9:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij de Multatulistraat in Stadswijk De Weijert is vanochtend iets voor 8:00 een explosie geweest. Ook lijkt er te zijn geschoten, vertelt verslaggever Goos de Boer.
12: Er is een huis, een benedenwoning, en daar is een enorme knal geweest. En dat niet alleen. Ik heb inmiddels foto's van iemand gezien. Daar, althans zo wordt verteld door iemand die er 50 meter vanaf woont, daar is ook geschoten. Althans, je kunt zien in de ruit dat er een aantal gaten zitten. En ja, dat lijkt er heel erg op. Ja, het is wel speculeren, maar het lijkt er toch wel op dat dat echt van kogels afkomstig is. Er is veel politie hier, is veel afgezet. En ja, wat ik eigenlijk van iedereen in deze buurt hoor, mensen die van wat verder komen om hier toch even te gaan kijken wat hier aan de hand is. Ja, dat het vanmorgen een enorme knal was en dat iedereen opgeschrikt is.
11: De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Eerder deze week werden er explosieven gevonden in dezelfde wijk, iets verderop aan de Spiegelstraat. De man uit Wildervank, bij wie de politie 10 gestolen fietsen vond, blijkt vorig jaar ook al opgepakt te zijn. Hij werd vorige zomer aangehouden voor fietsendiefstallen rond zwemplassen, het Gasselterveld en het Nijenhemelriek. De politie kon destijds meer dan 15 dure fietsen aan de eigenaren teruggeven. Dit jaar kwamen er in korte tijd 4 aangiften binnen voor fietsendiefstal in hetzelfde gebied. Bij een inval deze week vond de politie 10 gestolen fietsen in zijn schuur. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. De eigenaar van een gestolen Mercedes in Valthermond looft via Facebook 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders. De 25-jarige Noah Moes had zijn auto pas 4 dagen, schrijft RTV Drenthe. De zwarte Mercedes werd gisternacht van zijn oprit gestolen. Op camerabeelden is te zien dat 2 dieven door de straat lopen, rechtstreeks naar de oprit gaan en binnen een minuut met de wagen wegrijden. Vermoedelijk hebben ze dit gedaan door het signaal van de zendersleutel te onderscheppen. Moes heeft aangifte gedaan bij de politie, maar hoopt dat het bedrag dat hij heeft uitgeloofd helpt om de daders te vinden. Grote drukte gisteravond op meerdere plekken in onze provincie voor het bekijken van de gedeeltelijke zonsverduistering. Maar in IJsland, Noord-Spanje en op de Balearen was een volledige eclips te zien, waarbij de zon helemaal achter de maan verdween. De Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout was er speciaal voor afgereisd naar het Spaanse Valladolid.
13: Ja, het heeft me echt overdonderd. Ik stond daar dus met een groep mensen en iedereen reageert op zijn eigen manier. Er stonden mensen gewoon letterlijk te huilen de hele tijd. En de anderen stonden te genieten. En ik stond eigenlijk alleen maar te stuiteren. En ik liep op te roepen van, oh wat kijk, ik zie nu ook dat en dat, oh jee.
11: Jara van Kalmthout, die is opgegroeid in Vlagtwedde, heeft gisteravond met de Nederlandse estafettezwemsters de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Van Kalmthout kwam in de finale in Parijs als derde Nederlandse zwemster in actie. In haar beurt zakte ze van de tweede naar de derde plaats. Daarna stak slotzwemster Marit Steenbergen alle tegenstanders voorbij. Van Kalmthout is dolgelukkig met de titel, zegt ze bij de NOS.
14: Ja, ze heeft ongelooflijk gehad. Het was... geen dat ik niet eens hiervan durfde dromen. En gaandeweg in het jaar, dan wist je wel van misschien mag je in de 400 gaan komen. En dan, ja, met deze meiden zijn gewoon, Marit en Nieuws zijn wereldtoppers. Imani ook supergoed. Ja, als je dan bij mag zitten en goud mag winnen, is echt ongelooflijk gaaf.
11: En na jaren van pech konden de draverijen in Eenrum gisteren eindelijk weer eens doorgaan. Door hitte, regenval en een ongeluk werden de laatste drie edities afgeblazen. Nu konden de fans eindelijk weer eens genieten rond de gasbaan van Eenrum. Zoals deze man, die bovendien een gokje waagde.
15: Ik heb ook wenschap gehoord, maar door ben ik niet zo gelukkig in wat dat betreft. Ik dabbel met, maar het is niet zo dat ik er man in bonus van worden ben.
11: Nou, hopelijk heeft hij meer geluk in de liefde.
10: Ja, prachtig boy. Dankjewel, Rob. Een snack hoort erbij in het vliegtuig, is ons lopend vuur. Straks nog wat reacties. We blikken ook nog één keer terug op die prachtige avond van gisteravond met de zonsverduistering. En het is de dag van de linkshandigen. En dus staan lichaamsdelen centraal in onze top 3. Oh ja, de heupen.
16: Ja, leuk hè.
10: Heel goed. Hips Don't Lie van Shakira. Daar komt Ria mee. En het hart, ja hoor. Henriette Meijermulder komt met Rob de Nijs en Banger Hart. Body Sinclair en Unit Gloria, dat is volgens mij Robert Mondig. Clap your hands, stamp your feet, Klaas en Auken komen met die suggestie. En het oog kan natuurlijk ook. Hoewel, wel het oog van de tijger, maar toch. Survivor 050-3188-288 is ons nummer. Plaatjes over lichaamsdelen in onze top 3. Hier is Gert Voerman met het weer.
17: Vandaag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. Temperaturen 30, 31 graden in het uiterste noordwesten tot 33, 34 graden in het zuidoosten. En een zwakke tot matige oostelijke wind. En vannacht koelt het toch wel lekker af. 12 tot 16 graden.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683-252-162.

0: Ava Max en Kings and Queens. Ja, we hebben het er uitgebreid over gehad vanochtend. Die zonsverduistering bracht gisteravond vele duizenden mensen op de benen in onze provincie. Iedereen wilde een glimp opvangen van het bijzondere natuurfenomeen. En anders keek je wel naar TV Noord, waar ook veel mensen naar keken. Vooral de site en de app, daar was natuurlijk de stream te zien. Ja, laten we nog maar één keer kort teruggenieten. Even terugblikken op gisteravond.
1: Het is fantastisch weer. Kan niet beter. De plek is fantastisch. De Waddenzee hier achter ons.
2: Je ziet een klein, gewoon mooi geel stipje. En die wordt steeds kleiner. De maan verdwijnt voorlangs. Het wordt adembenemend mooi.
3: Zit u hier ook wel eens te barbecuen als er geen sprake is van zonsverduistering?
4: Nee, dat doen we niet. Nee.
5: Het lijkt hier bijna Frankrijk. Zo gezellig is het hier. Met een picknickmand en een kleedje en een wijntje erbij.
6: Helemaal gezellig hier.
5: Ja, hartstikke gezellig.
6: We zitten hier fantastisch. Eerste rangs.
7: Jongens!
5: Wat zeg je nou,
7: bijzon.
5: Theo? Een bijzon. Oh, wat ja, is een bijzon, Theo?
7: Het zijn ijskristalletjes in de lucht die als een regenboog verkleuren. Zie je daar, die lichtgevende vlek?
5: We zijn bijna bij het hoogtepunt, Theo.
7: Prachtig. Ik heb nog nooit een bijzon bij een zonsverduistering gezien.
5: Ja.
0: Groningen en de zon gisteravond.
8: Goedemorgen, Radio Noord.
0: En ons lopend vuur komt eraan. Zometeen gaat over een snackie onderweg in het vliegtuig als je ergens naartoe gaat. KLM stopt ermee. Ja, nog een stroopwafel. Maar voor de rest is wel voorbij. Een snack hoort erbij in het vliegtuig is ons lopend vuur. Zometeen de reacties. En onze top 3 komt eraan. Nu John Parr en

0: En film, zo ging dat in die tijd, in de jaren 80. John Parr en St. Elmo's Fire.
1: Lopend vuur.
0: KLM stopt met het aanbieden van een gratis broodje kaas op Europese vluchten. Daarmee volgt de luchtvaartmaatschappij vele andere maatschappijen die de afgelopen jaren ook stopten met een gratis snack aan boord. KLM zegt in het najaar over te stappen op betaalde snacks en maaltijden. Daarmee

0: Dan wordt het aanbod wel uitgebreid. Je moet wel de portemonnee trekken daarvoor. Een stroopwafel blijft wel gratis. En net als thee, koffie, water en chouderans. Maar alle andere dingen niet meer. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, Daphne?
1: Ja, Marjan zegt, ja, het is wel lekker zo'n snack in het vliegtuig. Alleen jammer dat het niet meer te betalen is.
0: Ja.
1: Ja, nu moet je ervoor betalen. Ja. Dat is echt flink duur, inderdaad. Ja,
0: vakantiebudget.
1: Nou, inderdaad. Hans vraagt zich af, waarom zou je iets moeten eten op zo'n korte vlucht? Ik vind dat alleen water beschikbaar zou moeten zijn. Eten doe ik wel daarvoor of erna. Of ik neem zelf wat mee.
0: Een beetje verveling, ook een beetje verveling vergeten. Is ook een beetje
1: dat is het vaak wel, ja. Nou, Jack zegt daarom ook, een vliegtuig is om te vliegen en niet om te kanen. Ja. Ja, dat kan ook. En ook Willem, die vindt eten en drinken in het vliegtuig onzin. Hij vindt ook dat er eigenlijk geen catering nodig is in een vliegtuig, want daar betaal je dan dubbele voor.
0: Ja.
1: Nou ja. En Fiona die vond het zwaar overdreven om een complete maaltijd uit te delen op een korte Europese vlucht. De laatste keer dat ze dat deed, zo'n vlucht, toen was het nog standaard. Net zoals het ruimbagage inclusief.
0: Oh ja, zo nog een hint.
1: Ja.
0: Voor een onderwerp. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Je kunt stemmen op ons lopend vuur via de app van Noord en onze site rtvnoord.nl. En er worden weer volop gedaan. Laat je stem ook gelden. 52% laatste tussenstand zegt eens een snack hoort erbij. In het vliegtuig. Top 3. 13% van de wereldbevolking, om en nabij, is linkshandig. En vandaag is het de dag van de linkshandigen. Voor onze aanleiding om dat maar eens centraal te stellen in onze top 3. Met allemaal lichaamsdelen van den mens. Wat dacht je van de been?

0: bepalende lichaamsdelen, toch? Ogen en dus terecht in onze top 3. Birdie met mijn ogen dicht, top 3. Goedemorgen, Femke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Deze warme dag breng jij straks lekkere muzikale verkoeling.
1: Dat is wel het doel.
0: Ja, en de keiharde strijd leert ons dat het 2-1 is. Voor ons.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dank je wel op met je aanwijzing.
1: Nou ja, dit kun je gebruiken bij je frietjes. Je kan er mayo bij doen. Je kan er een groot feestje van maken. Ik zelf ben er niet heel dol op. Je kan het ook door de pasta saus gooien.
2: Ketchup song.
3: Ja.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is 3-1.
0: Ja. Yes. Oh, wat goed.
1: Oh, goed hoor.
0: Ik zat in uitjes te denken, sipos. En waar komen we nou op terecht?
3: Hé, hey, last ketchup.
0: Last ketchup. Ja, leuk. 3-1 doen we morgen nog eentje met Stefan. Gewoon voor de vorm, omdat het leuk is. Maar deze week is binnen.
1: Zijn die vol genoeg, hè?
0: Heel plezier, zometeen. Ja.

0: Hasta luego. Tot snel. Hoi. Mojem.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Radio Noord. De Ochtenddooi.
21: Met Femke de Walle. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtenddooi. Zometeen de Rolling Stones op Radio Noord. Maar eerst gaan we even kliederen. Dit is Last Ketchup en de Ketchup Song.

De Rolling Stones op Radio Noord en Satisfaction in de ochtend door. Het is bijna 10 minuten over 10 op deze donderdag 13 augustus 2026. Wat fijn dat je luistert. Het wordt weer een enorm warme dag. Maar we gaan met z'n allen zorgen dat de muziek in elk geval lekker cool is vandaag.

0: is die koffie dan?
1: Ben je vandaag op de fiets of met de auto?
2: Met de fiets.
1: Hoe is het te doen?
2: Het is nou nog lekker, maar je merkt dat de zon behoorlijk wat kracht krijgt al. En ik kijk toch een beetje benauwd naar
1: het huis. Weg.
2: Ja, want er is een graadje op 36 volgens
1: zo,
2: mij.
1: Oh, niet te doen, hè?
2: Ah, heel rustig fietsen, heel rustig fietsen.
1: Kalm aan, een flesje water mee.
2: En dan even langs de snackbar.
1: Ja, groot gelijk. Ja, dat is het devies vandaag. Gewoon rustig blijven, genoeg drinken en lekker de schaduw opzoeken. Misschien ben je wel iemand die helemaal fan is van dit weer. Nou, dan zou ik vooral lekker doen wat je wil doen met dit weer. Hoe dan ook, ik kan misschien wel wat voor je betekenen in dat gebied. Want er is misschien wel een plaat waarvan je zegt, die wil ik wel horen vandaag. Die past bij deze dag van vandaag. Die past bij de hoge temperaturen, bij het misschien wat rustigere tempo van vandaag. Laat me weten welke plaat ik voor je kan draaien binnen nu in een minuutje of 6, 7. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even een appje sturen. 050-3188-288. En wie weet hoor je jouw plaat dan zometeen in de ochtend door.

0: je houdt ervan of je houdt er niet van. Het geluid van de sopraansaxofoon in Sting, Englishman in New York. Henriette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Middelstum?
1: Warm.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waar bevind jij je op dit moment?
1: Binnen.
0: Is het daar wel te doen?
1: Ja.
0: Wat doe je om het een beetje koel te houden in huis?
1: Gordijnen dicht, ramen dicht en zo weinig mogelijk bewegen.
0: Ja, zo kom jij de dag wel door.
1: Ik wel.
0: Ja, heb je nog plannen voor vandaag of blijf je gewoon lekker de hele dag binnen?
1: Nou, ik moet zo nog even weg, maar hier achter op het veld zijn ze bezig met de speelweek.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat kan ik ook gratis meekrijgen.
0: Ja, wat gezellig.
1: Ja.
0: Zal ook wel warm zijn daar, denk ik.
1: Dat denk ik wel. Ja. Ik heb geen idee hoe warm het nu is buiten.
0: Nou ja, het broeit al lekker, hoorde ik net van Edwin, de zon. Maar goed, we moeten gewoon rustig blijven vandaag. En tempo omlaag, veel drinken en dan komt het allemaal goed.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Hey, jij vraagt een heel leuk liedje aan.
1: Ja, Healing Hot Hot Hot.
0: Van de Merry Men.
1: Ja, het eerste wat mij te winnen schoot.
0: Nou, ik ga hem lekker voor je draaien. Rustig blijven en ik wens je een fijne dag, Henriette.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Yo, hoi.

0: wat een plaat. En heel toepasselijk natuurlijk Wham en Club Tropicana op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zit erin.
2: Geef ons ons brug terug. Kom op met je vlucht. En lagen hoe duur is een brugklug. Douw ons ons brug terug.
1: Nou, misschien morgenmiddag.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het is bijna 1:50 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de Multatulistraat in de stad Groningenwijk de Weijen. Het is vanochtend iets voor 8:00 mogelijk een explosie geweest. Vermoedelijk is er ook geschoten. Op foto's van ruiten zijn gaten te zien. Buurtbewoners zijn enorm geschrokken, weet verslaggever Goos de Boer.
11: Ik sprak zo juist met een buurtbewoner die er vlakbij woont. Die lag met haar kleine, was net wakker, balkondeuren open. Mooie dag, zonnetje erbij enzovoort. En ze zei van ja, bam, een enorme knal hoorde ik. Mijn schrokken vreselijk. Mijn kind schrok ook vreselijk. We dachten, wat is er aan de hand? Ja, en toen zijn ze gaan kijken en toen zagen ze dat, dat eigenlijk bij de deur, bij de vooringang, dat daar het zwart geblakerd was. En vervolgens zagen ze ook dat er gaten echt in de ruiten zaten.
1: De politie heeft een deel van de wijk afgezet en doet onderzoek. Eerder deze week werden de explosieven gevonden in dezelfde wijk, iets verderop aan de Spiegelstraat. Of de twee incidenten verband hebben met elkaar is niet bekend. Bij een stalbrand aan de Scheverweg in Vlachtwedde zijn gisteren 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. De eigenaar heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen, maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brand had veel impact op de boerenfamilie, zegt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
12: Het is een familiebedrijf en natuurlijk is het heel heftig. Dat je bedrijf hier in vlammen opgaat, dat is natuurlijk vreselijk.
1: Brandweer is nog lang bezig geweest met het nablussen van onder meer stroobalen. De koeien die de brand hebben overleefd zijn naar een veilige plek gebracht. Het kan een prima jaar worden voor Groningen aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod, zoals op veel andere plekken. Toch houdt akkerbouwer Menko van Zwol uit Spijk zijn hart vast voor zijn tafelaardappelen.
13: Ja, ze moeten nu nog 3 weken groeien, maar dat halen ze gewoon niet. En als er een hittegolf komt, zoals deze week weer voorspeld is, dan hebben ze gewoon alle reserves nodig om bij te zetten. En die zijn er niet. Dus ik denk dat eind van de week heel veel percelen gewoon aan het eind zijn.
1: Ondanks het beregenen zijn de aardappelen dit jaar wel kleiner. Dat leidt dus ook tot kortere frieten dan gebruikelijk. Een ander gewas, de ui, heeft het nog een stuk lastiger dan de aardappel. De gemeente Pekela hoopt dat de Blijhamsterbrug bij Oude Pekela morgenmiddag weer open kan voor verkeer. De brug werd gisteren uit voorzorg afgesloten. Toen bleek dat door de hitte bepaalde onderdelen kapot waren gegaan. Die worden vandaag en morgen vervangen door medewerkers van de provincie, die onlangs eigenaar eigenaris geworden van de brug. En burgemeester Jaap Kuin hoopt dat het snel lukt.
14: U weet allemaal dat onze landbouwers heel aan het werk zijn. Vanaf volgende week wordt het nog weer drukker, want dan is de hele schoolvakantie voorbij. Dus ja, ik hoop ook echt dat die deze week gereed komt, zodat iedereen er weer langs kan. En het is heel vervelend, omdat nu een deel van het sluipverkeer, dat ook al roep ik op dat niet te doen, maar u weet allemaal hoe automobilisten zijn. En ja, die rijden nu door straatjes waar ze eigenlijk niet horen. En als je er woont, is het niet fijn als er ineens veel meer auto's door je straat rijden, terwijl er eigenlijk anders maar enkele auto's door de straat rijden.
1: En Malcolm Yeng is gisteren tijdens de training van FC Groningen opnieuw zwaar geblesseerd geraakt. Yeng kwam bij FC Groningen binnen met een Achillespeesblessure die hij een jaar eerder opliep toen hij met Feyenoord op bezoek was in de Euroborg. De verwachting was dat hij medio oktober fit zou zijn en minuten voor het elftal van Dick Lukin kon maken. En daar lijkt nu een streep door te komen vanwege die nieuwe blessure. Komende dagen wordt Yeng onderzocht in het ziekenhuis en dan moet uitwijzen hoe ernstig die blessure is. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer met Gert Voerman.
15: Vandaag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. Temperaturen 30, 31 graden in het uiterste noordwesten tot 33, 34 graden in het zuidoosten. En een zwakke tot matige oostelijke wind. En vannacht koelt het toch wel lekker af. 12 tot 16 graden.
0: Dankjewel.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Mama, ik verveel me.
19: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
18: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
19: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan...
18: Reis.
19: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
18: Pret voor de hele familie.
19: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Prince en 1999 op Radio Noord. Zometeen na 11, dan heb ik een plaat voor je klaarstaan in Tel en Bel. En dan maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat hele leuke heuptasje voor over je schouders. Wat je ervoor moet doen om daar kans op te maken, dat vertel ik je natuurlijk allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
13: Geeft ruimte. Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
18: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
9: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
23: Radio Noord. De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen.
25: Zometeen een plaat met over Funk Queen waar iets geks mee aan de hand is. Ik vertel je zo meteen wat het is. Na David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Bye.

er is iets geks aan de hand met deze plaat. Misschien heb je het wel eens eerder gehoord. Maar als je dit liedje achterwaarts afspeelt. Dus zeg maar helemaal vanaf het einde terugspeelt. Dan hoor je iets anders. Dan hoor je iets. It's fun to smoke marijuana. Or it's decide to smoke marijuana. In plaats van another one bites the dust. Luister maar eventjes hoe dat dan klinkt. Nou ja, of het echt de bedoeling is geweest, dat is de vraag. Maar goed, het is wel een grappig detail. Another One Bites the Dust van Queen hoorde je op Radio Noord. Goed, heel wat anders dan. We gaan tellen en bellen. Ik heb een plaat voor je klaarstaan. En ik geef je zometeen een woord mee. En als jij mij kunt vertellen hoe vaak je dat woord hoort in de plaat, dan kun je bellen 050-3188-288 om kans te maken op die RTV Noord Fanny Pack. Dat is een heel duur woord voor een heuptasje dat je over je schouders heen draagt. Hartstikke hip tegenwoordig. Deze plaat gaan we tellen.

dit is de plaats 3-2-1 van Bente. En nadenken heb ik besloten dat het woordje ik gaan tellen. En die komt best vaak voorbij, dus je moet wel aan de bak vandaag. Hoe vaak hoor je het woordje ik in deze plaats van Bente 3-2-1? Als je het weet, mag je zometeen bellen met 050-3188-288. Veel succes! Tel even.

0: Ja, dat was even opgelet en geblazen. Zeker aan het einde. 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen. Om kans te maken op die RTV Noord Fanny Pack. Eens even kijken, er wordt al druk gebeld. Ja, ja. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, ik spreek met Margriet.
0: Dag Margriet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ik ga weer een gokje doen.
0: Oh, dat
1: ik
0: mag.
1: Ik denk 14 keer.
0: Nee, dat is wel echt veel te weinig.
1: Veel te weinig?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, hè, volgende keer beter.
1: Yo,
0: dag Margriet. Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, Esther Wiesma uit Delfzijl. Hallo.
0: Hallo.
2: Hoi, ik ga het proberen.
0: Nou, zeg het maar.
2: 17?
0: Nee, ook wederom veel te weinig.
2: Oké,
0: dag Esther.
2: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Met Irene, goedemorgen.
0: Dag Irene, hallo. Nou, dan hebben we bijna alle prinsessen van het Koninklijk Huis compleet. We hebben hier Margriet gehad, we hebben Irene. Nu nog een Beatrix.
3: Ja.
0: Nou, zeg het eens.
3: Het was lastig, maar ik kwam op 18.
0: Nee, ook veel te weinig. Ja. Oh, jammer. Nou, succes. Doeg.
3: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Met Corina.
0: Dag Corina, hallo.
4: Ja, ik dacht 17, maar dat is niet goed. Dus dan gok ik op 27.
0: 27, nou je zit wel echt in de buurt.
4: Ja.
0: Maar het is niet goed. Nee, helaas niet.
4: Dat is jammer.
0: Oké.
4: Doeg.
0: Doei. Goedemorgen, met wie?
5: Ja, goedemorgen, met Herman. Ik had 21 streepjes staan.
0: Hoeveel?
5: 21.
0: Nee, dat is te weinig.
5: Jammer.
0: Helaas. Dag Herman.
5: Yo, hoi.
0: Eens even kijken. Goedemorgen, met wie? Hallo, goedemorgen.
6: Ja, met Willem.
0: Ja, dag Willem.
6: Ik dacht 23.
0: Nou, je zit ook wederom in de buurt, net als Herman, maar het is niet goed.
6: Nou, oké. Jammer.
0: Oké. Doeg.
6: Doei.
0: Goedemorgen, met wie?
7: Betsy Dijk.
0: Dag Betsy. Zeg het maar.
7: Ik, 24.
0: Oei, je bent heel warm, maar het is niet goed.
7: Jammer.
0: Helaas. Oké, doeg.
7: Hoi.
0: Hoi. Goedemorgen, met wie?
8: Hallo, met Klein Kuiper.
0: Hallo. Nou, zeg het maar. Oh, nou, die is weg. Ja, dat kan natuurlijk ook. Goedemorgen, met wie?
9: Hallo, met Grietje.
0: Dag Grietje. Zeg het maar.
9: Ik denk 29.
0: Nee, dat is ook helaas niet goed. Nee, dat is alweer te veel. Oké, doeg.
9: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
10: Tineke, hallo.
0: Dag Tineke, hallo. Nou, zeg het maar.
10: 25.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Van harte gefeliciteerd.
10: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat betekent dat de Fanny Pack voor jou is.
10: Ja, hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik.
10: Ja.
0: Mag je even aan de lijn blijven en dan zorgen we dat het jouw kant op komt.
10: Is goed,
0: oké. Okay, spreek ik je zo.
10: Doei. Dankjewel.
0: Zometeen Guus Meeuwis op Radio Noord. Maar eerst Michel Vuguet en Une Belle Histoire.

0: Ik ben er even bij gaan zitten, want mijn lieve collega Edwin in het veld is een meester in het...
1: creëren van sfeer.
0: Nou, dat ja. Ja, waar hadden we het nou over?
1: Muizen.
0: Ja.
1: Een grote plaag in Friesland.
0: Ja, daar ga ik niet heel goed op, dus ik ben er even bij gaan zitten. Nou ja, just in case. Dat was in Friesland, maar wat gebeurt er eigenlijk in Groningen? Het
1: lekker. Oh. Met jus, mayo. Moet het nou wel een beetje gaan regenen trouwens.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Het is 11:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de Multatuli-straat in Stadswijk De Weijen. Het is vanochtend iets voor 8:00 een explosie geweest. De politie bevestigt nu ook dat op de woning is geschoten. Niemand raakte gewond. Het is het tweede incident in korte tijd in de wijk, weet verslaggever Goos de Boer. Want eerder deze week werden de explosieven gevonden in de Spiegelstraat.
12: De kans dat ermee te maken zou aanwezig kunnen zijn. Het zou ook weer een heel ander verhaal kunnen zijn. Daar moest de EOD aan te pas komen. Die moest dat onschadelijk maken, zeg maar. Dit is toch weer een beetje anders. Dit is gewoon echt gewoon heel gericht een aanslag geweest. Daar is weinig twijfel over mogelijk als ik de verhalen zo hier in de buurt hoor. Maar ja, de vraag is altijd inderdaad of het met elkaar te maken heeft. Ja, en als je de politie dat gaat vragen, zullen ze zeggen van ja, dat moet nader onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Maar ja, het is wel in dezelfde buurt en dat betekent ook dat mensen dubbel geschrokken zijn eigenlijk.
1: Nou ja, de politie meldt nu en niet van uit te gaan dat er een verband is met de vondst van de explosieven. Deel van de wijk is nog steeds afgezet voor onderzoek. Bij een stalbrand aan de Scheverweg in Vlachtwedde zijn gisteren 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. De eigenaar heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen, maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brandweer had het vuur rond 6:00 onder controle, maar is nog lang bezig geweest met nablussen. De schade aan de stal is groot, zegt de brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
13: Ja, de schuur is compleet afgeschreven, ja. Die is helemaal uitgebrand. Ja, er is niets meer aan te redden, helaas.
1: Het kan een prima jaar worden voor Groningen aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod, zoals op veel andere plekken. Akkerbouwer Menko van Zwol in Spijk is voor zijn tafel aardappelen dan ook blij met zijn beregeningsmachine.
14: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden en dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
1: Voor de uienoogst ziet het er somberder uit. Die hebben het een stuk lastiger dan de tafel aardappel. Jara van Kalmthout, opgegroeid in Vlachtwedde, heeft gisteravond met de Nederlandse estafettezwemsters de Europese titel veroverd op de 400 meter vrije slag. Van Kalmthout kwam in de finale in Parijs als derde Nederlandse zwemster in actie. In haar beurt zakte ze van de tweede naar de derde plek. Maar daarna stak slotzwemster Marit Steenbergen alle tegenstanders voorbij. Van Kalmthout is dolgelukkig met de titel.
15: Ja, ze heeft ongelooflijk gaaf. Het was ja, geen dat ik niet eens hiervan durfde dromen. En gaandeweg in het jaar, dan wist je wel van misschien mag je in de 400 gaan komen. En dan, ja, met deze meiden zijn gewoon, ja, Magden is een wereldtoppers. Imani ook supergoed. Ja, als je dan bij mag zitten en ja, goud mag winnen, is echt ongelooflijk gaaf.
1: De tijd die de estafette vrouwen neerzetten, 3 minuten 31 en 79 honderdste, was iets boven het Europese record van Nederland uit 2009. En Stad Groningen Björn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria. Dat uitkomt in de Serie B, tweede niveau in Italië. Meijer maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar Club Brugge. Totaal speelde hij 145 wedstrijden voor de regerend kampioen van België. Daarin maakte de linksback 8 doelpunten, leverde hij 17 assists. Meijer werd 2 keer landskampioen met Club Brugge. Hoeveel Sampdoria voor hem betaalt, is niet bekend. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Gert Voerman?
3: Vandaag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. Temperaturen 30, 31 graden in het uiterste noordwesten tot 33, 34 graden in het zuidoosten. En een zwakke tot matige oostelijke wind. En vannacht koelt het toch wel lekker af. 12 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Gert.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
17: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: The Weather Girls op Radio Noord en It's Raining Men.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, het is de hoogste tijd om eens even te kijken naar de hitlijst van Radio Noord, de Noord 9. Over 2 dagen dan wordt er weer een nieuwe Noord 9 bekendgemaakt. Tussen 1 en 6 op zaterdagmiddag tijdens Café Martini. Natuurlijk met Stefan Kosters. Maar eerst nog eens eventjes naar de lijst van deze week. Ik ga zo meteen de nummer 3 voor je draaien. Maar niet voordat ik je vertel dat deze plaat nu al 2 weken op nummer 1 staat. Hey,

En had ik je maar nooit laten gaan. Doe ik me een beetje denken aan de vroege Zero's R&B. Fijne muziek was dat destijds. We gaan naar de nummer 3. En die is natuurlijk voor Los Cascos en dat heerlijke Poco a Poco.

0: Ja, zometeen dan is het tijd voor Tussen de Middag met Nivino Geertsema. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi.
1: Ja, ik woon hier in de Weijert.
0: Nee.
1: Er gebeurt van alles.
0: Nou, inderdaad.
1: Collega Goos de Boer die is net terug van de Multatuli-straat. En hij vertelt zo wat hij daar allemaal heeft opgedaan. Want ja, gebeurt wel van alles.
0: Nou,
1: ja.
0: Zeg.
1: En ik moest de hele tijd denken aan iets wat jij gisteren zei.
0: Oh.
1: Ja, want we hadden natuurlijk over die zonsverduistering.
0: Ja.
1: En dat jij die volgende, zei jij, nou, die maak ik ook nog wel mee in 2081. Want ik wil 100 worden, zei jij. Zei.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat wil ik, ja.
1: Maar heb jij daar een plan voor? Hoe wil je dat doen?
0: Ja, dat is vaak het probleem met mij. Ik wil van alles, maar er zit vervolgens niet heel veel plan achter. Want ik ben ook wel een beetje van go with the flow. Ja, heb ik daar een plan voor? Nou ja, gewoon genieten van het leven. Mooie dingen doen. Creatief blijven. Ja, toch ook wel een gezond leven.
1: Ja, maar daar zit er ook een hele bult hoop bij. Dat
0: ook
1: je het haalt.
0: Ja, natuurlijk. Want ja, je weet het nooit, hè? Je kan daar niet zomaar van uitgaan.
1: Het is maakbaar, hoor. Vinden veel mensen. Dus die doen bodyscans en die nemen supplementen. En die tot op de gram wegen ze precies af wat ze eten en drinken. Er zijn mensen echt heel erg mee bezig.
0: Ja.
1: Zo'n bodyscan vind ik ook wel wat voor jou, eigenlijk.
0: Ja, dus misschien zou ik dat eens moeten doen.
1: Oh, wel echt? Ja?
0: Ja, weet ik niet. Ja.
1: Nou, ik wil naar aanleiding van ons gesprekje van gisteren, wil ik daar zo in Altijd Wat Anders wil ik het daarover hebben. De hoofdvraag is eigenlijk, hoe oud wil jij worden? Hoe oud hoop jij te worden? En hoe ga je dat dan ook bereiken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: En er heeft planning achter ook. Daar vind ik niet zo van.
1: Nee, dat klopt. Maar die mensen zijn er. Ik heb van het weekend een reportage bij Nieuwsuur gezien. Ja, de echt mensen die daar heel erg mee bezig zijn. En die jaarlijks bijvoorbeeld een bodyscan doen. Maar ja, ik denk dan zou het helpen. Ik denk dat je alleen maar extra zorgen kan gaan maken. Als er wel iets wordt gevonden wat misschien helemaal niks hoeft te zijn. Mm. Weet je. Ik weet het niet, maar misschien, ik ben heel benieuwd hoe men daarover denkt. En ik ben ook wel benieuwd naar zo'n bodyscan, hoe dat dan is. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Gewoon om te kijken hoe je eruit ziet van binnen. Ik ben benieuwd. 050-318-288.
0: Is het ook niet zo dat het in andere landen wel gebruikelijk is dat mensen een jaarlijkse check krijgen?
1: Weet ik niet. Goeie vraag.
0: Nou, dat is misschien inderdaad een goede vraag waard. Interessant. Ja. Ik ga luisteren zometeen. Tussen 12 en half 1 en 1 natuurlijk en Altijd Wat Anders.
1: Ja.
0: En die andere uurtjes natuurlijk ook. Heel veel plezier met de mannen. Want niet alleen Nivino is er, maar Stefan ook.
2: Hi.
0: En Edwin natuurlijk ook. Ik wens jullie een hele fijne dag.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan gaan we naar onze nieuwsvulkaan Edwin met de hoofdlijnen van het Groningse nieuws, Edwin.
13: Ja, de politie heeft bevestigd, er is een explosie geweest bij een woning in de Multatulistraat en er is op de woning geschoten. Tegelijk meldt de politie er niet van uit te gaan dat er een verband is met de vondst van de explosieven eerder in de Spiegelstraat. Malcolm Yeng is tijdens de training van FC Groningen opnieuw zwaar geblesseerd geraakt. Verwachting was dat hij medio oktober fit zou zijn en minuten voor FC Groningen kon maken. Nou, hij moet nou eerst naar het ziekenhuis. En stad Groningen Björn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, uitkomend in Serie B in Italië. Hij maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van Groningen naar Club Brugge. Hoeveel Sampdoria nu voor hem betaalt, is niet bekend.
14: Een van de mooiste shirts van Italië, vind ik.
13: Sampdoria, ja. Zonder meer.
14: Ja. En Ruud Gullit, hè?
13: En Gianluca Vialli.
14: Oh, mooie club.
13: Ja.
12: Veel succes daar, Björn.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
19: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
20: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
21: Radio Noord. Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, een explosie, schoten gelost. Wat is er allemaal aan de hand in de Weijert? Verslaggever Goos de Boer komt het zo vertellen.

0: Fraser, Something in the Water. 7:07 is het. Mooi dat je weer bij Radio Noord bent. Op deze donderdagmiddag, een nieuwe tussen de middag. En ja, we blikken toch even terug op vanochtend. Wat is er nou weer allemaal gebeurd in Stadswijk de Weijert? Een explosie en schoten gelost vanochtend in Stadswijk de Weijert. Gebeurde rond 8:00. En maandag werden er ook al explosieven gevonden in de wijk. Een paar straten verderop. Ja, onrustig, dat is een understatement, denk ik. Goos, jij was daar vanochtend. Wat trof je daar allemaal aan?
1: Nou ja, mensen die geschrokken zijn. 8:00, hè. Mensen lagen op bed. Sommige mensen waren al wakker. Die deden de balkondeuren open of gingen even in de tuin staan. Mooi weer enzovoort. En toen, bam, enorme knal. Dat heeft iedereen gehoord. Tot in de wijde omtrek heb ik van mensen uit de omgeving begrepen. En ja, sommige mensen vertelden daar ook nog bij dat ze daar ook nog pistoolschoten hoorden. Uit een geweer. En ja, later heb ik foto's gezien waaruit bleek dat dat wel aardig zou kunnen kloppen. En dat heeft de politie ook bevestigd. Dus er is een knal geweest. Ja, en er is geschoten. En ja, de schrik zit er in elk geval goed in.
0: Ja, je hebt inderdaad ook daar wat mensen gesproken. Laten we even luisteren naar wat jij daar vanochtend besprak.
1: U woont hier in de buurt. Wat heeft u ervan gemerkt?
2: Ik woon in de kop van de Weijert Noord, Couperusstraat. Ik was vanmorgen wakker en ik hoorde in één keer een enorme zware dreun. En ik dacht, nou, dat is geen vuurwerk. Want vuurwerk, met name zo'n, zo'n cobra, dat is een hele korte, krachtige klap. Maar dit was een hele zware dreun. Een beste knal, maar niet duidelijk wat er aan de hand was. Dat blijft altijd natuurlijk even een beetje een vraag, totdat het onderzoek is afgerond.
1: Ja, want die mocht er ook niet door, hè? Want er zijn heel veel linten hier. Aan alle kanten is het afgezet eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ik was van plan boodschappen te doen en dat heb ik ook gedaan. En op terugweg door een paadje hier achterlangs stuit ik op een gegeven moment op een lint. En ik heb de mensen aangesproken, de handhavers en de politie, van zet dan ook daar verderop een lintje voor mensen die slechte been zijn. Die moeten weer 150 meter teruglopen en dat is een beetje onhandig.
1: De buurt, dit is doorgaans toch een rustige buurt.
2: Ja, wij zijn over het algemeen heel erg tevreden. Het is een mooie buurt, ook qua entourage, bomen en bos en struiken of parkjes.
1: En niet veel aan de hand, doorgaans?
2: Nee, ik denk niet meer als elders in de stad. Ik kom uit de stad, uit het noorden van de stad. Daar was over het algemeen meer het trammeland, om het zo maar te zeggen, als hier.
0: Ja, dat was vanochtend dus met een van die buurtbewoners daar, Goos. Nou, was dat bij een huis gericht, ook op een huis? Om wat voor mensen gaat het die daar wonen?
1: Het gaat om een gezin uit Iran en die wonen daar al heel lang. Minstens 10 jaar hoor ik van mensen daar in de buurt. Bemoeiden zich niet al te veel met de buurt, groeten wel netjes, maar er was niet zoveel contact met de buurt. En ja, Irans gezin, dat hoeft helemaal niks te zeggen. Dat geeft nog geen richting aan. Goed, je denkt in zo'n geval misschien aan politiek, hè, aan afrekening. Of wat dan ook, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is allemaal, zijn allemaal nog vraagtekens en alles wat we daarover zeggen is speculeren. Dus dat weten we niet. Hoekhuis van de rijtjeswoningen fletste tegenover. Dus ja, er wonen wel veel mensen dicht op elkaar. Dus je kunt wel nagaan dat dat daar behoorlijk is aangekomen in die buurt in elk geval. Ja. Maar ja, al te veel over dat gezin weten we niet. Wat me wel opviel aan die woning, zwart geblakerd, hè, voor, want daar is die bom afgegaan. Dat kun je ook echt zien bij de voordeur. Je kunt ook echt zien, ik heb foto's gezien dat er is geschoten. Althans, dat zijn gaten. Ja, dat moet eigenlijk wel, hoor ik ook van specialisten daar ter plekke. Dat moet wel met schieten te maken hebben. Ja, en verder is er niet zoveel aan de hand in de buurt. Dus ja, het is eigenlijk op dit moment is het één groot vraagteken wat nou de reden is geweest. En ja, je hoort wel van mensen in de buurt die iets gezien hebben. Bijvoorbeeld, ze hebben een auto zien wegvluchten met Duitse kentekens. Ze hebben niet echt mensen gezien. Dus ja, wij weten ook allemaal dat soort aanslagen gaat heel erg snel. Rap. Ja. Dat is snel zaken doen. Alleen ja, wat in deze zaak bijzonder is ten opzichte van alle andere aanslagen in ons gebied, is toch wel dat er ook geschoten is.
0: Ja, en even voor de volledigheid, waar waren de mensen thuis?
1: Dat is mij niet helemaal duidelijk. Er is gezegd van wel door een aantal buurtbewoners. Ik kan dat niet staven. De politie kan nog geen details geven. Maar ik had wel de indruk, eerlijk gezegd. Ja. En een aantal mensen die daar vlak naast wonen, heb ik ook gesproken, zijn inmiddels weer terug. Maar die moesten in eerste instantie ook uit hun huis. Dus bijvoorbeeld een gezinnetje wat 2 huizen verderop woont, die moesten naar kennissen toe. Maar die waren inmiddels alweer in de achtertuin. Die hadden 3 kinderen en die kinderen waren ook knap geschrokken. Leg het maar eens uit aan je kinderen.
0: Nou, inderdaad.
1: Wat er aan de hand is in jouw buurt, in je vertrouwde buurt.
0: Want om 8:00 AM, er is al best wel wat bedrijvigheid ook op straat natuurlijk. Mensen zijn gewoon wakker.
1: Ja, mensen gaan soms aan het werk. Ik sprak een mevrouw, die had dan een klein kindje. Die woont op een flat, zeg maar, appartementen tegenover, er vlakbij eigenlijk. Die kijkt erop uit, 50 meter ervan af, zei ze. Klein kindje, ze had de balkondeur open gedaan. Mooi weer, zonnetje, dus ze was wakker, vrolijk. En opeens, bam, en ja. Dat kind krijgt dat mee. Ja, leg dat maar eens even uit aan die kleine wat er aan de hand is. Ze zegt ook, en dat hoor ik van iedereen, dat het enorm luid was. Hè. We hoorden die meneer dat ook zeggen. Hè. Als je een beetje vuurwerk hebt of illegaal vuurwerk uit Duitsland, dan is dat ook wel een knal. Maar dit was echt gewoon een bom, zegt iedereen. Dus ja, dat is heftig.
0: Nou is daar maandag in dezelfde wijk een paar straten verderop. Want dit was de Multatuli-straat, maar de Spiegelstraat ligt een paar blokken verderop, zeg maar. Zijn daar explosieven gevonden, ook in de Weijert. 1 en 1 is dan 2, zou je misschien zeggen als buitenstaander. Maar wat zegt de politie daarover?
1: De politie heeft inmiddels mij laten weten dat er op dit moment dat ze geen aanleiding hebben om te denken dat er verband tussen is. Dus eigenlijk zegt de politie, dat is iets anders. Want ja, daar denk je wel direct aan. Toen ik daar vanmorgen naartoe ging, dacht ik ook direct van ja. Dit heeft daarmee te maken. Maar de politie zegt gewoon, heeft de verklaring afgegeven, vragen beantwoord. En die zegt van, nee, dat verband zien wij niet, eerlijk gezegd.
0: Dus maar weten ze dan ook al wat de herkomst van die van maandag is? Want als ze
1: nou ja, ze zouden daar meer van moeten weten, anders kun je deze conclusie niet trekken. Nee. Dus, het is wel ook een beetje atypisch. Dus dat was dan, toen is er wat gevonden, om het zo maar te zeggen. En dit is echt gewoon een aanslag geweest. Dus er zit ook wel verschil tussen. Maar ja, de politie trekt niet zomaar een conclusie. Nee. En ze zijn er vrij rap mee, dus dat doen ze niet zomaar.
0: Nou, was er ook nog een achtervolging in de wijk, eerder deze week?
1: Ja, die werd er ook bij gehaald, maar er was weer een scootertje bij betrokken, hoor. Van de buurtbewoners. Ook de vraag of dat er dan weer mee te maken heeft. Maar ja, het is wel bijzonder dat in de buurt we hoorden dat van die ene meneer, waar het doorgaans rustig is, dat er opeens van alles aan de hand is. Dus dan denk je wel even van, wat is gebeurd in mijn wijk?
0: Hoe gaat dit nu verder dan? Want hoe ziet de situatie er nu op dit moment bijvoorbeeld in die straat uit?
1: Het is gigantisch afgezet. Echt, het verbaasde vanmorgen hoe groot het gebied was wat werd afgezet. Dat was eerst met linten. Later kwamen de medewerkers van de gemeente. Die kwamen met dranghekken enzovoort. Dus ja, de wijk is nog behoorlijk afgezet. En ja, op het laatst mochten we dan als media er ietsjes dichterbij komen, maar we kwamen niet echt bij die woning. En het dagelijks leven gaat wel verder. Dus de meeste mensen die daar vlakbij wonen zijn inmiddels weer in een huis. En ja, het is nog wel lastig voor mensen om er te komen of met een auto weg te gaan. We spraken vanmorgen met iemand die werkte in een hotel, te Paterswolde. Ja, die moest ook even kijken hoe hij met zijn auto weg kon komen. Nou, dat was ook iemand die had die enorme knal gehoord. Die had ook zoiets van, ik moet nu wel aan het werk, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat er aan de hand is. En dat hoor ik van veel buurtbewoners, dat ze de politie en handhavers hebben gevraagd, wat is er aan de hand?
0: Ja,
1: daar zwijgt iedereen toch een beetje over. En ja, dat is wel de grote vraag daar in de buurt van, waarom is dit ons overkomen en wat is er met dat gezin aan de hand? Is het een straf? Wat is het geweest?
0: Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel, Goos de Boer. Gaan we naar de heer Voerman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nivino. Je mag Gert zeggen, hoor.
0: Oh, oké, gelukkig. Mooi, Gert.
3: Hoi.
0: Hey, nou was dat weer. Was heel belangrijk natuurlijk de afgelopen dagen vanwege die zonsverduistering ook. Maar die zon is volop terug nu. Hoe lang is het weg geweest, inderdaad. Hoe lang mogen we ervan genieten?
3: Nou, de hele middag, hoor. Groningen ligt er strak blauw bij. Het blijft net droog en zonnig. Die temperatuur loopt momenteel snel op. Een mooi voorbeeld is de plaats Ten Boer. Als minimum afkloppen naar 14,2. En nu staat de teller al op 28,2. En vanmiddag wordt het tropisch. Dat wil zeggen 30, 31 graden in het uiterste noorden tot 33 graden in het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige wind uit de oostelijke richtingen. En vanavond nog lang warm, rond zonsondergang. Ik denk een graad of 25 op veel plaatsen nog. En vannacht uiteindelijk zo'n 14, 15 graden in het zuidoosten. In het noorden 18 graden, dicht in de buurt van het warme Waddenzee. En morgen overdag opnieuw droog en zonnig. Nog iets warmer, denk ik. Op veel plaatsen zo'n 32 graden in het uiterste noorden tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige wind. Eerst uit het zuiden, later uit het westen. Ik moet er wel bij vermelden, dat geldt voor vanmiddag en vanmorgen, dat die lucht erg droog is. Dus het is niet het hele benauwde warmte. Het is een droge warmte, maar niettemin morgen toch lokaal 35 graden.
0: Wat vind jij lekkerder? Een benauwde warmte of een droge warmte?
3: Dan ga ik toch voor de droge warmte.
0: Ja, wel heet, hè?
3: Het is wel heet, maar ja, als je 35 graden hebt, zoals eind juni, althans een derde van Nederland, met een luchtvochtigheid die nog veel hoger lag, ja, dan doe je 5 stappen en dan ben je nat van het zweet en dan kun je het niet kwijt. En dan wordt het alleen maar benauwder van, terwijl je nu je warmte voor een groot deel kwijt kunt. Dus ik ga toch voor die droge warmte.
0: Ik snap hem, ik ook, denk ik. Dankjewel.
3: Oké.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: Wat denk je, Stefan?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: oh, ja, ik denk het ook.
1: Dit is zo goed. Die moeten gewoon in, toch? In de hitlijst van Noord.
0: En weet je wat ik het mooie vind aan die Ruben? Volgens mij is dat de vrolijkste artiest uit Groningen die ik ken. Zonder anderen tekort te doen. Maar die jongen is zo vrolijk altijd.
1: Altijd enthousiast.
0: Ja, ja.
1: Eerst glimlach van het oor.
0: Is dit wel echt, dacht ik. Maar kun je wel altijd zo vrolijk zijn? Maar
1: nou,
0: dat is
1: echt
0: wel
1: waar.
0: Zo.
1: Hij is altijd zo. Als de microfoon uitstaat of de camera draait niet, is hij net zo.
0: Is hij net zo. Hè? Weet je wie dat ook heeft?
1: Nou?
0: Edwin. En die heeft zometeen het nieuws voor ons. Noordnieuws. Na een mooie plaat van Spandau Ballet. Maar nu eerst The Four Tops. Reach out, I'll be there.

Spandau Ballet. Met Gold. Hoe oud wil jij eigenlijk worden? Van Femke weten we het antwoord al. Die wil over de 100 worden. Hoe ze dat gaat doen, dat weet ze nog niet helemaal. Maar ik ben wel even benieuwd. Ik dacht, dat is een mooie aanleiding om het aan iedereen in Groningen te vragen. Hoe oud wil je worden? En stel, je wil over de 100 worden, wat veel mensen wel willen. Hoe wil je dat dan bereiken? Probeer je dat helemaal te controleren door middel van body scans, voedings- en vitaminesupplementen? Want die manier van leven, die wordt echt steeds populairder. Gezondheid is maakbaar, denken veel mensen ook. Of ja, ben jij van de lichting? Ik zie wel wanneer mijn moment komt. 050-3188-288. We gaan het er straks over hebben in altijd wat anders. Maar eerst zometeen Edwin met Noordnieuws.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis mee met Golden eSIM.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
2: Reis mee met Golden eSIM.
3: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Half 1 geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws en dat krijg je van Edwin.
6: De explosie vanochtend bij een woning in de Multatuli-straat in de stad Groningenwijk De Weijert. Het heeft volgens de politie niets te maken met de explosieven die eerder werden gevonden in de verderop gelegen Spiegelstraat. Naast de explosie, even voor 8 uur vanmorgen, is er ook geschoten op de woning. Deze buurtbewoner hoorde de knal vanochtend ook.
7: Ik woon in de kop van De Weijert Noord, Couperusstraat. Ik was vanmorgen wakker en ik hoorde in één keer een enorme zware dreun. En ik dacht, nou, dat is geen vuurwerk. Want vuurwerk, met name zo'n, zo'n cobra, dat is een hele korte, krachtige klap. Maar dit was een hele zware dreun. Een beste knal, maar niet duidelijk wat er aan de hand was. Dat blijft altijd natuurlijk even een beetje een vraag, totdat het onderzoek is afgerond.
6: Een deel van de wijk is nog afgezet vanwege dat onderzoek. Vernielingen aan het toiletgebouw op de Zeebadweg in Delfzijl aan de Zeedijk. Dat is vannacht gebeurd. Een getuige die naar de meteorietenregen wou kijken zag rond 4 uur zo'n 5 jongeren bij het gebouw bezig, waarschuwde de politie. De deur van het invalide toilet was ingetrapt. In een toilet was ook vuurwerk afgestoken. Daarbij werd de toiletbril in stukken geblazen. Het is nog niet bekend of er vannacht ook al iemand is aangehouden. Na jaren van pech zijn de draverijen in Eenderen weer eens doorgegaan. De voorgaande 3 edities liepen uit op teleurstellingen door hitte, regenval en een ongeluk. Bestuurslid Erik de Haan is dan ook erg blij dat het deze keer wel goed verliep.
8: Nou, ik word al gelukkig van de belangstelling. Het is natuurlijk prachtig weer, beter kin uit. Nooit te warm, maar wel zonnig. Mensen zijn vrolijk, zonnebrilletje op. Kom hier voor een drankje en een gokje. En de piqueurs zijn tot nu toe ook tevreden. Boon ligt er gauw bij. Dus ja, ik ken eigenlijk nooit veel meer mensen.
6: In het recreatiegebied Borgerswold bij Veendam is een nieuwe mountainbike route geopend. Parcours is zowel door de week als in het weekend vrij toegankelijk. De baan is wel speciaal bedoeld voor kinderen, vertelt voorzitter Astrid van den Burg van wielervereniging Stormvogels.
9: Hij is korter dan onze normale fietsroute. Kinderen die willen graag een mooi rondje. En er zitten veel meer, dat noemen ze technische elementen. Maar bultjes, springen, evenwichtsbalkjes, dat soort dingen zitten er allemaal in. En een prachtige wallride. En dat vinden kinderen heel leuk om te doen.
6: Het kinderparcours is 800 meter lang, onderdeel van de reguliere route van 25 kilometer voor volwassenen. Op het kinderparcours hebben de jonge mountainbikers overigens voorrang.
5: Oké, en er stonden ook goede geluidsboxen buiten.
6: Nou, zonder meer. Leuk feestje.
5: Ja. Het weer is ook een feestje.
10: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
5: En dan nu de vraag. Hoe oud wil jij eigenlijk worden? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Stefan en Edwin zometeen. Maar zeker ook benieuwd naar het antwoord van jou. Want misschien ben je wel van de lichting. Ja, ik zie het allemaal wel hoor. En ik steek bij wijze van de straat over met mijn ogen dicht. Want als het moment daar is, ja, dan is het er. Ja, die mensen zijn er, Edwin.
6: Ja, maar straat oversteken is toch wel een hele andere orde dan een bodyscan.
5: Precies, dat klopt. Dat klopt. Ja, zo'n bodyscan, daarmee kun je heel veel kun je al voor zijn. Vaak denken mensen. Mm. Heb jij wel eens zo'n bodyscan gedaan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En hoe denk jij inderdaad jouw wensleeftijd te kunnen bereiken? 050-318-8288. Ik ben ben heel benieuwd naar de gesprekken.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.

0: 7 over half 1. Mooi dat je er nog steeds bij bent. Altijd wat anders over hoe oud jij wil worden. Nou, zeg het maar. Ik ben wel benieuwd. Want ik denk... Nou ja, zeg het eerst maar even.
1: Ik heb geen idee.
0: Oh.
1: Nee, ik zie wel hoe oud ik word.
0: Dus jij doet ook je ogen dicht als je de straat oversteekt?
1: Ik sla een bodyscan over, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want wat vind je daarvan? Dat mensen dat tegenwoordig steeds vaker doen?
1: Ook. Ja, het kan ook een verkeerd signaal afgeven. Ik heb een dokter ook horen zeggen van... nou ja, dan heb je een vlekje op je nier of wat dan ook. Maar dan blijkt dat iets te zijn wat je lichaam ook weer herstelt. En dan zie je het een paar maanden later is het weg. En ondertussen heb jij allemaal stress, wat nog de ergste killer is ook nog... over dat ene plekje.
0: Ja,
1: dus het is een enorme momentopname. Hey, trouwens nog even los van de aanslag die je eigenlijk pleegt op de zorg.
0: Ja, klopt.
1: Ja, we hebben te weinig personeel. En dan kom jij iedere keer aan met je bodyscan. En ik heb hier een plekje, ik heb daar een pukkeltje of wat dan ook.
0: Maar wie betaalt, bepaalt. Om het zo te zeggen. Ja, als je het kan betalen, ja, en het is er. Maar jij zegt eigenlijk dat sowieso niet. Daar ben je geen fan van.
1: En wat voor leven leid je dan? Ik heb laatst zag ik ook iemand, dat was dan ook CEO, misschien had hij wat extra tijd ook. Die had echt de hele dag trainen, body shakes, proteïne. Ze zag er fantastisch uit. De hele dag sla eten en weet ik wat. Ja.
0: Ja.
1: Sorry hoor, dan misschien een paar jaar minder, maar wel een leuk leven.
0: Nou ja, dat is inderdaad. Nou ja, die lichting heb je inderdaad. En dat type mensen. Ik neig daar ook meer naar, Edwin hoor. Want ik denk inderdaad ook niet dat gezondheid maakbaar is. Want dat zit er volgens mij ook een beetje achter. Dat je zelf kan bepalen hoe het allemaal jou vergaat in het leven.
1: Het is ook maar net wat voor genenpakket, wat voor DNA je allemaal hebt meegekregen. Je kunt natuurlijk wel wat invloed op hebben. Dat het wat dat je op je DNA een iets krijgt wat niet heel erg gezond is. Maar het meeste ligt toch al voor een groot deel vast.
0: Nou ben ik ook wel benieuwd naar het antwoord van Stefan. Ja. Hoe oud?
2: Nou, ik zit even te kijken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, de gemiddelde levensverwachting voor een man in Nederland, 80,7.
1: Nou, mooi.
2: Dus als ik de 81 mag halen en misschien nog wel ouder, zou dat heel mooi zijn. Dan...
0: Oké. Okay. Ja. En hoe oud ben je nu?
2: 34.
0: Ja.
2: Ik heb nog even te gaan.
0: Oh, ja. Jawel, aan de ene kant wel, aan de andere kant... Ja, het gaat wel snel, dat leven.
2: Ik wil zeggen, die eerste 34 jaar, die vlogen voorbij.
1: Nou, ik heb er nog 14, hoorde ik net.
2: Maar dat is de gemiddelde levensverwachting, hè?
0: Ja, nee, precies, inderdaad. 050-3188-288. Houd jou dit ook bezig? En heb jij ook zo'n streefgetal in je hoofd? Ik zou best wel 120 willen worden, denk ik. Zoals ik er nu in sta, ja, waarom niet? Dan maak je toch alles mee, dat is toch mooi?
1: Ja, maar het hangt er ook vanaf... hoe je je dan voelt natuurlijk.
0: Nee,
1: als je alleen maar bedlegerig bent...
0: Dat ben ik al eigenlijk.
1: Nou, dan kun je makkelijk
0: heerlijk om in bed te liggen, ja. We gaan het erover hebben. En volgens mij moeten we als eerst even zingen, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Happy birthday to you. Ja, gewoon één zinnetje, hoor. Rudy, van harte, kerel.
3: Ja, dankjewel, Numino.
0: 79 geworden dus.
3: Ja, toch.
0: Ah, dat staat hier op mijn papiertje.
3: Nee, 59.
0: Oh ja, is ook zo. Zie ik ook. Rudy, hallo. Van harte, kerel. Mooi man, mooie leeftijd.
3: Wat zei je?
0: Mooie leeftijd.
3: Ja, moet hoor.
0: Nog 22 jaar te gaan, als je die gemiddelde leeftijd dus wil halen, hè?
3: Ja, maar ja, daar reken ik nooit op, hè.
0: Nee? Oh.
3: Nee, maar ik doe altijd wat verboden, hè. Dus ik rook, ik drink af en toe een beetje.
0: Ja.
3: Dus, nee, ik heb maar één doel. Dat is de leeftijd van mijn... Ik vroeg graag zo.
0: Ja,
3: dat is de leeftijd van mijn pa overtreffen. En mijn pa is maar 69 geworden en mijn moeder maar 63. Dus ik heb zoiets van... Als ik zo te hoor, is het ook goud. Ik wilde wat naar die volde.
0: En waarom is dat een doel, Rudy? Om toch ouder te worden dan pa?
3: Ja, dat is gewoon... Ja. Ik bedoel, ik ben al een slijtje door de ogen van de naaldkroop. Ik was op binnen dode wedstrijd. Ik heb toen in 2015 heb ik een alvleesklier ontsteking gehad. En er zat een tumor op. En die was gelukkig goed aardig. Want ik sta nu ook nog iedere half uur onder controle in het UCG. Omdat zo'n ding chronisch is, dat ik kan altijd weer komen.
0: Ja.
3: En dat is al een bak ellende, want ik heb toen zo verschrikkelijk veel pina's. En toen hebben ze mijn prachtspoot met morfine. En die zuster zei trouw te mij, zei ze, waar doe je die spuit in? Mijn been of in je arm? Ik zei, prik hem al liggen in mijn nasen. Ik zei, daar heb ik te direct van over.
0: Ja.
3: Nee, dat gaan we niet doen, zei ze. Nee, zo geliek, hè? Nee, maar nee, dat was een hele rottige Pieter-periode.
0: Maar nou, dus gewoon de verjaardag, 59, ga je nog wat down, Rudy?
3: Ja, ik stak nog in mijn date met mijn vriendin. In een voelde. En dan nog, met zo'n ding op dak.
0: Ding op dak?
3: Die brouw. Ja, naartoe kan.
0: Oh, ja. Ja, waar je voor het eten naartoe kan, ja.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Mm-hmm.
3: Dus nou, dan gaan we die bar aanboden door de woorden, dus...
0: Ja, mooi, joh. En de dikke dag.
3: En ik stond daar, ik mag nog varen vier op Jodag visite. Want door de week ben ik toch al aan het werk, dus dat wordt zo mooi.
0: Gezellig, Rudy. En volgens mij is dit toch ook een primeur. Ik heb dat nog nooit gehoord. Dat is toen een vriendin uit, Rudy.
3: Ja, maar dit loopt toch niet met de koop.
0: Nee, nou waar je ook nog in het in provincie.
3: Ja, dat maakt toch niks uit.
0: Nee.
3: Ik heb geen geheim, man. Dus,
0: nee. Nou, ik geef elkaar een dikke kus straks en genieten van vanavond. Want dit zijn wel de momenten, Rudy, die je dan ook mooi mag koesteren, toch? Dat dit gewoon kan, dat is toch mooi?
3: Ja, vind ik ook. En nou, ik wou nog even checken, want er was gisteren die zonverduistering, ja.
0: Ja.
3: Ik heb er niks van zijn. En waarom nooit? Maar ik woon tegen Bosrand, hè. En er is een bomvuur, dus ik kon allemaal niks van.
0: Ach, Rudy.
3: Daar baal ik wel van.
0: Dat is ook wat. Nou, dan moet je nog even de foto's terugkijken op internet.
3: Ja, of die boom hier achter het weg kan.
0: Ja, dat is een keer, dat gaan we een keer, andere keer bespreken, Rudy.
3: Ja, oké. Okay. Hey, het was hartstikke fijn dat ik even in het programma moest. Dus.
0: Tuurlijk, en dat op die verjaardag, Rudy. Geniet vandoor, Rudy Bolland. Met vriendin vanavond uit eten. Nou, dat belooft een mooie dag te worden. We gaan naar vrouw Hoeksema in Gleens. Mooi.
4: Hoi.
0: Mooi. Vertel.
4: Ik ben, zoals je waarschijnlijk ook wel weet, heel actief in allerlei dingen.
0: Zeker.
4: En dat is ook een van de dingen waardoor je dus ook gezond leeft.
0: Ja.
4: Dus niet achter de geraniums gaan zitten en denken van,
0: Nee, dat klopt. Moest er wel wat voor doen.
4: Ja, actief met allerlei dingen bezig wezen. En ook, veel met mensen proten en dat soort dingen.
0: Ja. Maar mevrouw Hoeksema, ik wil er wel even wat over zeggen. Want ik heb daar een beetje een dubbel geval bij. Want je kent dat ook down, hè. En er zijn ook mensen die het wel wilt, maar dat niet kennen. Omdat het, nou ja, lichamelijk of zo, of fysiek, niet meer kennen. Dus het is een beetje, ja, kip en ei verhaal, zeg maar.
4: Nou, nee. Ik loop wel met een rollator.
0: Oh, oké. Okay. Daar was ik niet, maar oké. Okay.
4: En toch kom ik elke dag in de kerk.
0: Ja, ja. Ja, best ook de buurvrouw van kerk, hè?
4: Nou, niet zo wel, maar ik heb van Oekmin Zijraam heb ik zicht toren van kerk.
0: Maar 85 en, dus, mevrouw Hoeksema. Hoeveel mag er nog wel bij op?
4: Als ik ben zoals ik nou ben en ook dus nog alle dagen in kerk komen mag. En niet op bed komt te liggen en bij wie zo spreken, drijmel op een dag een thuiszorg bij mijn bed te hebben. Omdat ik allerlei dingen niet meer kan.
0: Mm-hmm.
4: Dan is het gebeurd.
0: Oké. Okay.
4: En daar heb ik ook met de huisarts dus een afspraak over. Als dat gebeurt, dan... Ik zeg het dan meestal een beetje cru, maar stek het eruit.
0: Ja, dat is dan gewoon euthanasie, toch?
4: Ja, precies. Ja.
0: Oh, dat ligt allemaal al vast op papier?
4: Ja.
0: Is ook wel apart,
4: dus elk jaar moet je dat verlengen.
0: Oh ja.
4: En dus elk jaar moet je tegen de huisarts zeggen, ik denk er nog steeds zo over.
0: Ja. En mevrouw Hoeksema, zo'n bodyscan, dat kost natuurlijk wel wat geld, maar de binnenmensen die jaarlijks down, wat vind je ervan?
4: Nou, in zoverre dat ik dus wel zeg van, kijk, als er dus bepaalde onderzoeken, er ook nou niet meer aan met te doen, maar toen ik nog jong was, dus borstkankeronderzoek en dat soort dingen, dat doe ik wel als een mens.
0: Okay.
4: Ik krijg ook elk jaar een coronaprik.
0: Ja, oké. Okay, ja, maar dat heb misschien met de leeftijd
4: te maken. Ik prik dus niet.
0: Oké. Okay.
4: Want ik weet niet of griep is.
0: Nee.
4: Dus wat zou ik dat dan doen?
0: Ja, nee,
4: en
0: ik snap het.
4: En waarom had een keertje nou een beetje kuchelig? Of een beetje een loopneus of zo? Nou, dat is het dan.
0: Mm-hmm.
4: Maar corona is natuurlijk wel iets anders.
0: Ja, dat is waar. Oké, okay, mevrouw Hoeksema. Nou, ik hoop in elk geval dat zo nog lang naar Radio Noord belt, Max. Dat lijkt me wel een mooi, ja, mooi doel.
4: Als ik dus het onderwerp denk van dat lijkt me interessant, daar kan ik wat over vertellen, dan doe ik het ook.
0: Ja, nee, dat
4: wou ik
0: niet.
4: Nee,
0: dat geeft niks. Dat geeft niks.
4: Wat ook is, ook heel belangrijk is. Is dat je regelmatig in je leven.
0: Ja.
4: He, dus op bepaalde tijden eten. Op bepaalde tijden naar bed gaan. Dat soort dingen.
0: Ja.
4: Dat is ook heel belangrijk.
0: Daar ben ik het mee eens, mevrouw Hoeksema. Bedankt voor het bellen. We gaan deur naar Gieten. Mevrouw Stoffers, goedemiddag.
5: Nou, los mevrouw Stoffers maar voor weg, hoor. Dat is gewoon Vini.
0: Oh, gewoon Vini. Mooi, gewoon Vini.
5: Mooi. Ik zeg maar zo, geniet van je leven. Je met er maar even.
0: Oh, dit is ook een liedje van Frans Bauer of zo, lijkt het wel.
5: Oh, dat weet ik niet.
0: Oh, ben jij tekstschrijver voor Nederlandstalige zangers?
5: Nee, hoor.
0: Maar dit is jouw motto, Vini. Vertel eens, hoe kom je hier zo bij? Sinds wanneer denk jij zo?
5: Sinds vorig jaar.
0: Oh, en waar heeft dat mee te maken?
5: Nou, ik moest voor onderzoek voor 1 cent en gedodderd worden. En toen bleek achterop dat ik nou 5 cent bier kreeg.
0: Oh. Oké. Okay.
5: En daarom zeg ik, geniet van je leven, je met ze maar even.
0: En
5: ik zou het ook echt niet willen weten van, nou... Als ik nou verdorgen naar het ziekenhuis zou gewoon, u bent gezond, maar een keer wel dood deze. En het had stilstaan bij wijze van.
0: Ja.
5: Ik zou het helemaal niet willen weten.
0: Nee. Want dat is die overkomen, maar Vini, begreep ik, hè? Maar voor dat ziet, hou soms de toon in. Was dat een andere instelling?
5: Nee, wel in nachthuis, want bij mij en familie zit allemaal hartpatiënten.
0: Okay.
5: En mijn zuster die heeft vorig jaar 3 omleidings gekregen. Mijn broer heeft omleidings gekregen. Nou, mijn oudste broer die heeft last van zaden. Nou, mijn pap is overleden. Ik zeg van geniet van je leven hier met ze maar even.
0: Ja.
5: En ik kijk mensen hier heel stom aan, maar het is wel zo.
0: Ja, het is natuurlijk, ik begreep dat wel, Vini, want het klinkt natuurlijk een beetje als een cliché. Maar clichés ben ook volk waar, hè? Dus in die zin, ja, hij is het ook gewoon groot gelijk. En dat genieten, hou ze uit het roet, Vini?
5: Genieten? Als mijn kleindochter er is.
0: Ja, dus dat...
5: Toen geniet me weer van. Alles is een vier dok bij ons wees, nou, door hem gewoon genoten overdag.
0: Ja, mooi. Mooi, ja. Dus dat heeft niks te maken met veel boendeuren eten of op vakanties of dat soort dingen. Nee, de leutje ding, zeg maar.
5: Ja, vakantie heb ik wel laat, maar wie ben lekker thuis geweest.
0: Ja.
5: Vat die doen, heerlijk. Ja.
0: En wat vind je van de, toch wel de populairdere beweging om body scans te doen en voedingssupplement en...
5: Ja, voeding wel, maar body nee.
0: Nee. Waarom niet?
5: Nee. Ja, nee, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Nee, nou, dat kan
5: niet.
0: Vina, bedankt. Of Vini, moet ik zeggen.
5: Dat niks af.
0: Bedankt voor het belden, hè.
5: Yo.
0: En, geniet van het leven, inderdaad.
5: Ja,
0: zo is
5: ook.
0: Het. Bedankt, Vini. Gaan we naar meneer Zijlstra. Meneer Zijlstra, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Hoe oud bent u en hoeveel jaar mag er nog bij?
6: Nou, nog 13.
0: Nog 13 jaar? Oké. Okay.
6: Ja, dan heb ik het gehad. Ik schreef al van de daken dat ik dus toen ik 12 jaar was...
0: Ja.
6: Bijna 100 wilde worden.
0: Ja.
6: En nog geniet ik van het leven. Terwijl ik dus door diepe dalen ben gegaan.
0: Mm-hmm. Ja.
6: Dat weet je niet weten.
0: Nee.
6: Dus ik loop de UMCG in en uit. Maar...
0: Nog steeds bedoelt u, meneer Zijlstra?
6: Wat zei je?
0: Nog steeds loopt u de UMCG in en uit?

0: hoe dan ook.
1: Ja.
0: Je moet af en toe ook eens eventjes naar ergens een punt waar je, zeg maar, aan de rand van de zee naar de horizon kunt kijken. En je moet voordat het 12 uur is vannacht, moet je weten wat je de volgende dag wil gaan doen.
1: Oké. Okay.
0: Dat zijn nogal wat tips.
1: Ja, nou, dit zijn vooral mentale tips ook, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, je moet zoveel mogelijk naar buiten.
1: Ja.
0: En je moet de zorgen, die moet je naast je neerleggen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, maar is goed. En je moet ook een beetje geluk hebben.
1: Ja. Maar meneer Zijlstra, ik vind het wel interessant, want u was 12 en toen zei u dat al en daar houdt u zich aan vast. Ja. Ik wil 100 worden. Waarom dan niet 120 of 140? Stel het zou kunnen, hè?
0: Nee, ja, maar je moet niet overdrijven.
1: Oké. Okay. Nee, daar ben ik heel goed in.
0: want dan is het percentage dat je haalt, is miniem.
1: Ja. Ja, oké, okay, ja. Oké, okay, nou, ik hoop dat u uw doel mag halen, meneer Zijlstra. Bedankt voor de tips, ja, maar dan ben ik toch nog... Ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag. U bent op deze leeftijd, 87 bent u nu volgens mij. Er zijn periodes dat u het UMCG in en uit loopt. Dus gewoon gezondheidsproblemen, daar komt het op neer. Wat maakt dan dat leven nog steeds zo mooi dat u zegt... doe er gewoon nog maar 13 jaar bij?
0: Ja, dat is de drive van toen je 12 jaar was. Je moet ook zoveel mogelijk groen kijken, bijna de hele dag. Dus als je opstaat, moet je naar het groen kunnen zien.
1: En de natuur, en daar geniet u dus van?
0: Ja, ja, oh ja.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ja, ik ben af en toe nog het veld in om vogels te tellen.
1: Ja.
0: Voor zoveel.
1: Weet ik vind wel het, wat Wat zegt u?
0: Dat is een goede organisatie. Dat is een goede organisatie. Daar ben je ook het veld in.
1: Meneer Zijlstra, ik vind het mooi. Nogmaals, ik hoop dat u uw doel mag halen. Bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan.
1: Oké, okay. Mooi.
0: Tot over 100.
1: Ja. Nou, dat zou toch mooi zijn als iemand 100 is die nu luistert. En die zegt, ik pak die telefoon nog even. Want ik wil wel even vertellen hoe ik dit allemaal heb geflikt. Tot mijn 100ste.
2: Ja, en hoe het is om 100 jaar te zijn,
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want ik roep nu wel, van ik wil wel 120 worden. Maar,
2: ja, we moeten eigenlijk gewoon even zo'n ervaringsdeskundige zelf spreken.
1: Is er iemand 100 en die nu luistert en die denkt... ik kan wel binnen een paar minuten nog eventjes... of eigenlijk nu direct de telefoon pakken, want het is bijna reclame. Doe dat dan. Want ik ben toch al benieuwd hoe dat dan is op die leeftijd. En ik vond het wel mooi wat meneer Zijlstra zei. Dat het nog steeds mooi is om er te zijn... ondanks die gezondheidsproblemen. Hebben we nu een 100-jarige aan de lijn? Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo, mag de tv of radio even uit ook? Anders hoor ik mezelf even terug.
3: Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Met wie spreek ik?
3: Ik spreek met Max Kalf in Middelstum.
1: Hallo. Hoe oud bent u?
3: Ik ben 77.
1: Au, is geen 100, hè?
3: Ja, ik ben nog een hele jonge kerel.
1: Ja, een jonge god.
3: Het probleem vind ik van dat alles zo maakbaar gemaakt moet worden, hè?
1: Ja.
3: Want stevig je gewoon naar een doktertaal voor een of andere bodyscan. En die dokter zegt van gefeliciteerd meneer, je bent hartstikke gezond. Je loopt het UMCG uit en Poetin die gooit een atoombom op Nederland.
1: Oh, sorry. Ja, ik lach nou helemaal. Ja, dit is wel... Ja, nou ja, oké. Okay. U houdt ook van overdrijven, meneer Kalf, begrijp ik.
3: Nou, zo overdrijven is dat ook niet. Ken je meneer Poetin?
1: Ja, die ken ik wel. Of ik weet wie het is.
3: Oh, dat is een halve meneer, hoor.
1: Ja, nee, oké. Okay. Maar ik snap wel wat u bedoelt. Dan heeft die scan dus weinig zin gehad.
3: Ja, daar heb ik ook nog veel betoving. Dat is ook jammer.
1: Ja.
3: Nee, ik ben een Groninger. Ik heb de knip in de buurt.
1: Nee, ik snap hem. Nee, want dat is wat u tegenstaat dus, meneer Kalf. Want hoe staat u daar zelf in verder dan? Want hoe oud wilt u bijvoorbeeld worden?
3: Ja, dat ligt niet aan mij. Ik heb ook wel eens wat gezondheidsprobleempjes gehad. Maar die ben allemaal mooi opgelost.
1: Okay.
3: En ik zie wel hoe oud ik word.

0: als ik maar een goed leven heb gehad. En ook aan mijn medemens gedacht heb. Dat vind ik veel belangrijker als te zeggen van hoe oud moet ik worden.
1: Ja, ja. Ja, nee, maar mooi gezegd. Bedankt voor het bellen. We gaan nog even naar de allerlaatste bellen. Er belt nog net iemand op de valreep. En ik ben wel even benieuwd, is dat iemand die ook 100 is? Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nee, ik ben nog geen 100, maar ik ben wel 96.
1: 96. Goedemiddag, zeg. En met wie heb ik het genoegen?
2: Met mevrouw Bleker.
1: Oh, is het mevrouw Bleker? Is dit oma Bleker?
2: Ja.
1: De oma van Stefan Bleker, collega?
2: Ja, ja zeker.
1: 96, ongelooflijk.
2: Ja, ja. En ik zit in mijn zomerhuis. En ik zit er nou bijna 3 maanden.
1: Ja.
2: Ja, het is ook prachtig weer, ja.
1: Ja, nee, het is prachtig weer.
2: Met hulp, hè?
1: Ja, ja.
2: Met hulp van de kinderen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Maar dan ben ik wel even benieuwd, mevrouw Bleker. Had u ooit gedacht vroeger van, ah, ik word sowieso wel 6,97? Of was u daar helemaal niet mee bezig? Hoe ging dat?
2: Nee, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik heb er helemaal niet over gepraktiseerd. Het ging allemaal zo gauw.
1: Ja. Ja.
2: Ik bedoel, ik denk, zo was je 80 en zo ben je 96. Ik bedoel, ja. De tijd gaat heel snel.
1: Ja. Mevrouw Bleker, ik weet niet of de hulp nu thuis is, maar wil diegene dan even het geluid van de tv of radio uitzetten? Want anders dan.
2: Ja, ja. Ik zit er vlak uit. Ja. Ja. Ja.
1: Met een kleinzoon in de media weet u toch hoe dat werkt, mevrouw Bleker, of niet?
2: Ja, dat weet ik zeker wel, maar dat ben ik even vergeten.
1: Heeft helemaal niks. Maar hoe gaat dat nu dan? Want is dan 100 ook zo'n doel?
2: Nee. Ik denk, elke dag is er één. En pluk de dag. En verder praktiseer ik er niet over.
1: Nee. Hey, nou ja, maar dat werkt dus voor u kennelijk tot nu toe heel goed al 96 jaar. En hoe plukt u de dag dan? Hoe ziet een dag van mevrouw Bleker eruit?
2: Nou, ik doe gewoon wat ik zin aan heb.
1: Oh, ja, dat zit wel in de familie.
2: Ja, zeker. Ja, Stefan, dat is wel net vanmorgen.
1: Ja. Oh ja, gezellig. Ja. Nou, maar dat is ook belangrijk toch? En dat is toch mooi dat bijvoorbeeld de kleinkinderen op bezoek kunnen komen. Dat u dat zo lang mogelijk mag meemaken.
2: Ja. Ja, ik zit hier nou aan het Leefste Meer. En ik heb ook 2 zoons die hier nou is. En als het mooi weer is, ja, dan is het prachtig. Als het slecht weer is, nou ja, dan vermaak ik me ook wel. Ja. Hè? Dan vind ik wel of ik leef waar nog iets dergelijks.
1: En is er nog iets wat u heel graag zou willen doen in uw leven?
2: Nee. Ik hoef niet meer op vakantie. Nee. Daar heb ik geen zin meer aan.
1: Nee.
2: Ik bedoel, je bent een bepaalde leeftijd en dan ga je weg. En dan denk je, ja, nee, dat doe ik niet meer. Kan me wel erover komen. Ik ben gewoon tevreden. Ik woon in een woning in Emmingepoort. Daar heb ik het reuze naar mijn zin. Dus daar ga ik straks hierheen.
1: Maar stel, hè, het zou vanavond morgen klaar zijn. Mevrouw Bleker is er niet meer.
2: Dan hoop ik maar dat het heel gauw gaat.
1: Ja, precies. Maar dan zou je er wel helemaal vrede mee hebben.
2: Ja, natuurlijk. Want wat heb je aan een ziekbed?
1: Ja, nee, niet zoveel.
2: Ik genoeg om me heen in de Emmingepoort. Daar komen die mensen op bed te liggen. Daar wens je geen mens toe.
1: En er zijn veel mensen die u kent, denk ik, die wel al zijn overleden. Vermoed ik?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dus dat lijkt mij ook niet.
2: In mijn naaste groepje gelukkig niet, maar die zijn er inderdaad wel.
1: Okay.
2: Ja. Ik had 6 vriendinnen, maar daar ben ik alleen nog maar van over. Dus natuurlijk heb je dat.
1: Mevrouw Bleker, het is net als uw kleinzoon. Meestal komt het pas laat op gang. Zitten al echt ver over de tijd heen. Dus ik vond het wel heel leuk dat u belde en bel nog een keer weer. Maar we moeten echt afronden nu, want anders gaan we over die reclame heen. Dat kan niet.
2: Oké.
1: Bedankt voor het bellen. Doeg.
2: Ja, oké. Doei.
1: Nou, dit is toch mooi, hè? Fantastisch. Mooi einde van deze Altijd Wat Anders. Met de oma dus van onze collega Stefan Bleker. 96.
3: Oma.
1: Ja, geweldige oma, klopt. Bedankt voor bellen allemaal. Dit was Altijd Wat Anders.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
4: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
8: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Radio Noord.
4: tussen de middag.
14: Met Nivino Geertsema.
15: Goedemiddag, oranje gekleurde Martini Plaza komend weekend vanwege twee volleybalwedstrijden met ook nog eens Groningse internationals. Bye.

0: Eros Ramazzotti op Radio Noord en daarvoor Austin Dasha. Kwart over één is het. Komend weekend is er weer topvolleybal in stad. En niet eens Lycurgus, die hebben nog zomerstop. Maar op dat moment spelen de vrouwen en de mannen van Oranje in Martini Plaza oefenwedstrijden als voorbereiding op het Europees kampioenschap eind augustus. En iemand die daar ook bij is op het veld, dat is onze eigen Jolien Knollema, 23 jaar, uit Haren is ze. Jolien, kom eens daar.
1: Ja, Ben. Nee, hartstikke goed. We zijn nu in een trainingsweek in Assen en dus lekker dicht bij huis.
0: Ja, hoe is het om hier weer een beetje in jouw omgeving te zijn?
1: Ja, leuk. Ik heb natuurlijk in Assen gespeeld, ook 3 jaar. Dus ik ken de mensen natuurlijk nog en het is altijd weer goed om thuis te zijn, ja.
0: Ja, leuk. Ik begon een beetje voor de grap in het Italiaans, want afgelopen jaar Italië was het voor jou. Hoe was jouw seizoen?
1: Top eigenlijk. Ik heb na een lange schouderblessure deze zomer, ging ik met wat twijfels en onzekerheden daarheen. Maar het is eigenlijk, was eigenlijk voor niks, want het ging echt heel goed. En eigenlijk wel mijn beste seizoen tot nu toe gespeeld. Dus ik kan zeer tevreden zijn.
0: Ja, nou, wij zeggen veel mensen Italië echt volleyballand. Wat heb je daar zelf van gemerkt?
1: De beleving in de hal is sowieso veel meer, vooral bij de topteams. Dat is vooral veel meer als in Nederland. Maar het is anders als we nu in Oranje spelen, nu in Martini Plaza, zaterdag en zondag. Ik denk dat dat ook wel weer een heel veel publiek trekt, eerlijk gezegd. Dus dat is alleen maar hartstikke fijn.
0: Ja, je kunt dus al een beetje Italiaans, dat heb ik net gehoord. Maar kun je ook al Turks?
1: Nou, dat is wel even een andere koek. Daar moet ik nog even hard van de bak, denk ik. Maar daar moet ik misschien maar aan gaan beginnen, ja.
0: Ja, want je gaat naar Beşiktaş in Turkije. Nou, over volleybalgekken gesproken, dat is helemaal een volleyballand. Wat betekent die stap voor jou in je carrière?
1: Ja, dat is weer een andere stap. Wel een stapje hoger, denk ik. Ik ga veel spelen en ik vind het gewoon leuk om na mijn carrière bijvoorbeeld zeg maar alles te hebben meegemaakt. Alle cultuur, alle landen, zoveel mogelijk eruit kunnen halen. En dit kwam eigenlijk op mijn pad en ik werd daar heel enthousiast van. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn in Istanbul wonen.
0: Nou, dan ben ik wel even benieuwd wat voor wensen je nog open hebt staan trouwens. Want als jij van alles wil meemaken, wat zou je daarna willen?
1: Nou, bijvoorbeeld een keer naar Japan, een seizoen, lijkt me nog wel heel gaaf. Dat staat ook nog wel, dat zou ik wel leuk vinden, als dat überhaupt mogelijk is. Hè?
0: Ja,
1: dat
0: tuurlijk.
1: Is natuurlijk ook niet gezegd, maar dat zou leuk zijn. Dat staat sowieso wel erop. En verder kijk ik inderdaad wat ik op mijn pad krijg. Dat is ook een beetje go with the flow.
0: Laten we dan eventjes in de recente toekomst kijken. Vanaf zaterdag in Martini Plaza, hoeveel familie zit er op de tribune?
1: Ja, veel. Heel veel. Veel vrienden, familie. Iedereen kan op de fiets. En ik heb zaterdag mijn 100ste Interland. Dus dat is ook nog wel een speciale wedstrijd voor mezelf. Dus dat is ook nog een leuke bonus.
0: Ja, mooi om dat dan ook met je familie te vieren.
1: Ja, precies. En lekker dicht bij huis. Dus beter kon eigenlijk niet.
0: En dan dus het EK, want dit is oefenwedstrijd. Turkije, Azerbeidzjan, Tsjechië, Zweden. Dat is het land waar het EK wordt gespeeld. Dus dat wordt heel veel reizen. Wat verwacht je ervan? En ga je aan jullie hoge ogen gooien?
1: Wij gaan dus naar Baku, naar Azerbeidzjan. En we hebben in de poolfase wel gezegd van daar willen we wel groepswinnaar zijn. En daarna ligt het heel erg aan tegen wie we de achtste finale spelen. We moeten kruisen tegen wel sterke pool. Dus dat gaan we maar bekijken. Sowieso kwartfinale en dan de halve finale zou sowieso een heel, heel mooi doel zijn als we die halen. Want de Europese landen zijn erg sterk. Dat zou mooi zijn. Maar ja. Ik heb er wel vertrouwen in met deze groep. Hoe we het ook afgelopen zomer nu hebben gedaan.
0: En je bent een van de grote namen nu. Hè? Dus we gaan ook echt op jou rekenen, zo'n heel land. Hoe is dat?
1: Als je dat zo zegt, heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht, moet ik zeggen. Maar die druk voel ik eerlijk gezegd niet. Ik ben nu weer terug naar vorig zomer niet te hebben gespeeld. Maar ik voel me goed en ik heb er zin in. En dat is denk ik, daarom functioneer ik het best. Dus ik denk dat dat allemaal wel goed zit.
0: Oké, en dan daarna een keer hopelijk nog voor jouw vertrek naar Turkije met het bootje op Paterswoldse Meer?
1: Ja, nou, ik zou je zeggen, maandag, dinsdag ben ik daar al te vinden, hoor.
0: Oh, kijk.
1: Ja, dan hebben we nog even een dagje vrij. Dus nou, dan kan ik mooi even de laatste rust pakken om dan te knallen.
0: Genieten van eerst komend weekend in Plaza en daarna op het Paterswoldse Meer. Dankjewel voor je tijd.
1: Bedankt. Tot ziens.
0: Doei. Doei.

0: Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. In recreatiegebied Borgerswold, vlakbij Veendam, is een nieuwe mountainbike route aangelegd. Speciaal voor kinderen. En die opening die was gisteren. En verslaggever Ronald Niemeyer dacht, hey, dat is leuk. Ik ga er even heen. En hij sprak daar met de voorzitter van de wielervereniging Stormvogels, Astrid van den Burg.
1: Hij is korter als onze normale fietsroute. Kinderen, ja, die willen graag een mooi rondje. En er zitten veel meer, ja, dat noemen ze technische elementen. Maar bultjes, springen, evenwichtsbalkjes. Dat soort dingen zitten er allemaal in. En een prachtige wallride. En dat vinden kinderen heel leuk om te doen.
2: Dat maakt fietsen dan leuk?
1: Dat maakt fietsen leuk, ja. En ook dat hij wat korter is. Hè, dat als de ouders gewoon ergens op een centrale plek staan. Dat kinderen niet helemaal uit het oog zijn, zeg maar. Dan kun je iets beter controle houden. Dat maakt het ook heel leuk. Ja, en veilig natuurlijk.
2: Het is geen tijdelijke route, want hij blijft gewoon liggen.
1: Klopt, ja. Dus je kunt er eigenlijk altijd gebruik van maken. Door de week, in het weekend. Hij ligt er altijd. Hij is vrij toegankelijk. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En op kinderfietsroute hebben dus ook kinderen voorrang. Dus, want hij wordt ook gewoon gebruikt in de normale mountainbike route. Maar op deze route hebben kinderen voorrang. Dus het is de bedoeling dat de volwassenen ze niet voorbij scheuren.
2: Wanneer ben je nog kind als je deze route mag rijden?
1: Ja, dat is een beetje lastig. Ik zou mijzelf haasten, want ik ben ook niet zo ervaren. Dus in het mountainbiken. Dus ik vind het ook heel fijn dat er een laagdrempelige route. Want hij is voor mij ook nog. Ik heb net een keertje gefietst. Spannend zat.
2: Jij hebt hem al gefietst?
3: Ik heb hem al gefietst.
2: En hoe ging dat?
3: Ah, eigenlijk best wel mooi.
2: Voor mij ben je een beetje bezweet.
3: Ja, ja.
2: En hoe ging het?
3: Goed. Mountainbiken is wel leuk, maar gewoon, het is wel heel warm nu ook.
2: Wat kwam je allemaal tegen?
3: Ik kwam obstakels tegen van hout. Zoals daar heb je van die boomstammetjes. En je hebt een wallride bij die grote bult. Daar
2: moet je best wel goed voor kunnen fietsen, denk ik.
3: Ja.
2: Ga je hem ook fietsen straks?
3: We hebben hem al gefietst.
2: Ja, maar dat je gewoon een keer terugkomt voor de route?
3: Ja, zeker.
0: Ah, mooi. Een mooie reportage van sportverslaggever Ronald Niemeyer bij die nieuwe mountainbike route dus.

0: Justin de Wild, cheerio. En we proosten ook op Edwin, want die heeft zometeen weer het nieuws met daarin.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Type E63 SAMG.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: 1 over half 2, Noordnieuws. Mooi Edwin.
2: Morning Wido, explosie vanochtend bij een woning in de Multatuli-straat in de stad Groningenwijk de Weijert. Het heeft volgens de politie niets te maken met de explosieven die eerder werden gevonden in de verderopgelegen Spiegelstraat. Naast de explosie, even voor 8 uur, is er ook geschoten op de woning. Verslaggever Goos de Boer weet wie de bewoners zijn.
12: Het gaat om een gezin uit Iran en die woonde daar al heel lang. Minstens 10 jaar hoorde ik van mensen daar in de buurt. Bemoeide zich niet al te veel met de buurt. Groette wel netjes, maar er was niet zoveel contact met de buurt. En ja, Irans gezin, dat hoeft helemaal niks te zeggen. Dat geeft nog geen richting aan. Goed, je denkt in zo'n geval misschien aan politiek, hè, aan afrekening of wat dan ook. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is allemaal, zijn allemaal nog vraagtekens. En alles wat we daarover zeggen is speculeren. Dus dat weten we niet.
2: Een deel van de wijk is nog afgezet voor onderzoek. De gemeente Pekela hoopt dat de Blijhamsterbrug bij Oude Pekela morgenmiddag weer open kan voor verkeer. De brug werd gisteren uit voorzorg afgesloten. Toen bleek dat door de hitte bepaalde onderdelen kapot waren gegaan. Die worden vandaag en morgen vervangen door medewerkers van de provincie, die onlangs eigenaar is geworden van de brug. Burgemeester Jaap Kuin hoopt dat het probleem snel wordt verholpen.
13: U weet allemaal dat onze landbouwers heel aan het werk zijn. Vanaf volgende week wordt het nog weer drukker, want dan is de hele schoolvakantie voorbij. Dus ja, ik hoop ook echt dat hij deze week gereed komt, zodat iedereen er weer langs kan. En het is heel vervelend, omdat nu een deel van het sluipverkeer, dat ook al roep ik op dat niet te doen, maar u weet allemaal hoe automobilisten zijn. En ja, die rijdt nu door straatjes waar ze eigenlijk niet horen. Als je er woont, is het niet fijn als er ineens veel meer auto's door je straat rijden, terwijl er eigenlijk anders maar enkele auto's door de straat rijden.
2: De reddingsboten van Simon en Koog zijn deze week 2 keer kort na elkaar in actie gekomen. Beide reddingsacties liepen goed af, meldt Omroep Friesland. Eergisteren liep een Lemsterhaak vast op de Kuipersplaat. Roer van ongeveer 110 kilo was losgeraakt. Bemanning van de Anna Dorothea probeerde het roer te repareren, maar dat lukte niet. Daarna trokken de Dorothea en de koning Willem I het schip samen los en sleepte de Aak naar Lauwerzoog. Later deze week maakte een schip bij de jachthaven water. Het water stond al tot aan de patrijspoorten. Bleek dat de zoetwatertank lekte, doordat het schip vervolgens ook scheef lag. De redders sleepten het schip naar dieper water, waar het schip voor anker kon gaan. En de eigenaar van een gestolen Mercedes in Valdemont looft €20.000 uit voor de gouden tip die leidt naar de daders. De 25-jarige Noah Moes had zijn auto pas 4 dagen. De zwarte Mercedes werd gisternacht van zijn oprit gestolen. Op camerabeelden is te zien dat 2 dieven door de straat lopen, rechtstreeks naar de oprit lopen en binnen een minuut met de wagen wegrijden. Vermoedelijk hebben ze dit gedaan door het signaal van de zendersleutel te onderscheppen. Moes heeft aangifte gedaan bij de politie, maar hoopt dat het bedrag dat hij heeft uitgeloofd helpt om de daders te vinden. En meer op rtvnoord.nl.
0: Dat is een hele mooie auto.
2: Zeker.
0: Ik hoop dat hij hem weer terugkrijgt. Ja. Ooit. En in goede staat ook. Want dat is ook nog maar even de vraag. Dankjewel. Dan gaan we naar het weer, Gert.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. En vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
0: Dankjewel, Gert. Gaan wij zo meteen naar Spanje, dat wil zeggen telefonisch. Want onze vriend Rick Middelbos, onze huisecoloog, is daar. Hij is helaas dus niet bij Ronald, dus hij zal hem wel weer missen. Maar ik denk dat hij wel genoeg verhalen heeft van wat hij daar allemaal meemaakt.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Oh, heerlijk. Donna Summer, Bad Girls. Ik begin met de hartelijke groeten en een dikke kus voor jou, Rick. Goedemiddag.
1: Oh.
0: Hi.
1: Goeiedag.
0: Ronald mis jou.
1: Oh, nou, dan mag hij zijn hart ophalen komende week. Oh, nee.
0: Nee?
1: Toch niet.
0: Nee? Oké, okay, maakt niet uit. Rick, het is donderdag en dan hebben we Rick in de uitzending vaak met Ronald. Maar nu heb jij gewoon een welverdiende vakantie, want je hebt natuurlijk ook een hartstikke druk jaar gehad. En je hebt gekozen voor Spanje. Waarom Spanje, Rick?
1: Nou, omdat een vriend van mij daar een stuk land heeft waar hij een onderzoeksboerderij op zet. Dus wij kwamen werken.
0: Wat gaaf. En wat is een onderzoeksboerderij?
1: Ja, hij gaat dus verschillende typen landbouw. Dus bijvoorbeeld gangbare landbouw, biologische landbouw en voedselbos. Tegen elkaar uitzetten op een bepaalde plek. En dan onder andere daar onderzoek naar doen. En dus het moet een lopende boerderij en boomgaard zijn. Maar ook met dus een ruimte voor onderzoek in regeneratieve landbouw. Maar ook biologische landbouw en ook gangbare landbouw. Dat moet dan vergeleken worden. Dus daar helpen wij even een handje mee. En het kwam ook zo uit dat nu dan de volledige zonsverduistering is. Waar ik echt wel heel veel jaar naartoe uitleefde. Dus daarom kwam dit ook goed uit.
0: Nou, dat is een perfecte vakantie voor jou dus. Eerst nog eventjes die handjes uit de mouwen. Dus wat heb je allemaal gedaan dan? Moest je klussen?
1: Ja, onder andere wat klussen. Maar ook, er staan heel veel dode amandelbomen. En daar moeten andere dingen voor op de plek komen. Dus dan leg ik deels dan die ecologische takkenrillen aan, wat ik wel vaker doe. Maar ook brandhout zagen en bomen slepen. En stekelstruiken verwijderen, zodat de wagen er langs kon en dat soort zaken.
0: Geen exoten, hè, daar neerzetten. Echt Spaanse planten en bomen, hè?
1: Nee, we hebben gisteren een paella gemaakt van exotische grootmondbaars en rode Amerikaanse rivierkreeft uit het stuwmeertje ernaast. Dus we doen ook aan wat exotenbeschrijving.
0: Heel goed. Ik hoop dat het gesmaakt heeft, maar volgens mij wel. Dan even die zonsverduistering. 100% inderdaad in Spanje. Ja. Hoe was het?
1: Ja, bizar. Ik kon het me niet echt voorstellen hoe dat zou zijn. En ik kan het me nog steeds niet echt voorstellen hoe het was. Het was zo... Ja, het was echt vrij onbeschrijfelijk eigenlijk. Ik had er wel vaker foto's en dingen van gezien. En ik heb me wel heel vaak voorgesteld hoe het zou zijn. Maar dan is het er opeens. En het is zo anders. Ik heb wel eerder 85% gezien. Ja, dan is er gewoon nog zon. En dan moet je door zo'n bril of zo kijken. Maar als je zonder apparatuur of zonder dingen gewoon direct naar dat beeld kijkt. En het is echt zo zoals het is. Vaak heb je bij allerlei fenomenen dat ja, de foto is altijd wel beter dan hoe je het in het echt ervoer. Maar dit is... Ja, het is echt zo vet. Zeg maar, het is echt het meest bizarre fenomeen wat ik ooit heb gezien. En dat zegt wel wat bij mij.
0: Nou, ik wou zeggen, Rick, want ik weet, jij houdt van de natuur en alles wat erbij hoort. En je bent ook vaak wel onder de indruk. Maar ik heb jou nog nooit zo gehoord over iets.
1: Ja, nou, het was echt... Ja, natuurlijk ook lang naartoe geleefd, heel lang met druk gemaakt over of het bewolkt zou zijn. Want het was hier heel, ja, er was onweer de nachten ervoor. Dus toen was het telkens geen heldere avond. Maar ja, alles kwam perfect samen op een perfect plekje. En ja, het gebeurde gewoon allemaal. Ik heb het ook nog heel lijp op beeld weten te krijgen. Dat had ik ook niet verwacht. Dus ik heb zelfs de zonnevlammen erop gekregen. En de magneetvelden en de corona van de zon. En alle fenomenen waarvan ik hoopte dat ik het misschien zou zien, heb ik ook gewoon goed op beeld gekregen. Dus ja, dat krijg ik niet verwacht.
0: En hoe zat je daar dan bij? Want ik zat gisteren zelf op de dijk van bij Westernieland. Wat ook heel mooi was. En daar zat ook een groepje. Nou, even, ik noem het maar zo, wat alternatievere mensen. En die zaten lekker met een pilsje. En op een gegeven moment rook ik een wietwalmpje. Die hadden er echt een uitje van gemaakt. Hoe was de setting bij jou, Rick?
1: Ja, enigszins vergelijkbaar. Ja, je moet maar even op mijn Instagram-verhaal kijken. Dan zie je dat welke liedjes er worden gespeeld met de gitaar. Maar tijdens de eclipse zelf was het stil of meer aangeluiden. Maar daarvoor werd onder andere Dark Side of the Moon gespeeld op de gitaar en zo. En het was wel gezellig, hoor. En alle cicades, dat is dat geluid wat je hier in Spanje hebt, die vielen helemaal stil tijdens de eclipse, dus dat was ook interessant.
0: Viel jij ook stil?
1: Ja, dat was wel heel vet. Nee. Nou, je moet maar... Ja, ik kan je de filmpjes sturen of laten zien, dat staat ook op mijn Instagram verhaal, ja, van dat ik die eclipse film, maar je hoort me vooral een soort van hijgen en kreunen bijna. Dat is echt heel gênant. Nou ja, gewoon van, oh, ja, wat mooi.
0: Nee, ik snap het. Oh. Ja. Ik zie dat Instagram ook de beelden nu heeft geblokkeerd vanwege die geluiden, dus dat zegt
1: nee,
0: al genoeg.
1: Nee, zo erg is het niet. Zo erg is het niet. Het is puur de waardering.
0: Oké. Hey Rick, volgens mij geniet jij heel erg. Ga je ook nog wat doen verder? Iets wat nog met jouw professie te maken heeft, of is het vooral ook genieten?
1: Nou, het is vooral werken. Hè? Dus we gaan straks weer aan de slag en klussen. Dus dan ga ik weer met de bomen slepen en doen. En er moet nog een dakgoot gerepareerd worden. Okay. Dus, en dan rijden we morgen in één klap terug. Ja. Oh, ik heb ook nog iets gezien wat ik ook eigenlijk dacht nooit te gaan zien. Omdat het echt ethisch zwaar onverantwoord is. Maar ik kon het toch niet weerstaan in een dorp als stierenvechten. En mocht je ooit nog afvragen of stierenvechten echt zo gruwelijk, bruut en sadistisch is als je denkt. Dan het is wel echt zo erg.
0: Ja, oké. Dus jij bent daarheen geweest. En jij bent onderdeel van het mechanisme waardoor het ook volgend jaar gewoon weer wordt gehouden.
1: Nou, gelukkig waren er geen andere toeristen, dus dat scheelt.
0: Okay.
1: Dus, er waren echt alleen maar Spanjolen en ja, ik hoef er ook nooit meer heen.
0: Nee, want wat vond je dan het meest gruwelijke eraan?
1: Nou, kijk, ik dacht dat ze dat extra speertjes de hele tijd insteken niet zo heel erg deden. En als ze nou alleen met een spier zouden klooien en hem dan in één keer neersteken, dan oké. Maar ze steken er steeds meer dingen in. Hij wordt er gewoon gemarteld. Dat is echt niet goed.
0: Nee.
1: Dat is niet leuk, maar het is maar weer een herinnering dat wij ook onze bio-industrie moeten ontmantelen. Want wij slachten elk jaar meer dan 10 miljoen varkens, onder andere. Dus dat,
0: ja. Ja, Rick, ik ben het helemaal met je eens. In ieder geval over dat stierenvechten. Lijkt mij ook.
1: Jij gaat ook minder vlees eten?
0: Nee, daarom zeg ik in ieder geval over dat stierenvechten ben ik het met jou eens.
1: Oh ja.
0: Ik
1: dus als het achter de schermen allemaal gebeurt, dierenleed, dan is het oké.
0: Nee, maar ik eet wel een carbonaatje vanavond. Die heb ik al klaar liggen. Dus ja, die ga ik nu niet wegdoen.
1: Niet
0: omdat jij dit
1: nu nog maar ik ga van.
0: Oké. Rick, bedankt. Kun je ook een beetje Spaans?
1: Yo no hablo español.
0: Nee, oh, wel dus. Want ik ga Birdie draaien. Ik dacht, misschien wil jij hem aankondigen. Weet je ook wat het betekent?
1: Birdie betekent vogeltje, toch?
0: Ja, nee, weet ik. Maar zijn laatste. Es verano otra vez.
1: Ik krijg geen Spaans.
0: Geeft niks. Uno, dos, tres verstond je wel, denk ik. Rick, we tellen af tot het moment dat ze je weer gewoon in levende lijven zien. Dankjewel.

0: Fris Wolma. En dan natuurlijk ook met Henny Dolsma, Ein Reise. Over reizen gesproken. Hij heeft de reis naar beneden weer gemaakt. Vanaf de trap kwam de grote man weer aan. Karel Oosterhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is hier lekker koel. Dat valt me wel op. Het is buiten best warm. Maar ja, de werkomstandigheden die zijn er, die zijn goed. Mm-hmm. De ingrediënten zijn aanwezig. Dit kan toch niet anders dan een hele mooie show worden?
1: Het wordt een fantastische show. Ik heb de bak met muziek met waar het labeltje zomer aan hangt, heb ik op de kop gehouden vanochtend. Even schudden. Ja. En er komen zoveel mooie zomerse liedjes uit. Ik verheug me hard.
0: Nou, ik ga luisteren.
1: Dat is goed. Ja. Hou je hoofd koel, jongen.
0: En bij alles wat je doet, hè, zeggen ze dan. Maar ik heb één zomersplaatje, die pak ik alvast van jou. Het stond in de lijst, ja.
1: Oh, heerlijk. Ja,
0: het is wel één van de beste nou ook meteen.
1: Zeker. Zullen we dansen?
0: Nee.
1: Niet? Doe nou nu. Dan mag de webcam uit.
0: Ik moet mijn spulletjes pakken en zo inpakken. Ik heb last van mijn hamstrings. Dat doen we niet. Heel veel plezier, Karel. Met een zomerse editie van De Middag Door. Edwin... ook veel plezier met het nieuws zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: Stefan, bedankt. Ik vond het weer gezellig.
3: Ik ook.
0: Morgen niet, hè?
3: Nou, morgen ben ik er wel. Vlak voor jou aan. Oké. Ik heb voorprogramma.
0: Spreek ik je morgen.
3: Hoi.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: Radio Noord.
21: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
22: Met muziek van de man die een boete kreeg omdat hij zijn auto niet verzekerd had. Hij kan het wel betalen, maar eerlijk is eerlijk, het is sneu geld. Zijn naam Ed Sheeran.

Ed Sheeran op Radio Noord en de Bad Habits. Donderdagmiddag, goedemiddag. Ja, Ed Sheeran die moest laatst voor de rechter verschijnen. Iets vergeten, de autoverzekering die was verlopen, niet verlengd. En dat mag natuurlijk niet. En in Engeland pakken ze dat nogal zwaar op, als ik het zo mag zeggen. Het was geen onwil van Ed Sheeran, het was gewoon een administratieve fout. De auto in kwestie stond trouwens al een paar jaar voor een totale makeover, een totale restauratie bij de garage. Dus niet eens op de openbare weg. Er werd niet meer gereden. Maar regels zijn regels. Het is een auto. Hij is geregistreerd. En de rechter en de politie weten niet of die auto überhaupt op de weg is. Niet verzekerd. Kching. Betalen. Wat was het? £1200, geloof ik. En de proceskosten, die waren ook voor Ed. Hij kan het betalen. Maar wel sneu geld. En dan even iets heel anders. Bij deze, van harte gefeliciteerd. Wat goed voor je, wat goed voor jou. Je hebt gekozen vandaag voor Radio Noord. Dat maakt jouw dag beter, dat maakt je dag leuker, dat maakt jouw dag completer. Jij bent een winnaar, je bent een winnares. En je weet het, als je wint, dan heb je vrienden. Zet de radio een tandje harder en laat iedereen gewoon lekker meegenieten.

0: Los Cascos
1: op Radio Noord, ex Groning Schout. Jaren geleden kreeg zij een vraag.
2: Psst. Gloria, wil je voor ons komen werken? Mag je verder niet te veel over vertellen?
1: En Gloria Estefan, was zeer geïnteresseerd. Wat is het dan? Wat hebben jullie voor mij? Nou, je bent nogal goed in taal, toch? Ja, zei Gloria, ik ben goed in taal. Ik spreek mijn talen wel. Maatschappelijke achtergrond was ook goed. En tijdens haar studie werd ze dus benaderd door de CIA... of ze zou willen werken voor de club. Daar heeft ze even over nagedacht. Maar Gloria zat toen net met haar grote teen in het wereldje van de muziek. En ze kon kiezen. Of een carrière bij de CIA. Of op het podium staan en de wereld blij maken met muziek. Ze koos uiteraard voor het laatste. Maar ze is ooit wel benaderd door de CIA. Een soort van zingende spion op Radio Noord. Dit is Gloria.

Keen op Radio Noord en This Is The Last Time. Nog een glaasje water? Hebben we nog ijsblokjes? Nee, bijna op. Oeh, even het vooruitwerken. Een nieuw zakje vullen. Een nieuw bakje maken met ijsklontjes. Want die wil je hebben op zo'n warme dag als vandaag. En een verkoelende muziek van de Communards op Radio Noord. Don't leave me this way, is dit.

0: Communards op Noord en Don't Leave Me This Way. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Eindelijk mochten ze weer.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De deze week in de Spiegelstraat gevonden explosieven en de achtervolging gisteren op de Van Iddekingenweg hebben niets te maken met de explosie vanochtend bij een woning in de Multatulistraat in Groningen, zegt de politie. Naast de explosie, even voor 8:00, is er ook geschoten op de woning. Deze buurtbewoner hoorde de knal vanochtend ook.
10: Ik woon in de kop van de Wuid Noord, Couperestraat. Ik was vanmorgen wakker en ik hoorde ineens een enorme zware dreun. En ik dacht, nou, dat is geen vuurwerk. Want vuurwerk, met name zo'n, zo'n cobra, dat is een hele korte, krachtige klap. Maar dit was een hele zware dreun. Een beste knal, maar niet duidelijk wat er aan de hand was. Dat blijft altijd natuurlijk even een beetje een vraag, totdat het onderzoek is afgerond.
9: Een groot deel van de wijk was vanmorgen afgesloten voor onderzoek. De politie sluit niet uit dat gestolen fietsen die zijn gevonden bij een woning in Wildervank afkomstig zijn uit Midden-Groningen. Totaal zijn er in een schuur bij de woningen 10 gestolen fietsen gevonden. Van een aantal fietsen is nog niet bekend wie de eigenaar is. De vondst werd gedaan tijdens een onderzoek van de politie in Noord-Drenthe naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek. De politie houdt er rekening mee dat niet alle fietsen in Drenthe zijn gestolen. Ze kunnen ook afkomstig zijn uit Veendam, Pekela, Midden-Groningen of de directe omgeving. Het kan een prima jaar worden voor Groningen aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod, zoals op vele andere plekken. Zonder beregeningsmachine hadden de tafelaardappelen van akkerbouwer Menko van Zwol in Spijker anders bijgestaan.
11: Ja, dan waren het hele kleine aardappeltjes geworden dit jaar. Want best wel veel gewassen liggen nu al plat. Wij kunnen 2/3 van onze boerderijen ongeveer goed beregenen. Die gewassen die blijven oké, maar de hoeken die we niet mee kunnen nemen, die zijn helemaal geel en zijn al afgestorven.
9: Nou ja, voor de uienoogst ziet het er somber uit. Die hebben het een stuk lastiger dan de tafelaardappel. En na jaren van pech zijn de draverijen in Eenrum eindelijk weer doorgegaan. Door hitte, regenval en een ongeluk werden de laatste 3 edities afgeblazen. Nu konden de liefhebbers eindelijk weer eens genieten rond de grasbaan van Eenrum. Zoals deze man, die bovendien een gokje waagde.
12: Ik heb ook wetenschap gehoord, maar door ben ik nou zo gelukkig in wat dat betreft. Ik daar wel met, maar het is nou zo dat ik er man in bonus van worden ben.
9: En meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Gaan we naar het weer.
13: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. En vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
0: We zijn weer helemaal bij. Zometeen maak je kans op mooie prijzen als je meespeelt met plaatje over. Ik heb muziek voor je van de Dire Straits. Geen mommetje, maar wel Twisting by the Pool. En Elton John met Dua Lipa. Hoi zo.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Dire Straits op Radio Norton, Twisting by the Pool. Plaatje over vandaag met een jarige zanger die een tijdje geleden al de microfoon aan de spreekwoordelijke wilgen heeft gehangen. Ik heb een lastige vraag over deze beste man. Als je het antwoord weet, bel je gelijk 050-3188-288. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. Want bij deze temperaturen is een beetje zout niet verkeerd. Hij is 68 jaar vandaag. Onder andere de zanger van The Undertones. Zijn naam? Fergal Sharkey. Ik laat een klein stukje horen van de grote hit van Fergal Sharkey. Dan stel ik een vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk op 050-3188-288. Is het een moeilijke vraag? Ik denk dat je het wel weet, want ik geef je ook een ABC'tje. Luister goed.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Fergal Sharkey, Good Heart. Groot hit van Fergal. Ik heb een klein stukje laten horen en dan nu die lastige vraag. Wat ging Fergal Sharkey doen na zijn muzikale loopbaan? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. Wat ging Fergal Sharkey doen na zijn muzikale loopbaan? Was dat A, hij begon een wasstraat genaamd Sharkey Shine? Was dat B, hij ging rentenieren? Of C, hij ging de politiek in? 050-3188-288. 050-3188-288. Als jij het weet en je komt erdoor, krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten. Dus in het kort heb je net gehoord, Fergal Sharkey, A Good Heart. Wat ging hij doen toen hij stopte met zingen? Was dat A, hij begon een wasstraat genaamd Sharkey Shine? Was het B, hij ging rentenieren, nou het geld zat? Of C, hij ging de politiek in? 050-3188-288, 050-3188-288. Antwoord juist, prijzen voor jou een doos met lekkere droge worsten. Die wil je scoren op donderdagmiddag. Dit is de

0: En het bleef nog lang onrustig in de gate met de mannen van Trabaan. Plaatje over vandaag met de jarige Virgil Sharkey. Hij is 68 jaar geworden. Grazia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een mooie donderdag vandaag?
1: Ik heb een hele mooie donderdag. Lekker vrij vandaag. Lekker aan het sporten geweest. En nu gewoon lekker thuis. Misschien zo het zwembad even in.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus wat wil je nog meer?
0: Je hebt een eigen zwembad in de tuin?
1: Ja, erg hè?
0: Nee, helemaal niet erg. Hoe groot is die?
1: Wat zou ik zeggen? 2,5 meter doorsnee.
0: Ja. Een opblaasunit?
1: Nee, met zo'n frame met zo'n plastic zeil erin.
0: En je voelde
1: waar eigenlijk veel te veel water in gaat.
0: Ik zou net zeggen, je voelde je niet schuldig met deze droogte? Dat het zwembad helemaal vol te kieperen met water?
1: Nou, hij staat al vanaf juni.
0: Ja, maar toch?
1: En het water is nog steeds mooi schoon, dus we gebruiken het ook steeds weer.
0: Dus als je een bommetje hebt gedaan, dan ruik je helemaal naar chloor en fris en fruitig.
1: Ja, zo'n beetje. Maar ik heb geen duikplank.
0: Dat maakt niet uit, je kan gewoon springen, toch?
1: Ja, dat kan.
0: Grazia, vandaag die jarige... Virgil Sharkey. Wat deed Virgil Sharkey na zijn muzikale carrière? Was dat A, hij begon een wasstraat, Sharkey Shine. B, hij ging rentenieren, geld zat. Of C, hij ging de politiek in.
1: Hij ging de politiek in.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Fantastisch. Kan ik goed gebruiken.
0: Je kan in principe als de doos komt om zo in het zwembad gooien.
1: Nou, dat ben ik niet van plan. We gaan met de kinderen en de aanhang een weekendje weg. Dus ik denk dat die worsten dan zeker van pas komen.
0: Dat kan ook. Je kan ze meenemen in de auto. Ze zijn vacuüm verpakt. En als je dan denkt van het is tijd, dan snij je een zakje aan.
1: Precies.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag nog?
1: Gewoon lekker rustig aandoen.
0: Mooi
1: niet
0: zo.
1: Te druk maken vandaag. Ik denk dat het voor iedereen geldt.
0: Ik weet het wel zeker dat dat voor iedereen geldt. Kalm aan en anders even met het hoofd onder water in het zwembad.
1: Precies.
0: Grazia, dankjewel. Doei.
1: Ja, bedankt. Doei.
0: Dus Virgil Sharkey, good heart.

Goedemorgen, Virgil Sharkey op Noord en The Good Heart met een bijzondere stem. Van de punk naar de popmuziek. Hij maakte die sprongen later naar de politiek. Radio Noord met The Road Ahead. Deze is van City to City.

0: Show met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot een stroomstoring, wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is 1 van de Groninger Waddenmusea.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Hij was in 2016 de beste. Justin was de absolute goat. Hij verkocht dit liedje 2,5 miljoen keer.

0: Justin Timberlake op Radio Noord. Can't Stop the Feeling. Het is 3:09. Extra Noordnieuws. Edwin, wat is er aan de hand?
1: Ja, brand bij een stal aan de Barnflair Leidijk bij Ter Apel. Eerste melding is dat het gaat om een grote brand. Meerdere brandweervoertuigen zijn daarom gealarmeerd. Over eventuele gewonden, exacte omvang van de brand en schade is op dit moment nog niets te zeggen. Maar wanneer dat duidelijk is, melden we dat uiteraard zo meteen.

Gypsy Kings en Bambaleo. Je zou toch zeggen, na zo'n liedje is die gitaar helemaal versleten. Moeten er nieuwe snaren op, et cetera, et cetera. Nee hoor, dat gaat hartstikke goed. Dat doen die mannen gewoon. Rutger van Barneveld, de man heeft iets knuffelbaars. Iedereen is blij als hij er is. Iedereen is blij als hij iets heeft gedaan in de stad, dan wel het dorp. Kijk bijvoorbeeld naar de Weigense Pleinfeesten. Dat ligt naast Nijmegen. Dat is wel een dingetje. Hij is gevraagd of hij de feesten wil openen. Dat wou hij wel, dus iedereen is helemaal in rep en roer, helemaal blij. En de mensen in Alphen aan den Rijn, die zijn ook helemaal trots. Want die gaan nu zeggen van, ja, Rutger van Barneveld, je weet wel, van de zoele zomernachten, die is hier laatst geweest en die heeft bij de plas hier, de Zegenplas, heeft hij beelden geschoten voor de nieuwe clip. Iedereen is trots als Rutger in de buurt is geweest. Iedereen is blij als ze de muziek horen van Rutger. Het is aanstekelijk. Je kan niet boos worden op Rutger. Je wil gewoon meezingen en meedansen. Zingen wel, dansen doen we rustig. Want het is wel

Kwaliteitsmuziek van de bovenste plank op Radio Noord. Je hoort de ABBA en Super Trooper. Muziek voor je van Simply Red. Dit is Fake. En je weet het. Simply Red, Mick Hucknall, die was er vroeg bij. Hij was 17 jaar toen hij zijn eerste hit schreef. Holding Back the Years. Op zijn 17e. Op zolder. Bij zijn vader. En het was het begin van een hele mooie carrière.

0: Playa Hiti op Radio Noord. The summer is magic. Als je de ogen dicht kan doen in het zonnetje, dan waai je toch gewoon op het strand.
1: Oh. Mm.
0: Wat een geluid, hè?
1: Ja.
0: Als je aan het werk bent, je krijgt gewoon even een paar seconden de branding uit je radio.
1: Ik heb ook een geluidje.
0: Oh, momentje hoor. Ook een geluidje, dan ga jij in het kort vertellen wat er in het nieuws zit zometeen.
1: Nou echt, maar geen woorden voor.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Eén minuut over 3:30 is het. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De brandweer is even voor 3:00 uitgerukt voor een stalbrand bij Ter Apel. Meerdere brandweerkorpsen zijn gealarmeerd voor die brand aan de Leidijk in Barnflair, Ter Apel. Naast de brandweer Ter Apel zijn ook collega's van Emme Compascuum, Emme en het Duitse Ruttenbrock daar. Er is opgeschaald naar grote brand. Ook de brandweer van Veendam, Tweede Exloërmond en het drone team zijn opgeroepen. Het gaat om een schuur met paarden die inmiddels in veiligheid zijn gebracht. Het vuur dreigt over te slaan naar een nabijgelegen stuk bos. Gaslek aan de Meesterbroekstraat in Veendam. Het lek is ontstaan tijdens werkzaamheden. De straat is vanwege die lekkage afgesloten. Brandweer en Enexis zijn daar. Vernielingen aan het toiletgebouw op de Zeebadweg in Delfzijl aan de Zeedijk. Dat is vannacht gebeurd. Een getuige die naar de meteorietenregen wou kijken zag rond 4:00 zo'n 5 jongeren bij het gebouw bezig en waarschuwde de politie. De deur van het invalide toilet was ingetrapt en in het toilet was vuurwerk afgestoken. Daarbij werd de toiletbril in stukken geblazen. Het is nog niet bekend of er vannacht al iemand is aangehouden. De gemeente Pekela hoopt dat de Blijhamsterbrug bij Oude Pekela morgenmiddag weer open kan voor het verkeer. De brug werd gisteren uit voorzorg afgesloten. Toen bleek dat door de hitte bepaalde onderdelen kapot waren gegaan. Die worden vandaag en morgen vervangen door medewerkers van de provincie, die onlangs eigenaar is geworden van de brug. Burgemeester Jaap Kuin hoopt dat het probleem snel wordt verholpen.
12: U weet allemaal dat onze landbouwers heel aan het werk zijn. Vanaf volgende week wordt het nog weer drukker, want dan is de hele schoolvakantie voorbij. Dus ja, ik hoop ook echt dat die deze week gereed komt, zodat iedereen er weer langs kan. En het is heel vervelend om dat nu een deel van het sluipverkeer, dat ook al roep ik op dat niet te doen, maar we weten allemaal hoe automobilisten zijn. En ja, die rijden nu door straatjes waar ze eigenlijk niet horen. Als je er woont, is het niet fijn als er ineens veel meer auto's door je straat rijden, terwijl er eigenlijk anders maar enkele auto's door de straat rijden.
11: De Dorkwerderbrug is overigens gerepareerd, meldt Rijkswaterstaat. Weg- en scheepvaartverkeer kunnen er beide dus weer langs. Meer daarover zo dadelijk. En Malcolm Yeng is gisteren tijdens de training van FC Groningen opnieuw zwaar geblesseerd geraakt. Yeng kwam bij Groningen binnen met een Achillespeesblessure die hij een jaar eerder opliep toen hij met Feyenoord op bezoek was in de Euroborg. De verwachting was dat hij medio oktober fit zou zijn en minuten voor het elftal van Dick Lukien kon maken. Daar lijkt nu een streep door te kunnen vanwege de nieuwe blessure. Komende dagen wordt Yeng onderzocht in het ziekenhuis en dan moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Gaan we in één streep door naar het weer.
13: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. En vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
0: Dankjewel. We zijn weer helemaal bij. Muziek zometeen van Phil Collins, Studio en Suzanne Freek. Die zijn onderweg. Maar naartoe? Ja, naar later.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

Phil Collins op Radio Noord. De beste man was ooit de gast toen het singeltje uit was bij David Letterman. En David Letterman die zei... Phil, wat betekent eigenlijk studio? Publiek lachen en Phil Collins die vertrok geen spieren. Die zei al stotterend... Nou, Dave, dat is gewoon de titel van het liedje. En toen moest Dave ook lachen, het publiek ook. En toen was het klaar. Het is gewoon een naam. Niet te moeilijk doen. Op Radio Noord Harry Styles. Die een wit voetje heeft gehaald bij zijn fans. Of beter gezegd, die heeft zijn fans even getrakteerd op wat lekkers. Had een post gezet op Instagram van... joh, als je daar naar dat restaurant gaat, krijg je wat lekkers van me.

Ahoy, Erwin de Vries op Radio Noord en Doe. Erwin heeft een nieuwe single uit, die zal ik je morgen eens eventjes voorschotelen. Misschien kunnen we Erwin morgen ook al eventjes bellen. Ik zal hem zo maar eens even een appje sturen. Muziek uit Nederland. En dit valt onder de categorie nederdisco. Een vleugje disco, een vleugje funk. My Tidy deed dat. Fox de Fox deed dat. Uit Groningen trouwens.

0: Ach, houd me jong.
1: Hoe was het buiten?
0: Warm. Maar niet te warm. Het is prima, maar als ik hier nu zo binnen sta, denk ik wel van dit is beter. Een heerlijk klimaatje hier in de studio.
1: Heb je kippenvel?
0: Nou, dat nog niet. Misschien van de platen die we straks gaan draaien. Oh. Maar nog niet van de kou.
1: Al gelukkig maar. Wat gaat er zometeen nog komen tussen 4 en 6?
0: Nou ja, natuurlijk gaan we de lachlijn spelen. Want dat is wel een dingetje. We zijn al een week of 3 bezig met dezelfde lach. Dus eens kijken, ook ondanks een stuk of 3-4 in zal, of die vandaag geraden gaat worden. En natuurlijk, een uur geleden bereikt ons het nieuws van een grote stalbrand in Ter Apel. Mm-hmm. Elwin Baas is op weg naar Ter Apel. En nou, over een half uurtje ongeveer, dan hopen we even met hem te kunnen kijken door zijn ogen wat de situatie is daar.
1: Ik ben heel benieuwd. Dat en meer zometeen allemaal in Studio Grun. En zomerse muziek, Hans?
0: Ja, natuurlijk, uiteraard.
1: Gelukkig.

0: dan.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag Hans. Grote stalbrand bij Ter Apel. De paarden zijn inmiddels in veiligheid gebracht. Maar het vuur kan nog overslaan naar een nabijgelegen stuk bos. Veel korpsen zijn opgeroepen. Gaslek aan de Meesterbroekstraat in Veendam is ontstaan tijdens werkzaamheden. De straat is vanwege de lekkage afgesloten. En de Dorkwerderbrug is weer open voor al het verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen die brug sinds een week weer gebruiken.
8: Ja, dat en meer om 4:30 in Noordnieuws.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Radio Noord.
5: Studio Grun.
6: Met Hans Waalkens.
8: Ja, had je zomer wellicht, heb je de verkoeling opgezocht of lig je ergens te bakken in de zon? Hoe dan ook, mooi dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van

0: Altijd lastig om de zoon van te zijn, maar Ziggy Marley ging het behoorlijk goed af voor. Zoon van Bob Marley natuurlijk, samen met de Melody Makers en Tomorrow People. Dimitris, goedemiddag.
1: Hans, goedemiddag.
0: Even een blik op de weg.
1: Ja, er is een file op de N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Noordbroek en de afrit Schildwolde, daar 5 kilometer file.
0: Oeh, en dat met deze temperaturen. Kijken hoe de temperaturen zich ontwikkelen. Gert Voerman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, vertel, wat staat ons te wachten de komende dagen?
2: Nou, in ieder geval dat het op dit moment tropisch is, natuurlijk geen nieuws meer. De maxima tot nu toe, daar kan nog iets bij komen. Laurenshoog 31,7, Nieuw-Beerta 30,9, Schildwolde 33,1. En vanavond blijft het nog heel lang warm. Rond de zonsondergang is het nog ruim 25 graden. En vannacht uiteindelijk temperaturen tussen nou pakweg 14 tot 18 graden... met de hoogste temperaturen in het noorden van de provincie. En morgen opnieuw een tropische dag. Dat betekent een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting in eerste instantie. Veel zon, ronduit zonnig denk ik. Temperaturen die nog iets hoger uitvallen. Ik denk zo 33, 34 graden. Zeker in het zuiden en noorden misschien 1 of 2 graden minder. En misschien het uiterste zuidoosten van 35 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen toe. En dat is de voorbode voor een langzame afkoeling tijdens het weekend. Zaterdag nog 24 tot 26 graden. Misschien nog een regen en een onweersbui op een enkele plek. Zondag, zonnige periode. En dan zitten we ergens gemiddeld rond de 23 graden.
0: Ah, mooi zo. Dankjewel, Gert. Ja, gisteren was een bijzondere dag. Edwin, ook goedemiddag trouwens.
3: Goedemiddag, Hans.
0: Op deze manier, want de zonsverduistering. Hè? Edwin, laat ik met jou gaan beginnen. Had je een brilletje?
3: Nee.
0: Maar je hebt er gewoon niet tegen de zon
3: ingekregen. Ja, 1 seconde, het had ik vlekken. Ja, ik kon trouwens, ondanks dat, kon ik zien dat er inderdaad een hapje uit was.
0: Ja.
3: Maar ik heb verder gewoon naar onze livestream gekeken.
0: Ja, natuurlijk. Want dat verzorgen wij ook. En jij, Dimitris?
1: Ja, ik dacht, ik ga ervoor zitten in de tuin buiten om 7 uur. Maar er gebeurde nog helemaal niks. En ik moest echt weg, s'avonds. En toen zat ik in de auto. Ik denk, toch nog even kijken. Maar dat moet je niet doen. Want ik krijg inderdaad vlekken. En ik denk, als ik dat nog een keer doe, dan zit ik hier tegen de vangrail aan.
0: Ja, is echt heel fel, ja. Maar begrijp ik dan goed dat beide eigenlijk niet zeg maar op de gewenste manier hebben gekeken?
1: Niet met een brilletje, jij wel?
0: Nou ja, ik had wel een bril, maar ik haakte dan weer op een andere manier af. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo spannend. Ik zat er naar te kijken. Het was volledig een zwart veld met daarin een gele maan.
3: Ik vond het heel erg zen, onze livestream.
0: Ja, nou ja.
3: Muziekje eronder, heerlijk. Ja. Drankje erbij.
0: Ja, precies. Maar ik vond het niet echt heel spectaculair.
3: Nee, het was meer onthaasten.
0: Ja, nou, dat is ook belangrijk.
3: Ik kan daar trouwens ook bij melden dat in Rotterdam bij het oogziekenhuis al een aantal meldingen zijn binnengekomen van mensen die mogelijk oogschade hebben.
0: Ja.
3: In Groningen tot zover nog niet.
0: Nee, precies. Gewoon na 8 bier gewoon denken, wauw, wat kan mij het schelen? Kijk gewoon in die zon. Zo
3: maar niet met die Polaroid.
0: Ja, precies. Ja, zoiets. Zo direct gaan we naar Topo van Grun. We hebben de boel een klein beetje omgedraaid. Het hoe en het waarom, dat stel ik je later wel. Naast Kik.

0: Een mooi stay in provincie. Dimitri Zwaar, neem jij ons mee naartoe vandaag?
1: We zijn vandaag in Midwolde.
0: Ja, niet Midwolda, maar nee. Midwolde inderdaad. Ja,
1: ik heb hem ook eventjes op de tv gezet, zodat je precies kunt zien waar Midwolde ligt. Westerkwartier,
0: Westerkwartier, ja.
1: Ja. De kerk van Midwolde is zonder twijfel de grootste historische blikvanger van het dorp. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt.
0: Nee.
1: Het schip en het onderste gedeelte van de toren dateren al uit de 12e eeuw. En daarmee behoort die kerk tot de oudste bakstenen kerken van Groningen. En de kerk staat bovendien op een verhoogd kerkhof. Moet je maar eens opletten als je er langs rijdt. Waardoor hij nog sterker als historisch middelpunt van het dorp naar voren komt. En daar is iets bijzonders mee, want het absolute pronkstuk is een enorme marmeren grafkelder van Karel Hieronymus van In- und Kneiphusen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Anna van Eeuwsum. Ja, het werd gemaakt door een beroemde beeldhouwer, meneer Verhulst. En dateert uit de 17e eeuw. En het monument is een van de belangrijkste voordelen van de Nederlandse grafkunst. Je kan er helaas niet in de grafkelder. Die is niet toegankelijk voor bezoekers. Maar die zit er wel.
0: Ja, een mooi plekje in de provincie. Zeker ook om eens naartoe te gaan. Want je zegt het terecht. Hè? Ken je de toren? Nou, eigenlijk niet. Misschien onbewust wel een keer. Maar het is een mooi dorpje om eens een keer naartoe te gaan. Ja. Wij houden ons aanbevolen, zoals altijd, Dimitris. Wat vraag jij van de mensen thuis?
1: Ja, kom jij uit Midwolde? Of ben je er geboren? Of werk je er? Ik weet niet, er zit een restaurantje, weet ik. Maar en er zit een voetbalclub. Kan je er iets over vertellen? Dan mag je je melden.
0: Ja, 050-3188-288. En wellicht word jij zelfs soms ambassadeur vandaag van Midwolde. 4:15, zo direct een nieuwsupdate van

0: Supertramp. Bij Studio Glen, 19 minuten over 4, The Logical Song. Ja, het nieuws bereikt ons inmiddels een kleine anderhalf uur geleden dat er een grote uitlaande brand in Ter Apel woedt. Paardenschuur, daar gaat het om. De paarden zijn in veiligheid gebracht. Maar goed, het vuur zeker nog niet onder controle. Tenminste, dat is het laatste wat wij weten. Vandaar dat Elwin Baars er naartoe gegaan is. Elwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Goedemiddag. Wat zie je om je heen?
1: Nou, in ieder geval lijkt het wel onder controle, want iedereen is rustig. En ik sta ook vlakbij de schuur waar brand gewoed heeft. Het is goed te ruiken nog. Ik zie ook nog wel wat rook ervan afkomen. Emiel de Vries van de Veiligheidsregio, ja, de laatste stand van zaken op dit moment.
2: Ja, de staat van zaken is gelukkig dat alle 5 paarden die in de stal zich bevonden tijdens de brand zijn er gelukkig uit. En we zijn nu momenteel bezig met bluswerkzaamheden.
1: Ja, want brand is dus wel meester. Ik zie ook al wel wat hulpdiensten vertrekken. De paarden zijn dus veilig naar buiten gekomen. Voor de rest waren er geen mensen in de buurt aanwezig.
2: Nee, gelukkig heeft de eigenaar alle paarden op tijd weten in veiligheid te brengen. Dus dat was het mooiste. En we zijn nu nog bezig met nabluswerkzaamheden. Dat houdt in dat we de brand onder controle hebben. Het brandmeester gezegd. En dat is tot zover de stand van zaken.
1: Ja, want het is natuurlijk wel een spannende omgeving. Hè? Het is wel een losstaande schuur, maar wel met wat bos en bebossing eromheen. Was er nog sprake van dat het eventueel zou kunnen gaan overslaan?
2: Ja, vandaar ook dat we opgeschaald hebben naar grote brand. Bosrijke omgeving en vandaar ook dat we een groots opgeschaald hebben. Mede door de bos die hieromheen zit en ook de paarden die zich in de stal bevonden.
1: Ja, hè? Wat gaat er nu nog gebeuren?
2: Ja, nablusswerkzaamheden. Stro en hooi wat nog in de schuur staat uit elkaar trekken en nablussen.
1: En dan weer opruimen en weer terug.
2: Ja, weer opruimen en retour kazerne.
1: Het is eigenlijk uiteindelijk wel enigszins goed afgelopen. Natuurlijk, ik zie ook een paardentrailer grotendeels afgefikt. Ja, voor de eigenaren natuurlijk wel een nachtmerrie.
2: Ja, vreselijk. Ja, de paardenstal is compleet verwoest. Maar gelukkig zijn alle paarden eruit en dat is het belangrijkste.
1: Nou, dat is zeker het belangrijkste. Emiel de Vries van de Veiligheidsregio Groningen, dank je wel. En hier dus vanuit Ter Apel toch wel weer wat rust, Hans. Maar inderdaad, een nachtmerrie voor de eigenaar. Maar gelukkig... geen dierlijke slachtoffers.
0: Goed zo, dat is mooi om te horen. Dankjewel, Elwin.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Ruben Luders.

Samen niet alleen Ruben Ludus was dat. Het Gronings goud. Morgen zal er ongetwijfeld weer een nieuwe komen. Kijken of dat de dag van morgen weer gaat brengen. En wat de actualiteit brengt, dat vertelt dit meneer in het veld. Zo direct na Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town.

0: voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Het is exact 4:30, tijd voor het nieuws uit stad en omland. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag Hans. De grote stalbrand vanmiddag bij Barnflat Rapel aan de Leidijk is geblust. De 5 paarden in de schuur zijn gered. De stal is in de as gelegd. Het vuur dreigde over te slaan naar een nabijgelegen stuk bos, maar dat kon de brandweer voorkomen. Meerdere eenheden uit de omgeving en uit het Duitse Rutenbrock waren gealarmeerd. Brandweer is nog wel even aan het nablussen. De deze week in de Spiegelstraat gevonden explosieven en de achtervolging gisteren op de Van Iddekingenweg in Groningen hebben niets te maken met de explosie vanochtend bij een woning in de Multatulistraat, zegt de politie. Naast de explosie, even voor de 8 uur, is er ook geschoten op de woning. Verslaggever Goos de Boer weet wie de bewoners zijn.
10: Het gaat om een gezin uit Iran en die wonen daar al heel lang. Minstens 10 jaar hoor ik van mensen daar in de buurt. Bemoeide zich niet al te veel met de buurt. Groette wel netjes, maar er was niet zoveel contact met de buurt. En ja, Irans gezin, dat hoeft helemaal niks te zeggen. Dat geeft nog geen richting aan. Goed, je denkt in zo'n geval misschien aan politiek, hè, aan afrekening of wat dan ook. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is allemaal, zijn allemaal nog vraagtekens. En alles wat we daarover zeggen is speculeren. Dus dat weten we niet.
9: Een groot deel van de wijk was afgesloten vanwege het onderzoek. Ongeluk in Vlachtwedde tussen een landbouwvoertuig en een auto. Dat gebeurde op de Weenderstraat, de N976. Onder meer politie en ambulance zijn daar. Inzittenden van de voertuigen worden gecontroleerd op verwondingen. De Weenestraat is de hoogte van Vlachtwedde voorlopig afgesloten. En de politie heeft afgelopen weekend 2 mannen uit de gemeente Eemsdelta op heterdaad betrapt bij een inbraak. Die inbraak was in een pand aan de Sikkel. Bedrijventerrein tussen Appingedam en Delfzijl, waar de dieven op uit waren, is niet bekend. Getuigen en camerabeelden zijn altijd welkom bij de politie. Meer op rtvnoord.nl.
8: Goed, dan uiteraard het weer. Gert Voerman, wat brengen de komende dagen?
11: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Mama, ik verveel me.
14: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
13: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
14: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
13: Pret voor de hele familie.
14: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: beste singer-songwriters. Daar brak Nielsson door. Het jaar dat ook Douwe Bob meedeed en won. Maar Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, die zag wel wat in die Nielsson. Die denkt, met jou ga ik in ieder geval nog een liedje opnemen. Nou, de rest is history, zeggen ze dan. Hoe, zo heette het plaatje, 6 minuten over 4:30. Dimitris, we hebben een lastige lachlijn, want hij doet al een paar weken mee.
1: Zo, sinds 27 juli.
0: 27 juli.
1: Ja, ja, ja. En er zijn al wat hints gegeven.
0: Ja, een stuk of 3-4 zag ik. In het begin werd vooral gedacht aan een vrouw.
1: Ja, ja, zelfs koningin Maxima is binnengekomen. Is niet goed.
0: Nee.
1: Betty Bart is niet goed. Simone Kleinsma is niet goed. Edith Staal is niet goed. Dat is geen vrouw. Nee. Janneke Vos.
0: Die kan het om een andere reden niet zijn.
1: Maar gisteren was ook nog een vrouw genoemd.
0: Oh ja?
1: Caroline van der Plas.
0: Maar dat snap ik nog wel. Want Caroline is een verwend roker. Toch? Een verwoed roker. Daar zoek ik naar. Een verwoed roker. En dat hoor je wel een beetje aan haar klank. Ze heeft een mooie, rauwe stem.
1: Laat de lachers horen.
0: Zullen we eens even luisteren hoe het klinkt? Dit is hem. Even rust. Het is echt heel kort. Ja, ik snap hem wel. Ik snap hem wel nog een keer. Komt hier. Ik vind Caroline van der Plas een bijzonder goeie. Maar het is niet goed.
1: Nee, de hint, het is een man.
0: Ja, ja, dan is het niet Caroline van der Plas. Alleen omdat ze misschien een wat mannelijke klank heeft. Nee, nee, nee. Hadden we nog wat meer hints gegeven in de loop der weken?
1: Ja.
0: Geen Groninger volgens mij?
1: Ja, precies. Het is geen Groninger. Mm. Het is dus een man. Mm-hmm. Een andere zender is een hint geweest. En de laatste hint die we hebben gegeven is niet RTV Drenthe.
0: Nee, precies, want Thomas Eggens bij Van Drenthe, ook van ons, ex van ons, en René Steenbergen bijvoorbeeld, ja, die zijn ook al gegokt, maar misgegokt. Namelijk niet goed. Goed, als jij het weet, dus deze lach nog even één keer, daar gaat hij. Als jij het weet, mag je bellen, hè, of appen?
1: Ja.
0: 050-3188-288. En wellicht krijg je Dimitris zo direct aan de bel. Drums, please!

0: Ja, summertime, dat is het zeker hartje summertime met de bijbehorende temperaturen. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Ah, we hebben ze net ook al wat afgelachen, hè, Dimitris?
1: Ja, het was wat met Bert aan de telefoon.
0: Ja, want we hebben Bert aan de telefoon. Mooi, Bert.
2: Mooi, hoi.
0: Mooi. Hoe is het ermee?
2: Ja, het gaat goed. Ik zit in de auto onderweg naar huis.
0: Ja, zoiets begreep ik. Ja, dat had wel wat voet in de aarde voordat we jou verstaanbaar nu in de uitzending kunnen krijgen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ik had hem op de auto staan en dat ging niet helemaal goed. Maar nu moeten jullie maar goed horen als het goed is.
0: Wij horen jou luid en duidelijk.
1: Dus ik moet wel heel eerlijk zeggen, het lijkt nu alsof je in een badkamer bent ingestapt. Bert, het lijf was net goed. Maar...
0: Ja, we houden het er even bij. Zolang we jou kunnen verstaan, dan gaan we er gewoon mee door, Bert.
2: Helemaal top, dat is helemaal mooi.
0: Bert, jij gaat zo meteen jouw voorspelling, jouw gok eigenlijk... en dan hoop jij dat die goed is geven van de lach. Vond jij hem net zo moeilijk als de meeste mensen... en ook eigenlijk als wij hier in de studio?
2: Ja, ik vind het heel erg moeilijk, ja. De hints die helpen wel wat, maar het blijft nog steeds moeilijk. Het
0: blijft nog steeds moeilijk, hè. En, ja. je luisterde naar de radio en je dacht... Ik probeer het even, of was het de eerste keer dat je het probeerde... of heb je het wel vaker geprobeerd?
2: Dit is de eerste keer.
0: De eerste keer. Nou, dan zou het toch mooi zijn als het lukt, hè? Zullen we nog even samen gaan luisteren naar de lach?
2: Ja.
0: Oké, krijg je
2: ja,
0: nog één keer,
2: goed.
0: Hoor. Nou, dat is hem. Nou, dan mag jij gaan vertellen wat jij denkt van wie deze lach is.
2: Ja, ik dacht dat het Jurgen van den Berg is.
0: Jurgen van den Berg? Nou, dat is. Edwin in het veld kijkt op. En Edwin, jij denkt bij jezelf van. Dat is een mooie, toch?
3: Dat is een oud collega.
0: En dat is een oud collega.
3: Lijkt wel een klein beetje. Ja, hij zit tegenwoordig bij Villa VDB.
0: Ja, ja.
3: Bij Radio 1.
0: Ja.
3: Nou, het zou kunnen.
0: Zou kunnen. Jurgen van den Berg. Zal ik je het antwoord geven?
2: Ja, doe maar. Ik ben benieuwd.
0: Wat flauw, hè, dat ik je zo in spanning laat zitten.
2: Ja.
0: Ah, ik verlos je. Bert, het is niet goed.
2: Ah, jammer. Het was het proberen waard.
0: Het was zeker het proberen waard. En zeker een van de mooiste gokjes die gewaagd is bij deze lach.
2: Nou,
0: van de afgelopen week.
2: Dat is ook heel erg mooi.
0: Ja, dat is ook heel erg mooi. Ja. Jij gaat huiswaarts, Bert?
2: Zeker.
0: Ja, ja, waar woon je?
2: Ook in Groningen.
0: Jij gaat naar stad, zullen we maar zeggen.
2: Zeker, helemaal goed.
0: Hebben een mooie donderdag en tot de volgende keer, hè.
2: Komt helemaal goed.
0: Ja, dankjewel, hè. Mooi.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Midwolde, daar zijn we terechtgekomen. Met heel wat leuke dingen om te bezichtigen en zo. Wat heb je nog meer voor info voor ons, Dimitris?
1: Ja, we zijn met de topo van Gun in Midwolde. Tegenwoordig wordt Nienoord vooral met Leek geassocieerd. Maar historisch begon het verhaal in Midwolde.
0: In Midwolde.
1: In 1525, ik weet het nog goed, kocht jonker Wigbold van Ewsum het land bij Midwolde. En hij liet daar een nieuw huis bouwen. Nou ja, huis. Het was meer een kasteel. Nijenoord. Later is dat Nienoord geworden. En een leuk detail. De oorspronkelijke reden voor de aanleg had veel te maken met turfwinning. Het veen was een belangrijke economische grondstof, namelijk in 1525. Ja, en dit ga je echt niet geloven, maar het is echt waar. Het bezit van de familie strekte zich uit over een enorm gebied. In de bloeiperiode kon de graaf van Nienoord volgens de geschiedenis vanaf het landgoed over eigen grond van Leek richting Coevorden reizen.
0: Zo.
1: Dus dat had hij gewoon allemaal. Dat geeft een aardig indruk van hoeveel macht en hoeveel bezit deze familie ooit had.
0: Ja, precies. Nou ja, waarschijnlijk ook in de tijd dat dat wel meer voorkwam natuurlijk. Grote herenboeren en grote landeigenaren die de wereld aan hun voeten hadden.
1: Ja.
0: Jij zoekt iemand.
1: Ja, ik zoek iemand die uit Midwolde komt. Of daar een sterke band mee heeft. Of misschien iets meer kan vertellen nog over Nienoord.
0: Ja.
1: Je hoeft niet over het speelpark te vertellen. Maar over de geschiedenis, zeg maar. Daar. Laat het vooral even weten.
0: Zeker. 050-3188-288. Wij houden ons aanbevolen. En dan straks in het tweede uurtje van Studio Grun. Wellicht spreken we jou nog even. Zou leuk zijn. Muziek uit de jaren 80. Niet een van de hele bekendste, maar wel een hele leuke. Go West. Dit is We Close Our Eyes.

Eerste uurtje Studio Groen zit erop. Zo direct gaan we uiteraard gewoon verder met onder andere ook wat Vince toe. Eerst echter, nou, sowieso natuurlijk nog een fijne plaats van James Blunt krijgen nog van ons. Maar daarna naar het landelijke nieuws en dan het tweede uur Studio Groen.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?

0: wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan nieuws uit stad en Ommeland straks om 5:30. Dit zijn de hoofdlijnen. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag Hans. Die grote stalbrand bij Barnflaire ter Apel is geblust. De paarden zijn gered en de brandweer is wel nog even aan het nablussen daar. Ongeluk in Vlagtwedde tussen een landbouwvoertuig en een auto. Dat blijkt dat daar nu niemand bij gewond is geraakt. Gebeurde allemaal op de Weendestraat, die ook even afgesloten was. Politie Ommelanden Noord waarschuwt voor online babbeltrucs. Gaat vaak om zielige verhalen over erfenissen of over investeringsmogelijkheden. De politie zegt daar de laatste tijd vaker berichten over te krijgen. En vanwege de aanhoudende droogte gelden vanaf morgen tijdelijke aangepaste regels voor het schutten bij de Robbengatsluis in Lauwersoog.
7: Dat om 5:30 in Noordnieuws.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. en parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Studio Grun.
15: Met Hans Wauwkens.
7: Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van Studio Grun. Hopelijk hou je het hoofd een beetje koel. Morgen wordt het nog warmer. Ja, we zullen het ermee moeten doen.

0: Ja, het is buiten zomers warm, dus de muziek is ook zomers de hele dag al bij Radio Noord. De Four Tops waren dit in Loco en Acapulco. Ja, dan geniet je lekker van het weer, behalve natuurlijk als je in de auto zit. Alhoewel, de meeste auto's hebben airco natuurlijk. Hoe is het op de weg?
1: Er is één file op de N33 in Groningen. Dat is van Veendam naar de Eemshaven. Voor de afrit Schildwolde, 4 kilometer... Langzaam rijdend verkeer.
0: Ja, hardnekkig is die daar. Die was soms net ook al. Daar zijn ze volgens mij ook met de weg bezig of zo.
1: Soms loopt hij op, soms loopt hij terug. Maar nu is het weer 4 kilometer. Hè?
0: Nou ja, als je erin staat, succes, sterkte ermee. En ach, nee, je bent thuis voordat je het weet, zullen we zeggen. Makkelijk praten, hè, vanuit hier, man. Straks in Wat Vind Je Toe, Ronald Niemeyer in Hoge Zandestraat op, Dimitris. Waar hou je van qua eten? Wat zit een beetje in jouw straatje?
1: Oeh, waar ik van hou? Nou ja, ik vind patat ook wel lekker, zeker met dit weer.
0: Ja.
1: Niet te moeilijk.
0: Nee.
1: Maar sushi vind ik ook wel lekker.
0: Lekker.
1: Alleen mijn favoriete sushi-tent is dicht. Ja.
0: En weet je ook waarom? Zijn ze failliet gegaan? Of,
1: Nee, ze hadden er geen zin meer in. Die in Hagen, weet je wel. Maar,
0: Ja.
1: Die hebben nu iets in Groningen gedaan. Dus misschien moet ik daar een keer kijken. Maar dat is geen sushi meer.
0: Nee. Nou,
1: en jij?
0: Via thuisbezorgd kun je natuurlijk een heleboel. Ik vind eigenlijk heel veel lekker, inderdaad. Wat je zegt, of we hadden het er net met Edwin over. Hè, frietje met dit weer, dat is lekker makkelijk en prima. Maar sushi vind ik ook wel lekker, ja. Maar ik hou ook wel heel erg van Grieks eten, bijvoorbeeld.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ben wel gek op Grieks eten. Je hebt een hele goede Griek, ik zal de naam niet noemen. Maar een hele goede Griek in Groningen zitten.
1: In de binnenstad, die bedoel je?
0: Ja. Ja, dan weet jij dan van waar we het over hebben. Nou, waar Ronald het over gaat, hebben we specifiek over aardappels. Dus de patatlink is wel gelegd. Want eet jij nog aardappels? Want patat, oké, maar eet je wel eens gekookte aardappels dan?
1: Nooit.
0: Nee, ik eigenlijk ook heel weinig.
1: Ik denk dat ik echt al...
0: Dat is van vroeger.
1: Al 25 jaar dat niet meer gegeten heb.
0: Nee, maar daar ben je wel mee opgegroeid, of niet?
1: Ja, er is zoveel gegeten dat ik het helemaal spuugzat ben. Dus,
0: ja, opbakken die hap.
1: Dus ik denk dat de kinderen van nu, die gaan dat weer eten.
0: Ja, dat
1: omdat
0: zou mooi
1: zijn. Al die andere dingen nu zat zijn. Ja, maar ik ken ook niemand meer die dat echt... Nee.
0: Het is allemaal van de pastatjes en de risottootjes en de couscousjes. Ja. Het is allemaal wat internationaler geworden. Ja. Nou ja, Ronald die ging de straat op en die vroeg in Wat Vind Je Toe hoe jij dat doet met aardappelen. Dat horen we onder andere in dit uur. Net zoals natuurlijk nog het uitgebreide weerbericht. Zo direct van Gert Voerman.

0: Nou, er is wat meer dan een little bit hoor. Sunshine, One Republic was dat. Gert Voerman, goedemiddag. Geen Gert Voerman. Nou, moeten we dat zo meteen maar even proberen. Ja. Ruis op de lijn. Klinkt als sneeuw. Nou ja, het is alles behalve sneeuw, zullen we maar zeggen, buiten.
1: Moet ik het weerbericht even doen?
0: Ja, doe jij het weerbericht. Het is zonnig, het is heet.
1: Het is heet.
0: Ja, zoiets, ja. We gaan het zo meteen nog wel even weer proberen. Gaan we nu naar andere zaken. Ja, want op 22 augustus opent een nieuwe veldatlasroute door de Eemshaven. Veldatlas is eigenlijk een soort museum zonder muren. Zo moet je het een beetje zien. Je loopt of je fietst door het Groningse landschap. En ontdekt via de app verhalen die bij die plek horen. Projectleider van Veldatlas, dat is Aaron Michels. En die sprak vanmiddag met Ronald Niemeyer.
2: De route die begint in Rode School bij station. En dus ze gaan per fiets richting de Eemshaven. We interviewen mensen uit deze omgeving die vertellen over hun band met het landschap. En de route eindigt bij het station in de Eemshaven.
3: Is het eigenlijk een ode aan het Groninger landschap?
2: Ode is een groot woord, maar wel, het laat wel de liefde van mensen zien voor hun omgeving. En zeker in zo'n plek als de Eemshaven, wat wordt vaak weggezet als, nou, dat is toch een lelijke plek. Maar als je mensen spreekt die hier vandaan komen, zeggen, ja, dit is de prachtigste plek ooit. We willen hier niet weg, we voelen hier iets bij. En dat eigenlijk allemaal samen is deze route. De route heet ook niet voor niks landschap in totaliteit. Dus het laat alles in zijn geheel zien.
3: Het is eigenlijk kijken door de ogen van een ander.
2: Ja, zeker.
3: Door de ogen van de kunstenaar.
2: Ja, door de bewoners. Dus het is een verschillende blikken op hetzelfde landschap eigenlijk. Die samen één verhaal vertellen.
3: Wie kan allemaal meedoen aan die route? Moet je daarvoor opgeven? Of?
2: Nee, het is helemaal gratis. Het enige wat je hoeft te doen is de app te downloaden. Veldatlas.app. De app is gratis. En zo zijn er nog heel veel meer routes die komen. We hebben een tijdje terug een route in Midwolda gemaakt. En binnenkort komen er meer routes. Zo in september, oktober staan allemaal op de planning. Meer hoef je niet te doen. En het evenement zaterdag is ook gratis. Alleen even opgeven bij ons per mail. En dan mag je gewoon erbij zijn.
3: Ja. Kun je een poosje onderweg zijn als je de hele route fietst?
2: Deze route is 22 kilometer. En met alle audio en video onderweg ben je toch echt wel een goede middag bezig. Dus,
0: Aaron Michels in gesprek met Ronald Niemeyer was dat. Ja, je hoort het al aan de muziek. Natuurlijk ook vandaag om 6 uur. Een nieuwe Noord vandaag. Vandaag met Niewino Geertsma. Niewino, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat heb je voor moois?
4: Ja, ik zit nu net in het draaiboek.
0: Ben je lekker op tijd mee?
4: Jij bent met radio bezig, maar tv is natuurlijk een hartstikke modern medium. Dus dit is het draaiboek. En de tekstjes heb ik gewoon op een iPad staan.
0: Zo de knetter.
4: Dus ik scroll er nu zo even doorheen. Kijk, zie je dit?
0: Ja, ik zie het.
4: Het is best wel veel, hè?
0: Ja, dat is best wel veel. Dat moet je allemaal in 20 minuten doen.
4: Ja.
0: Ja. Weet je?
4: Ja, het is niet zomaar wat natuurlijk.
0: Nee, precies. Nee. Maar wat onder andere?
4: Nou ja, we gaan het wel even over patat hebben en eerdappels. Want ik vermoed dat Ronald daar ook nog wel iets mee gaat doen. Maar...
0: En wat vindst u, zeker?
4: Ja, dus dat is wel even de vraag. Ik ben wel benieuwd hoe men daarover denkt, over die eerdappels. En hoe ze die klaarmaken. Want dat kan natuurlijk op allerlei manieren.
5: Mm-hmm.
4: Ja, nou,
5: pakken.
4: Ja, jij bent het van, dat ben jij, hè?
5: Ja, lenteuitjes.
0: Ja, nou ja. Wij zeiden zo net van, de gekookte aardappel verliest terrein.
5: Dat is ook lekker met jus.
0: Jawel.
5: Heerlijk.
4: Ja, klopt. Maar jullie schillen ze ook?
0: Nou, hoeft niet, hè. Ook. Je kunt ze ook gewoon ongeschild met wat knoflook, rozemarijn in de oven ermee.
4: Ja, je hebt natuurlijk ook in de supermarkt die mooie zakken waarin ze al geschild zijn.
5: Nee,
0: dat is allemaal. Dat is
4: we gaan nou niet vertellen dat jullie dat nog nooit hebben gedaan.
0: Hey, wij zijn fijnproevers niet,
5: man. Houd de hand, man.
4: Het maakt het wel wat makkelijker. Maar een goede aardappelpuree vind ik ook onderschat.
5: Ja.
4: Nootmuskaat. Doe maar.
0: Lekker man, het is een etenstijd. Zullen we het eroveral houden?
4: Nou, het water loopt me in de mond. We hebben nog meer dingen. We hebben ook iets heel bijzonders in Appingedam. Iets met spinnenwebben en een groot mysterie.
0: Oh.
4: Dus ja, dat ziet er ook wel bijzonder uit. Dus gewoon lekker kijken straks na Studio Grun.
0: Mooi zo is. Dankjewel en uiteraard

0: Erik Messi met zijn vrienden in toontje lagen, net als in de film. 6:08. Ons bereikte triest nieuws, Edwin.
1: Jazeker, want oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallagen is overleden. Gisteren is dat gebeurd op 79-jarige leeftijd, zo heeft zijn familie laten weten. En zo dadelijk 17:30 meer.
0: Uiteraard. Goed, dankjewel. Ja, verder met de orde van de dag. Het weer, dat houdt ons ook allemaal bezig vanwege de hoge temperaturen. Gert Voerman.
2: Goedemiddag, Hans.
0: Goedemiddag. Ja, vandaag is duidelijk. Hoe zien de komende dagen eruit?
2: Ja, het blijft in ieder geval nog 24 tropisch. Ik moet het opnieuw zeggen. De komende 24 uur blijft het tropisch. Vanavond blijft het nog heel lang warm. In ieder geval ruim 25 graden op veel plaatsen vanavond nog. Tot zonsondergang en morgen overdag opnieuw droog en zonnig. Nog iets warmer, denk ik. Hè. Vandaag op veel plaatsen 32, 33 graden. Morgen in ieder geval 34 graden. In ieder geval binnen het binnenland. In het zuidoosten 35 graden. Langs de kust zal het iets minder warm zijn. Maar daar ook tropische temperaturen met een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de dag draait hij naar het westen toe. Dus de opmaat naar een zaterdag die minder warm gaat worden. Zonnige periode. Misschien een enkele regen- of onweersbui. En temperaturen van noordwest naar zuidoost in de provincie 22 tot 26 graden. En kijk je vervolgens naar de zondag. Dan gaat het nog wat af. Is 23 graden met wat zon. En op de meeste plaatsen droog. En het lijkt erop, maandag misschien nog niet, maar dat dinsdag de regenkans gaat toenemen. En daar zouden we heel veel mensen blij mee zijn. Want dat is natuurlijk heel hard nodig.
0: Nou inderdaad, ja. Heel veel mensen zullen daar blij van worden. Zeker mensen met een tuintje of iets dergelijks. Gert, dankjewel.
2: Oké.

0: Stella Lefty en Boston. 6:01. We gaan naar de reclame zo direct. Noordnieuws met Edwin in het veld.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl. Let's
3: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het is 17:30 op de donderdagmiddag. Tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In zijn woonplaats Groningen is gisteren oud-burgemeester Jacques Wallage overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage, zegt de huidige burgemeester Roelien Kamminga. Hij heeft veel betekend voor Groningen. We wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte in deze moeilijke tijd. Volgens de gemeente Groningen stond Wallage bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Jacques Wallage werd 79 jaar. De grote stalbrand vanmiddag bij Barnflair ter Apel aan de Leidijk is geblust. De 5 paarden in de schuur zijn gered. De stal is in de as gelegd. Het vuur dreigde over te slaan naar een bijgelegen stuk bos, maar dat kon de brandweer voorkomen. Meerdere eenheden uit de omgeving en uit het Duitse Rutenbrock waren gealarmeerd. De brandweer is nog wel even aan het nablussen. De Dorker de Brug is weer open voor al het verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken. De brug over het Van Starkenborghkanaal werd een week geleden opengelaten na een storing. Door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap, waardoor de brug en de slagbomen niet meer konden bewegen. De brug bleef in geopende stand staan, zodat de scheepvaart de brug kon blijven passeren. En vanwege de aanhoudende droogte gelden vanaf morgen tijdelijk aangepaste regels voor het schutten bij de Robbengatsluizen, Lauwerzoog. Dat betekent dat de recreatievaart en de beroepsvaart alleen van het Lauwersmeer naar de Waddenzee via de sluis kunnen varen wanneer de waterstand op de Waddenzee hoger is dan de waterstand op het Lauwersmeer. Die maatregel is volgens de provincie nodig om verlies van zoet water uit het Lauwersmeer te beperken. De openingstijden van de sluis blijven ongewijzigd, maar door die waterstanden kan het voorkomen dat er later gestart wordt met schutten. Ook kan het schutten eerder stoppen dan gebruikelijk. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Goed, dankjewel Edwin. Gaan we naar het weer. Gert Voerman weet wat het gaat brengen de komende dagen.
8: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 30, 31 graden het uiterste noorden tot plaatselijk 33 graden het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige oostelijke wind. En vanavond lang warm, zomers warm. En vannacht uiteindelijk minima in het zuiden van 14, 15 graden. En in het noorden van 18, 19 graden.
9: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek, de experts die je niet kunt missen.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Love of My Life van Rondé. 7 minuten over half 6. Misschien zit je lekker buiten in de zon. Radio erbij aan. Misschien heb je ook wel even de verkoeling opgezocht. Blijf lang warm, zei Gert Voerman. En morgen wordt het nog een tikkie warmer. Midwolde, daar kwamen we vandaag uit. Bij Topo van Grun. Dimitris, wat heb je nog voor mooie wetenswaardigheden?
1: Ja, we zijn in Midwolde met de topo van Grun. Het is een heel klein dorp, klein agrarisch dorp ook, vlakbij Leek. En het inwoneraantal is echt heel laag. Heb je enig idee, Hans?
0: Als jij zegt heel laag, dan zijn het er, wat zou ik al zeggen, 300.
1: Nou, je zit in de buurt. Het zijn er 268.
0: Oh, dat valt niet tegen.
1: Ja, 268 mensen wonen er in Midwolde. En de omgeving van Midwolde is veel ouder dan het huidige dorp. Volgens de lokale historische informatie zijn er sporen van bewoning in de omgeving die teruggaan tot de tijd van de Hunnebedbewoners. Ja, en die zijn echt al heel lang niet meer onder ons. Die leefden 1500 jaar voor Christus. En er is nog iets in Midwolde. Ja, het is wel een beetje een familiedrama, maar er staat een kerk in Midwolde. Mm-hmm. En in die kerk bevindt zich een gebrand geschilderd raam. Dat is een glas in lood raam. En dat herinnert aan een zeer tragische gebeurtenis uit 1907. De familie van Panhuis, dat waren de laatste bewoners van Nienoord, die zijn toen om het leven gekomen dat hun koets in het Hoendiep ter water raakte. En daar is dus een soort eerbetoon aan gedaan door dat glas in rood in lood raam.
0: Ja, ongetwijfeld mooie kunst en ook een mooie eerbetoon natuurlijk. Nou, komt het zien, we hebben geen ambassadeur gevonden.
1: Nee, we hadden wel iemand wiens ouders daar ooit hadden gewoond. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet een ambassadeur, denk ik.
0: Nee, we hadden eigenlijk liever. Maar ja, ook in Midwolde zullen ze wel buiten zitten of anderszins de verkoeling opzoeken. Hoe dan ook, een mooi plekje in de provincie. Dankjewel, Dimitris. En op naar een volgende, zou ik zo zeggen. Zo direct gaan we de straat op in Hoogezand met Ronald Niemeyer. Uiteraard doen we dat in Wat Vindst Toe. En dat heeft alles te maken met aardappels. Je hoorde het al eerder. Hoe eet jij je aardappels? Prak je ze, frituur je ze, bak je ze op? Of pureer je ze misschien wel?

0: Een van de Jacksons, Jermaine Jackson, samen met Pia Zadora. Wat zou daarmee gebeurd zijn, zeg? When the rain begins to fall. Ze trouwde trouwens wel een hele rijke kerel, weet ik nog wel. Die ervoor zorgde dat ze ook niet per se meer hitsuccesjes nodig had. Aardappels, daar gaat het over in Wat vindst u? Ronald Niemeyer, de straat op in Hogezand.
1: Wat vindst u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Eet je nog vroeger aardappels?
4: Ja, natuurlijk wel. Drie keer in de week, vaak ik.
5: Drie vaak keer of zo.
6: Oh ja, maar dat zijn 4 keer per week.
3: Ben je een prakker?
5: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
3: Er zijn mot kapot, die eerappel.
6: Ja, natuurlijk. Anders kan die niet door.
5: Nee. Ja, daar hoor ik wel van. Ja, met je shooter bij.
4: Nee, ik ben geen prakker. Ik moet hem al op de vuik hebben.
6: Nee. Nee.
3: Nee?
6: Nee, nee, nee, nee.
3: Waarom niet?
6: Nee. Ja, ja. Weet niet, vind ik niet lekker. Nee. Nee.
3: Wel een keer de midden?
4: Soms. Als een dikke eerappel is wel. En de klaartjes aan een keer.
3: Oké.
7: Okay. Ik eet heel graag friet. Ja, bijna elke week wel.
3: In de gekookte aardappel dan?
7: Niet zo vaak, nee. Meestal koken we hem om later op te bakken. En dan, AVG, vleesje erbij, groente.
3: Ja, hij is gebakken of gefrituurd?
7: Precies.
3: Dan kan ik je ook niet vragen of je een prakker bent.
7: Oh, we houden ook van stampot. Dat ook. Ja. Alleen dat is nu, ja, ik vind het een beetje onzin, maar nu is het niet het seizoen ervoor.
8: Maar gewoon aardappels, groente, vlees en dan een beetje prakken, jus erdoor, vleesje erbij, heerlijk.
3: Ja,
8: en een beetje een kruimige aardappel.
7: Stampot andijvie met spek, rookworst, heerlijk.
3: Ja. Voornamelijk de aardappels?
6: Is nog een verrassing. Mijn man doet het, dus het is nog een verrassing vandaag, maar ik denk het wel.

0: Homewrecker en Samber brengt ons zo'n beetje naar het einde van deze show. Maar we gaan er niet uit zonder dagmenu natuurlijk, Dimitri.
1: Hey, wat is er allemaal gebeurd op deze dag 13 augustus in de geschiedenis? Nou, in 1961 werd op deze dag gestart met de bouw van de Berlijnse muur. Dat is exact 65 jaar geleden dus.
0: Ja, 61, we hadden het zo net even buiten de uitzending om, ook nog met Edwin. Dat was een hele rare gewaarwording voor die Berlijners. Dat er op een gegeven moment gewoon mensen wakker werden en zagen dat er opeens een muur gemetseld werd. En dat je opeens afgesloten werd van, nou ja, huis en haard dan nog net niet, maar wel van familie, van vrienden en zo. En het was niet meer de bedoeling dat je de oversteek ging maken. Dat was ik uiteindelijk weer ook gewoon doodgeschoten.
1: Bizar,
0: hè? Ja, heel bizar.
1: Vandaag in 1964 vindt de laatste executie plaats in Groot-Brittannië. Dat deden ze nog gewoon tot 64. Eigenlijk waren het er twee. Dat werd gedaan omdat ze tot moord werden veroordeeld.
0: Ja.
1: En de Olympische Spelen van Athene beginnen vandaag in 2004. En dat waren de zomerspelen.
0: Ja. Weet jij daar nog iets van te herinneren?
1: Nou, moeilijk. Jij wel?
0: Ja, ik wel. Ja. Ik ben natuurlijk wel wat ouder. Ik weet niet hoe oud dat jij was in 2004. Maar het waren eigenlijk een beetje de spelen die 8 jaar eerder hadden moeten worden gehouden.
1: Oh.
0: Want dan was het mooi 100 jaar geweest dat de eerste moderne spelen werden gehouden. 1896 begonnen ze weer met de spelen. En dan precies 100 jaar later, nou, dat was een mooi rond geheel geweest. Maar die kregen ze niet. En toen was het in 2004. Maar het was hele succesvolle spelen voor de Nederlanders.
1: Oh ja?
0: Ja. Veel gouden medailles. Pieter van der Hogeband, zeg je daar nog iets?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, zeker. Inge de Bruin.
1: Nou, ja, allemaal 2004, Athene.
0: Allemaal 2004, allemaal in Athene. Ben je wel eens geweest trouwens in Athene?
1: Nooit, nooit.
0: Nee, ik ben net terug van vakantie. Ik heb een campingomslag gemaakt. Ik ging nooit naar campings toe. Tot 2 jaar geleden. Dat is een heel ander fenomeen dan naar hotels toe gaan. Hè? Mm. Jij hebt iets moois voor de boeg, toch? Je gaat binnenkort lekker weg.
1: Ja, dat duurt nog even. Dat is een hotel. Hoor. Maar hoezo? Begin je nu over camping? Over een camping?
0: Nou ja, omdat ik toen in 2004 in Athene, nou ja, niet in Athene, maar wel in Griekenland, ook op een camping stond. Verzengende hitte. Nee. Op een camping in die hitte staan, dat is niet aan te bevelen. Ook al was het een hele mooie tijd met al die succes voor de Nederlanders.
1: Dus sindsdien ben je gestopt met campings?
0: Toen heb ik 20 jaar lang niet gekampeerd. Maar ik ben nu sinds kort weer begonnen. Dus. Sinds kort weer begonnen. Okay. En nou ja, dit is prima zo. Muziek hebben we ook, toch?
1: Ja, we hebben ook muziek. Want vandaag in 2005, hoog in de hitlijsten, Kid Rock met All Summer Long. En ik denk, ja, het is een mooie dag vandaag.
0: Ja,
1: zonnetje schijnt.
0: Dan mag hij er wel bij, hè? Zomer in Amerika. Mag ik jou bedanken, Dimitris?
1: Nou, geen dank. Jij bedankt, Hans.
0: Graag gedaan.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden.

0: Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarnaar de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
2: Jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Radio Noord. Vandaag op Noord.
8: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de water.

0: waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus en voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna

0: die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
1: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forwards.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 22:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.